Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
2: En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaan starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
2: En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 12:15 vluchtte hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zo.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 12:15 vlucht hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Volgens de Nederlandse Bank leidt dit nauwelijks tot werkeloosheid. Ruim de helft vindt binnen een kwartaal nieuw werk. Bijna de helft stapt daarbij over naar een andere branche, zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% wordt werkloos. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken, ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij beschouwt dit deels als een Nederlands diplomatiek succes. Nederland werkt samen met Frankrijk aan een strategie waarna een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende dat klimaatwerk essentieel IMF-werk is. Alleen de Amerikanen waren tegen. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 1:15 vlucht hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Volgens de Nederlandse Bank leidt dit nauwelijks tot werkeloosheid. Ruim de helft vindt binnen een kwartaal nieuw werk. Bijna de helft stapt daarbij over naar een andere branche, zoals

zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% wordt werkloos. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij beschouwt dit deels als een Nederlands diplomatiek succes. Nederland werkt samen met Frankrijk aan een strategie waarna een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende dat klimaatwerk essentieel IMF-werk is. Alleen de Amerikanen waren tegen. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: matinée met Leni Loden.
1: Ja, en met Olivia.
2: Ja, want welkom bij de matinée. Het is nu 2 uur geweest en naast mij zit Leni en vandaag is Stijn onze technicus. Het eerste uur gaan we in gesprek met Ivo K. Lava over de herfstfair in winkelcentrum De Ankelaar. Vervolgens gaan we met Jos Diependaal in gesprek over het winkelcentrum De Egelantier en dat daar Halloween niet doorgaat. En tenslotte gaan we met Guus Essers in gesprek over Galerie Apeldoorn, de culturele donderdag. En we starten in met het nummer Bieber van de Kroeg van Donnie met Mart Hoogkamer.

0: We hebben hem.
1: Goed, even een verhaal tussendoor. Namelijk het boek Soundtrack voor de revolutieverhalen over protestmuziek, anarchisme en andere manieren om de wereld te versleutelen verscheen vorige week. Het boek is geschreven door Apeldoornse Christiaan Verwij. Zondag 18 oktober is zijn boekenpresentatie, die duurt van 2 tot 4 in Café de Vlierenfluiter aan de Marktstraat 22 in

0: Ivo van Willy William. Goed, wij gaan nu in gesprek met Ivo Kelava van de Herfstfair winkelcentrum De Ankelaar. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat superleuk dat wij u mogen spreken over de Herfstfair die er aanstaande zaterdag 17 oktober aankomt, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Aanstaande zaterdag winkelcentrum De Ankelaar, de Herfst. Eerste keer dat we op deze manier de Herfstfair hiervoor doen.
0: Ja. Wat superleuk.
1: Ja, toch?
0: Ja, want ik zag dat er ongeveer meer dan 75 marktkramen komen, hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Jeetje.
1: We hebben gisteren nog een extra oproepje gedaan van goh, mocht er iemand nog een leuke invulling hebben voor een extra markt, hebben we meer ruimte gemaakt. Dus waarschijnlijk wordt het nog wel iets meer, maar ik weet niet precies hoeveel.
0: Ja, nou hartstikke leuk. En ik las ook dat er gratis activiteiten zijn te doen.
1: Ja, klopt.
0: Kun je vertellen wat er allemaal te doen is?
1: Ja, eigenlijk altijd alles wat we als we iets organiseren op het winkelcentrum Ankelaar, dan is het altijd voor de kindjes alles gratis. Hè. We hebben 3 ballonnenclowns die van die ballonnen creaties maken. We hebben een draaimolen.
0: Ja.
1: We hebben Ju en Julia de Muis van de Juliana-toren die
0: superleuk.
1: Gezellig
0: ja.
1: Langskomen. Ja, ja, ja, zeker.
0: Nou, wat superleuk. Dus
1: komen,
0: ja. En van
1: we
0: hoe
1: nog
0: laat?
1: Ferry. Dit was, tot hoe laat? 5 uur.
0: Tot 5 uur. En hoe laat begint
1: ja.
0: Het?
1: Ja, 10 uur.
0: 10 uur, oh, oké. Okay. Ja. En het is voor iedereen toegankelijk?
1: Ja, ja, ja, zeker. Het is gewoon over mijn terrein. Dus
0: ja. Oh,
1: we maken het gewoon zo leuk mogelijk. Om, als het goed is, wordt het lekker weer. Dus de laatste keer dat ik keek. Dus,
0: super. En kun je er ook nog wat eten tussendoor? Is dat er ook
1: zeker, een zeker. Ja, tuurlijk. We hebben sowieso alle horeca natuurlijk. Op winkelcentrum Ankelaar die open is.
0: Ja.
1: En er zijn ook heel veel verschillende standjes die eten verkopen. Dus...
0: Nou, wat super
1: is
0: tof.
1: Altijd, ja, zeker. Nee, het wordt echt een feestje op Ankelaar. Dus we doen het steeds vaker. En steeds... want we leren steeds beter van voorgaande jaren wat nog beter kan en waar nog meer behoefte aan is.
0: Ja, precies.
1: En zo bouwen we op een leuke manier door. Dus ja, zeker.
0: Want hoe lang doen jullie dit al van die...
1: Ik doe het nu 4 jaar.
0: Oh ja.
1: Oh. 4 jaar ongeveer. 4, 5 jaar.
0: Ja.
1: En eigenlijk, we begonnen een beetje met een paasevenement. En toen werd het een... Koningsdag hebben we erbij gedaan en toen hebben we op een gegeven moment nog het verjaardagsfeestje. Nou, zo zijn we steeds meer alles soort van standaardiseren.
0: Ja, ja, precies.
1: Zodat we voor ieder wat wils hebben, zeg maar.
0: Ja. Oh, nou, super tof. Dus eigenlijk voor jong en oud, families, oma's, opa's. Het is voor iedereen eigenlijk leuk om te bezoeken.
1: Nou. Iedereen die zaterdag denkt van ik wil niet thuis blijven zitten en iets leuks beleven, dan moet je lekker naar winkels op Lanka komen.
0: Nou, super. Goed, het is dus aanstaande zaterdag 17 oktober. Het is in het winkelcentrum De Ankelaar. Heb je verder nog iets wat je graag wilt delen voor de bezoekers die willen komen?
1: Nee, ik kom gewoon lekker naar winkelcentrum De Ankelaar. Het is het leukste winkelcentrum van Apeldoorn. Geniet er lekker van. En neem een kijkje bij alle winkels. Iedereen die pakt leuk uit. Mr. Ferry van de Mr. Fillet, de kippenwinkel, zeg maar... loopt ook nog rond, deelt lekker hapjes uit.
0: Oh, kijk aan. Nou, dat klinkt echt
1: wel. Ik hoor net dat de Albert Heijn weer aan het bevoorraden is. Dus dat is ook wel goed om te weten, denk ik, voor iedereen die...
0: Ja, heel goed. Kun je daarna nog even boodschappen doen?
1: Ja, precies.
0: Gelukkig.
1: Die zijn nu druk bezig met het vullen van de schappen, dus dat is ook niet onbelangrijk.
0: Gelukkig maar.
1: Dus, ja, dat.
0: Nou, echt superleuk, Ivo, dat je er even over wilde vertellen.

0: En nou, hopelijk komt heel Apeldoorn er naartoe. Dat zou superleuk zijn.
1: Helemaal eens.
0: Nou, ontzettend veel plezier gewenst.
1: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Okay, doeg. Gaan we nu luisteren naar Forever Autumn van Justin Hayward.

0: Man I Need van Olivia Dean.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Goed, vanmiddag wisselen de zon en enkele stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het circa 18 graden. Vanavond klaart het flink op en koelt het snel af. Komende nacht zijn er opklaringen en ook wat sluierbewolking. Het koelt bij weinig wind af naar 8 graden. Donderdag is het eerst wat nevelig, maar verder zijn er zonnige perioden en alleen wat sluierbewolking. 'S Middags zijn er zonnige perioden met een enkel stapelwolkje. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt 19 tot 20 graden. Vrijdag is het in de nacht naar vrijdag is het vrij helder. Het koelt af naar een graad of 8. Vrijdag verloopt het zonnig in de ochtend en in de middag zijn er wolkenvelden. Het blijft een tijdje droog. Maar geleidelijk wordt de bewolking dikker en volgt er vanuit het westen regen dat in de avond ook het oosten bereikt. Het wordt ongeveer 19 tot 20 graden. De wind draait naar het westen vervolgens en zaterdag valt er ook nog zo nu en dan een beetje regen. In het begin van de dag trekt de regen naar het zuidoosten weg. In de nacht naar zondag is het helder en rustig. Het koelt af naar een graad van 4 tot 5. En er is een kans op vorst. Zondag zijn er overdag zonnige periodes, maar ook stapelwolken. Het blijft droog en een zwakke tot matige noordoostenwind van 14 tot 15 graden. Goed, dan gaan we nu luisteren naar Sun is Shining van Axwell en Ingrosso.

0: Goedemiddag, wij gaan nu in gesprek met Jos Diependaal. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag Jos, mag ik je zeggen?
1: Ja, alsjeblieft.
0: Oh, fijn. Je komt het een en ander vertellen over het winkelcentrum, de Eglantier, toch?
1: Nou ja, ja, daar is heel veel over te vertellen. Maar ik zal niet te veel een promotioneel verhaal houden.
0: Nee, helemaal goed.
1: Het daagt me wel uit op deze manier. Ja. Het mooiste winkelcentrum van Apeldoorn.
0: Oh,
1: 70.
0: Kijk,
1: diverse winkels in food en non-food. En ieder jaar, en daar wil je het graag over hebben, organiseren we allerlei evenementen, waaronder Halloween.
0: Ja, precies.
1: De laatste vrijdag van de maand oktober.
0: Ja, ja. Want wat is er aan de hand met Halloween dit jaar?
1: En dit jaar hebben we met pijn in ons hart moeten besluiten het één keertje niet te doen.
0: Oh.
1: En we hebben inmiddels op Facebook een bericht gezet.
0: Ja.
1: Dat heeft geleid tot heel veel reacties.
0: Ja, oké. Okay.
1: Vooral teleurstelling.
0: Hmm.
1: En dat vinden we zelf ook. Maar ja, we moeten natuurlijk los van evenementen organiseren. Ook als een goed huisvader betaamd met onze inkomsten omgaan.
0: Ja.
1: En we hebben gekozen voor veiligheid. Dat is het verhaal. We willen heel graag weer camerabewaking. En dat hebben we aangeschaft. En dat moesten we betalen op een of andere manier.
0: Mm-hmm.
1: En die ruimte zat gewoon niet in de begroting. Halloween is voor ons een behoorlijke uitgave.
0: Ja, oké.
1: Okay. Toen hebben we gezegd van nou, zouden we dan één keer niet doen, maar dat we dan in ieder geval de camera's hebben en veiliger zijn dan ooit tevoren. Of weer net zo veilig zijn als dat we ooit geweest zijn. Want we hebben ooit camerabewaking gehad.
0: Oké. Okay.

0: door de gemeente.
1: Sorry. Ja, ik was even benieuwd, hoe reageerde men erop? Je zei al een beetje wisselend.
0: Nou ja, vooral teleurgesteld. Als je het uitlegt, snapt iedereen het. En zeggen, joh, dat snap ik ook, want we willen ons veilig voelen, dus ik begrijp het. Maar ja, er zijn mensen die hebben hun kleding al aangeschaft voor Halloween.
1: Ja.
0: Want ja, dat is wat we dan zien. Ja, hele gezinnen hebben vader, moeder en kinderen verkleed als spook of nou, welk eng figuur dan ook. En daar huren zelf ook mensen in die van de toneelgroep die als enge figuren rondgaan.
1: Dat
0: is gewoon ieder jaar een happening. Dat
1: ja,
0: is een event.
1: Zeker.
0: En dan gaan wij in één keer zeggen, ja, we gaan camera's ophangen. Nou, dan moet je even uitleggen dat we ze ooit gehad hebben.
1: Ja,
0: en toen hadden we minder incidenten, zeg maar. Vervelende incidenten, dus dat hielp echt wel.
1: Ja.
0: En dus dan, ja, dan zijn er geen meldingen meer of minder meldingen. En dan zegt de gemeente, nou, nu is het weer veilig, dan kunnen die camera's al weg.
1: Mm.
0: Nou, dat voelt een beetje als een gevaarlijke kruising waar je een verkeerslichtinstallatie neerzet om de ongelukken een beetje in de hand te houden. En dan staan ze de 2 jaar en zeggen, ja, er zijn inderdaad geen ongelukken meer. Nou, laten ze maar weer weghalen dan. Dus ja, wij waren er daar niet zo blij mee.
1: Nee, dat snap ik, ja.
0: En zeiden van, ja, we willen dat eigenlijk toch wel terug. Nou, dan moet je een heel protocol volgen in verband met privacy en de gemeente en nou, bla bla bla.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar zijn we wel in voorbereiding 1,5 jaar mee bezig geweest.
1: Jeetje,
0: Nou ja, we zijn nu zover dat, maal 12 camera's opgehangen worden.
1: Oh, dat is ook best wat, ja.
0: 22 oktober.
1: Okay.
0: En dan, dan hebben we dat. En hebben we dan 1 evenement even pijn aan.
1: Yeah.
0: Maar volgend jaar, dat heb ik beloofd, komen we sterker terug dan ooit met ons Halloween event.
1: Nou, dat is dan wel een goed teken. Ja, fijn dat dan volgend jaar wel weer kan. Dan kunnen de pakken eigenlijk gewoon een jaar in de kast. En dan hopelijk zijn de kinderen niet te snel gegroeid, want dan moeten ze weer nieuwe pakken. Jos, kun je vertellen, wat is jouw functie? Waarom wil jij hierover vertellen op de radio?
0: Ik ben voorzitter van de ondernemersvereniging De Eigenland hier.
1: Oh, kijk, ja.
0: En met die pet op mag ik dan het woord voeren, zeg ik in de regio.
1: Ja, precies. Ja, nou, maar ik denk wel heel erg fijn. Ik moet zeggen, ik was vorig jaar zelf ook bij de Eglantier wezen kijken. En ik vond het ook wel echt heel erg gezellig.
0: Ja,
1: dus goed om te horen dat volgend jaar weer doorgaat.
0: Volgend jaar zijn we er weer en is iedereen weer welkom als vanouds. En pakken we weer net zo uit, zo niet groter als normaal. Met de rookmachine, met muziek, met enge figuren, met bandjes voor de kinderen, waardoor je niet benaderd wordt door de enge figuren als je dat niet wil. Dus ja, dat is gewoon een prachtig event voor iedereen.
1: Helemaal goed. Nou, bedankt Jos. En fijn in ieder geval dat jullie hebben gekozen voor veiligheid. Ik denk altijd een goede keuze. Nou, wil ik je bedanken en dan gaan wij weer door met het volgende nummer. En dat is heel toepasselijk, want dat is This Spooky Is For Real.

Goed, gratis je bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten meten en in gesprek gaan over je leefstijl. Dat kan op maandag 19 oktober bij het Hartcheckpunt in Het Kristal aan de Distel, Vlinderlaan 210. Het Hartcheckpunt is geopend van 12:30 tot 18:30. En is bedoeld voor mensen van 40 tot 70 jaar die geen hart- en vaatziekten hebben en die geen medicijnen gebruiken voor bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker. En je kunt zonder afspraak langskomen. Gaan we nu luisteren naar Sorry van Justin Bieber.

0: A bar song van Shaboozy. Goed, wij gaan nu in gesprek met Guus Essers. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat fijn dat we u aan de telefoon hebben. Kunt u vertellen wie u bent en waar we het over gaan hebben?
1: Ja, even kijken. Hoeveel tijd hebben we?
0: Nou, ongeveer 5 minuutjes.
1: Ja, nou, ik hou me bezig met fraudepsychologie.
0: Ja.
1: En met organisatiepsychologie.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk met gedrag. En
0: okay.
1: Op die manier geef ik lezingen, geef ik trainingen, geef ik advies en doe ik onderzoek. En dat blijft ontzettend leuk om te doen.
0: Mm-hmm.
1: Zeker omdat er steeds weer nieuwe dingen bij komen. En daar kunnen we het misschien over hebben. Want ik geef morgen een lezing in Apeldoorn over de psychologie van de waarneming. En dat is ook een heel bijzonder verhaal eigenlijk.
0: Ja, wat kunt u eens ons menen? Ik lees namelijk dat het morgen inderdaad in de Orangerie is. Lees ik om 7 uur begint,
1: klopt.
0: Hè?
1: Ja, op de tweede verdieping, of de eerste verdieping.
0: Ja.
1: Achter de, in een pand achter de HEMA. Daar hebben eerder, dacht ik, spijkerbroeken in gezeten.
0: Oké. Okay.
1: Willen werd verkocht, maar dat is nu de huiskamer van de, even kijken, ART heet het, dacht ik, hè? ART, Apeldoorn.
0: Oeh,

0: Maar goed.
1: Ja, dat durf ik even niet zeggen. Maakt niet uit. Nee, maar daar kunnen we u in ieder geval vinden. Ja,
0: ja, dus kunstenaarscollectief. En die hebben één keer in de maand hebben ze een culturele activiteit. En daar mag ik morgen deel aan nemen.
1: Oké.
0: En wat we gaan doen is kijken naar de wijze waarop wij kijken. Om maar even heel simpel te zeggen. Want de waarneming, de psychologie van de waarneming betekent eigenlijk dat het een gebied is waarbij wij voortdurend denken dat we iets zien terwijl we iets anders zien. Of we denken dat we niks zien terwijl we wel wat zien. Of we denken dat we wat zien en blijkt iets heel anders te zijn. Ik weet niet of je nog kunt volgen, maar het is heel ingewikkeld.
1: Ja.
0: Maar dat is zo mensen, zoals mensen in elkaar zitten eigenlijk. En mensen kijken eigenlijk, zijn niet goed in staat om precies te zien wat ze zien.
1: Nee, oké. En in toen ik even iets ging opzoeken, toen las ik dat u onder andere gaat vertellen over 8 ingebouwde valkuilen. Klopt dat?
0: Ja,
1: oké.
0: Oh, dat is heel goed. Nou, het is goed dat je dat gezien hebt. Ja, klopt. Ja, we hebben eigenlijk een aantal ingebouwde genetische, zou je kunnen zeggen, nou, defecten, om het even heel hard te formuleren.
1: Ja.
0: Waarbij het zo is dat we daar nog wel eens door op het verkeerde been worden gezet. En een van die defecten is eigenlijk het feit, of beperkingen moet ik eigenlijk zeggen, dat is beter.
1: Mm-hmm.
0: Dus één beperking is dat wij, als we heel erg gericht zijn op een thema,
1: ja,
0: of op een onderwerp, of op een mens, of op een auto, of whatever, of op de televisie soms, dan zien we niet meer wat er omheen gebeurt. En dat doen ze ook wel door een focus te hebben op iets waarbij we kijken, kun je ook een tunnelzicht krijgen. Kun je ook kijken alsof je in een tunnel zit. En er is een heel beroemd proefje van van 15 volleyballers.
1: Ja.
0: Die met elkaar op een plein een bal aan het overgooien zijn. En dan is de vraag van, kijk eens even, hoe vaak heeft het witte team de bal? Hoe vaak heeft het zwarte team de bal? En als je daar echt heel goed naar kijkt, dan zie je niet dat er achter die teams gewoon heel langzaam een gorilla zit te dansen.
1: Ja, ja, ja, die heb ik ook wel eens gezien, dat filmpje inderdaad. Ja, ik weet
0: en,
1: nu. Ja.
0: En pas wanneer je vertelt dat er ook nog een gorilla te zien is, en je laat het dan nog een keertje zien, dan opeens zien mensen die gorilla ook, maar dan zien ze die volleyballers niet goed meer. Dus je kunt niet op twee dingen tegelijk letten, zeg maar. Hè?
1: Nee.
0: Dus dat is eigenlijk een hele bekende valkuil.
1: Ja, wat interessant zeg. Het klinkt wel inderdaad als stof tot nadenken.
0: En ja, leuk hè?
1: Heel leuk. Ja. En nou ja, dit is dan een ontzettend interessant thema. Ik begreep, u wisselt thema's af. Waar kunnen we u nog meer? Wat vertelt u nog meer onder andere?
0: Nou, wat ik net zei, dat doen we ook wel selectieve perceptie. We hebben maar we selecteren wat we zien. Maar een andere, dat is dat wij wat we verwachten te zien, dat zien we dan meestal ook.
1: Oh,
0: en
1: dat
0: betekent dus dat je dan let op de dingen waarvan je denkt dat je die gaat zien. En dat betekent dat de dingen die je niet verwacht te zien, die zie je dan ook niet. Dus eigenlijk filteren we die dan uit omdat we een verwachting hebben. Het is wat ingewikkeld geformuleerd, maar als we ergens op letten, omdat we weten dat dat voorbij gaat komen, bijvoorbeeld bij een koninginnedag of koningsdag, om maar eens wat te noemen, dan letten we allemaal op, dan letten we met dubbel T in het verleden op de gouden koets. Die mag nou niet meer worden gebruikt, maar dan komen er heel veel andere koetsen voorbij, maar die zien we helemaal niet, want we letten op die gouden koets. Dus dan beperk je ook weer wat je ziet. En een andere, dat is dat wij eigenlijk pas betekenis kunnen geven aan iets wat we zien, als we dat zien in een omgeving. Bijvoorbeeld als er in Oekraïne wordt heel veel schade veroorzaakt. Maar als we daar een huis zien dat kapotgeschoten is, dan zien we een huis dat kapotgeschoten is. Maar we hebben verder geen idee waar het over gaat.
1: Nee.
0: Of waar het staat, of waar het mee te maken heeft, of wie het gedaan heeft. En dat zie je pas, zoals dan krijgt dat kapotgeschoten huis pas betekenis als je wat meer informatie hebt of wat meer zicht hebt op wat er om dat huis heen gebeurt.
1: Ja, precies.
0: En dan krijgt het een betekenis. Dus niets heeft betekenis zonder een context. En sommige mensen die trekken zich daar niks van aan en die praten dan eigenlijk als een kip zonder kop. Die kletsen maar wat aan, raaskallen noem ik dat wel. En dat is iets wat heel actueel is als je kijkt naar wat er in de

0: Oké. Goed, gaan we nu luisteren naar Don't Stop the Music.
1: Nee, dat dacht ik niet, hè? Nee, joh, kijk eens op de klok. Het is al bijna 3 uur.
0: Het is al bijna
1: ja, het
0: tijd.
1: Is jouw beurt om af te kondigen. Je hebt net een tijd doorgekregen, dus kijk even op de klok hoe lang je nog maar praat.
0: Ja, ik zie het inderdaad. Nee, helemaal goed. Nou, het eerste uur is voorbij gevlogen. We hebben ontzettend mooie interviews gehad over de winkelcentra's in Apeldoorn, maar ook over de mooie spreking voor morgenavond in de atelier in de Orangerie. Goed, dan gaan wij door met het nummer Don't Stop the Music van Rihanna. Please don't

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. De Amerikaanse regering bouwt in Montana een supercomplex om geavanceerde militaire technologie te testen, zoals autonome wapens, ruimtesystemen en hypersonische wapens. President Trump kondigde dit aan tijdens zijn campagne in Montana. In de noordelijke staat zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. Trump belooft Amerikaanse militaire oppermacht. In september bleef de werkloosheid in Nederland voor de 2e maand op rij stabiel op 4%. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren 408.000 werklozen. Het aantal werkenden bleef al bijna 3 jaar rond de 9,8 miljoen. UWV telde eind september 197.000 WW-uitkeringen, 1,2% meer dan in augustus. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: De matinée met Leni Loden.
1: Ja, ik zit er ook nog, maar Olivia, die gaat het tweede uur ook de presentatie doen.
2: Ja, want welkom terug bij de matinée. Het is nu 3 uur geweest en achter de techniek staat nog steeds Stijn. En tweede uur gaan we in gesprek met Jesse van de Ven over het onderwerp energie. Vervolgens gaan we in gesprek met Lynn Salentijn over de maand van de geschiedenis. En tenslotte gaan we in gesprek met Barta de Brie over 75 jaar Schubertplein en Braderie. We trappen af met het nummer Zwart-Wit van Frank Boeiengroep.
1: Ja, en mensen kunnen ook nog steeds bellen, hè? We hebben het net eerst uur niet genoemd, want mensen kunnen dus een verzoekplaat aanvragen hier bij Radio Apeldoorn. En dan kunnen ze bellen met nummer 055 540 1978. Ja, en Stijn die doet alles, hè, vanmiddag. Stijn die doet de techniek, je zei het al, Olivia. Mm-hmm. Stijn die doet ook de muziekkeus. En Stijn die zit ook bij de telefoon, dus bellen maar.

Goed, dan ga ik nog even een bericht delen vanuit Apeldoorn. Namelijk van een kennismaking op school naar een bijzondere vriendschap en een mooi initiatief. De 18-jarige Daniel en de 17-jarige Noah maakten 2 jaar geleden kennis met elkaar op het Walter Bos van het Velux College Apeldoorn. Toen de moeder van Daniel ernstig ziek werd en in contact kwam met Stichting Kleef, besloten de vrienden om in actie te komen voor de organisatie. En zij haalden uiteindelijk €2.950 op. Wij gaan nu luisteren naar Date La Vuelta.

0: Nou, dat was een lekker zomers nummer. Wij gaan nu in gesprek met Jesse van de Ven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hi, mag ik je zeggen?
1: Ja, dat mag zeker.
0: Oh, super. Wat leuk dat we jou aan de lijn mogen hebben. Want wie ben jij en waar kom je over vertellen?
1: Yes, nou, ik ben dus Jesse inderdaad. En ik werk voor Introdans.
0: Oké.
1: En wij staan deze vrijdag in het theater in Apeldoorn, in het theater Orpheus, met een mooie voorstelling.
0: Wat goed om te horen. En waar gaat de voorstelling over?
1: De voorstelling die heet Energy.
0: Ja.
1: Nou, en zoals die naam doet vermoeden, is het een hele energieke dansvoorstelling.
0: Mm-hmm.
1: Waarin de dansers ook echt helemaal losgaan. En dat is eigenlijk het thema waar rondom vier internationale choreografen werk hebben gemaakt. Ik weet nog, toen ik de première zag, kwam ik een collega daarna naar mij toe. Die zat naast mij en die voelde gewoon de stoel trillen omdat ik zo aan het meebewegen was.
0: Oh, dus wat
1: een
0: leuk.
1: Heel aanstekelijke energie.
0: Ja, ja, dus jij kon amper stilzitten.
1: Ja. Ja, precies.
0: Wat goed. Wat super. En staat de dans, wat is het verhaal achter de dans?
1: Ja, dat verschilt een beetje per stuk. Want het programma bestaat uit vier balletten.
0: Ja.
1: Dus er zijn twee balletten die speciaal voor dit programma zijn gemaakt. En twee balletten die al bestonden.
0: Oké.
1: Dus er zijn twee wereldpremières en twee Nederlandse premières.
0: Wauw.
1: Maar goed, het mooie aan dansen is natuurlijk dat er niet één verhaal is, zoals je dat vaak bij toneel bijvoorbeeld hebt, maar dat het echt vrij is voor interpretatie.
0: Ja.
1: Dus dat het echt bij iedereen op een andere manier binnen kan komen.
0: En zit er
1: Het zijn hele energieke voorstellingen, dus de dansers gaan ook echt helemaal los. Prachtige lichten en verschillende soorten muziek.
0: Ja. En als je er een thema aan moet hangen, of zijn het meerdere thema's?
1: Ja, dus inderdaad wel echt energie. Soms kan het zo makkelijk zijn. Andere thema's. Nee, het gaat wel echt over mensen samenbrengen ook. Mm-hmm. Dat zie je ook wel echt in de dans. Dus energie kan gaan over een soort fysieke energie, hè, die de dansers tentoonspreiden. Maar het gaat ook over innerlijke energie. En hoe die, als je die kunt aanspreken, ook weer verbindend kan zijn.
0: Mooi.
1: Dus,
0: klinkt inderdaad wel alsof er veel mooie thema's centraal staan. En dat het eigenlijk je inderdaad de energie van krijgt, maar ook wel een mooie boodschapper echt wel achter zit. Ja.
1: Ja, en het leuke is ook wel dat het, omdat het vier verschillende makers zijn, die ook wel echt een hele eigen stijl hebben, dat er dus voor iedere bezoeker ook wel wat wils in zit.
0: Okay,
1: De ene ballet, daar zit, het is allemaal moderne dans, maar de ene ballet, daar zit muziek in van Daft Punk.
0: Mm-hmm.
1: De andere ballet, daar zit Zuid-Afrikaanse muziek in van Esquivel. Misschien kunnen jullie dat zo nog wel draaien.
0: Oh, hoor ik hier een verzoeknummer?
1: En dus inderdaad spannende lichteffecten. En bij één ballet ook een heel mooi decor.
0: Ja.
1: Dus dat is voor introdans ook heel belangrijk, dat dans toegankelijk is voor iedereen.
0: Ja, precies. En kun je vertellen hoe lang duurt zo'n balletvoorstelling? Zeg maar, je hebt er vier, dus...
1: Ja. Het zijn er vier inderdaad. Die duren allemaal rond de 20. Er is

0: Eén ballet dat duurt 10 minuten, de andere duurt weer 20 minuten. Ja. Dus zo rond die koers allemaal. Mm-hmm. Er zit een pauze in. Dus je hebt twee balletten, dan heb je een pauze en dan heb je er weer twee.
1: Oh, ook altijd even fijn. Ja, ja.
0: Ja, ja. En dan heb je in totaal wel een avondvullend programma.
1: Ja, super. En zijn er nog kaartjes voor? Of hoe...
0: Daar zijn in Apeldoorn nog een paar kaartjes. Ja, ik zeg net dans is voor iedereen. Alleen mm-hmm. het nadeel is dat op een gegeven moment de zaal vol zit.
1: Ja, precies. Dus
0: in Apeldoorn staan wij inderdaad komende vrijdag. En daar waren nog een aantal kaarten voor. Mocht het uitverkopen, dan staan we 14 november nog in Deventer.
1: Oh, dat is ook om de hoek. Ja.
0: Ja, en we komen in december weer terug naar Apeldoorn, maar dan met de voorstelling Swan Lake. Die gaat daar in première.
1: Oh, wow.
0: Dus dat is ook wel heel leuk.
1: Oh, klinkt ook al veelbelovend. Ja. En ik denk vrijdagavond, hè? En dan in Theater Orpheus.
0: Ja.
1: En mochten mensen nog kaartjes willen, kunnen we denk ik op de Orpheus-site kijken.
0: Klopt.
1: Hè?
0: Ja.
1: Oh, super. Dus jij danst zelf niet, hè? Maar jij bent wel aanwezig om te kijken?
0: Ik denk dat ik deze vrijdag er niet ben. Maar ik zie de voorstelling wel vaker, hoor. Maar ik ga niet iedere keer mee.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. En dan is er ook weer een stoeltje vrij, natuurlijk. Voor alle avond door.
0: De mensen die het nog wel een keer willen zien.
1: Ja. Heb jij nog iets wat je graag wil meegeven voor de mensen die er naartoe willen?
0: Ja. Laat het lekker over je heen komen. Ga lekker zitten. Ook als je nog nooit een dansvoorstelling hebt gezien. Hoef je daar niet bang voor te zijn of zo. Het is juist het mooie aan dans is dat je het gewoon kunt laten, op je in kunt laten werken. Je hoeft het niet te begrijpen.
1: Ja, dus echt wel toegankelijk eigenlijk.
0: Ja.
1: Mooi. Jesse, ontzettend bedankt. En dan gaan wij door met het nummer Energie van Ronnie Flex. We vonden het wel passend.

Roots, Baby Doll van Jamie Miller. En Stijn attendeerde mij er net op dat hij in Nederland is. Hoe leuk is dat? Goed, wij gaan nog even een berichtje mededelen. Namelijk tijdens de herfstvakantie van zaterdag 10 tot en met zondag 25 oktober... zijn er de kabouterweken bij bezoekerscentrum in Nunspeet. De kinderen omgetoverd tot echte kabouters. Zo krijgen ze een rode puntmuts, knapzak en een vrolijk gesminkte wangen. Deze herfst staat het bos van Nunspeet weer helemaal in het teken van de kabouterweken. En in dit jaar is er een heel nieuw avontuur voor de kleine bosontdekkers. Zo kunnen de kinderen op zoek gaan naar een geheime schatkist ergens diep in het bos. Om deze te vinden moeten verschillende opdrachten doen. En voor meer informatie ga je naar bezoekerscentrum.nunspeet.nl. Goed, gaan wij nu luisteren naar het nummer Lego House van Ed Sheeran.

0: Goed, wij gaan nu verder met het eerste interview. Goedemiddag, Bertha.
1: Goedemiddag. Bertha, met een A.
0: Oh, Bertha, excuus, excuus.
1: Ja, geeft niks hoor. Je bent niet de eerste die dat doet. Nee.
0: Oh, gelukkig. Kun je mij vertellen wie je bent en wat je komt vertellen?
1: Jazeker. Ik ben Bertha van het koffiehuis Het Kletskopje. Ook lunchroom trouwens in Apeldoorn-Zuid.
0: Ja?
1: Schubertplein. En wij zijn in de eerste plaats dagbesteding. En wij doen dat. En leerwerkplek. En wij doen dat met horeca. Dus we bieden horeca aan in de breedst mogelijke zin.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een keuken. We hebben de bediening. We hebben van alles. En de mensen die hier werken zijn of mensen die hier geplaatst worden, maar ook jongeren van speciaal onderwijs.
0: Oh, wow,
1: die hier dan stage lopen. Dus heel leuk en erg afwisselend.
0: Ja, wat fijn en wat mooi dat jullie dat ook zo aanbieden inderdaad. En gaat er aanstaande zaterdag gebeuren? Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, nou moet ik even een stapje terug. Want volgend jaar bestaat het plein 75 jaar.
0: Ja, oké. Okay.
1: En dit is eigenlijk een soort aanloop naar dat feest.
0: Ah.
1: We willen volgend jaar wat meer doen. En een beginnetje weer maken. Heel lang wat minder gedaan. En vandaar dat we dit feest nu hebben, dit weekend. Het is een soort braderie.
0: Mm-hmm.
1: Waarin de winkeliers met een kraam voor hun deur staan met aanbiedingen. Maar ook anderen staan erbij. En we hebben goede doelen ertussen. We hebben ALS, een kraam voor. En dat die meneer die doet dan ook voor de wensambulance weer wat. Dus ja, het is heel gefaseerd. We hebben poffertjes die gebakken worden, gratis uitgedeeld. Terre de Zon geeft een modeshow weg. We hebben een heerlijke snackbar. En die gaat hapjes maken. Broodje, warme broodjes buiten. Dus er is van alles te beleven. Mensen, een kapper die buiten gaat knippen.
0: Oh, wat grappig, wat leuk.
1: Ja, ja, dus er is eigenlijk van alles. En het mooiste van alles vind ik, we hebben een soort kinderpleintje. We hebben een klein plein.
0: Oh.
1: En naast een cafeetje hier,
0: mm-hmm.
1: een klein pleintje. En daar wordt alles voor de kinderen gedaan. Er staat een kraam voor ze
0: mm-hmm.
1: met een popcorn waar ze gratis popcorn krijgen. Er komt smink. Daar komt het gooien van ballonnen met pijltjes. Er is van alles daar voor ze te beleven. Een mevrouw die met als levende grabbelton een keer voorbij komt. Maar ook Binky komt nog een bezoekje brengen. En we hebben een goochelaar die daar een bezoekje brengt. Dus we hebben het verspreid over de dag. Om 12 uur gaat het kinderplein open. En om 2 uur komt bijvoorbeeld de goochelaar. En we hebben muziek. Het is tot 4 uur duurt het. Maar er is iedere keer wel wat te beleven.
0: En hoe laat begint het?
1: Het begint om 11 uur. Dan zijn de kramen geopend.
0: Ja.
1: En om 11:30 is dan de eerste. Dat is dan de modeshow. Die wordt gehouden in het Kletskopje.
0: Oh, ja,
1: door onze buren.
0: Oh.
1: Onze buren, dat is Terre de Zon.
0: Ja.
1: En die gaan dan met de winterkleding, de herfstkleding hier in het gebouwtje een modeshow houden.

0: Wat een ontzettend...
1: En vanaf 11:30 zijn de poffertjes klaar. Dus dan kunnen mensen ook gratis poffertjes komen eten. Weet je dan, ja, er is gewoon elke keer wat te doen. Heel leuk.
0: Ja, mooi programma. Mooi gevuld programma ook. Dat het leuk doorloopt. En voor jong en oud hoor ik dus ook.
1: Absoluut.
0: Want die modeshow, voor welke leeftijd? Of ja, wat is de doelgroep van de mode?
1: Nou, kijk, het zijn de doelgroep. Het is een tweedehands winkel, Terre des Hommes. Die krijgen tweedehands kleding binnen.
0: Oh ja.
1: Maar prachtige kleding. We hebben vorig jaar een keer een modeshow... ook op een vrijdag hier in de zaak gedaan. Mm-hmm. Om te kijken of dat aanslaat. En dat slaat aan. Oh. En ze gaan dat dit jaar weer doen. Maar nu op deze dag, zeg maar. En dat gaan we dan in het kletskopje weer doen.
0: Ja.
1: Ja, en het is gewoon leuk. Maar ja, wat is het voor kleding? Het is kleding voor de... ik zou haast zeggen voor dames van 30 jaar en ouder.
0: Oh ja, ja.
1: Maar vorig jaar hebben er ook jonge meiden mee gelopen.
0: Kijk.
1: Er is altijd leuke kleding.
0: Ja.
1: En ze hebben heel veel.
0: Leuk. En verschillende stijlen. En ook omdat het tweedehands is vaak heel uniek.
1: Echt. Maar ook van chic tot gewoon dagelijks. Ook mannen liepen vorig jaar mee.
0: Kijk.
1: Met een hoedje. Het was gewoon heel leuk. En het zou maar zo kunnen dat er dit jaar ook weer een kind meeloopt. Dus geen idee.
0: Leuk.
1: Ik zeg altijd, laat je verrassen. Kom binnen bij het kletskopje. Van ons krijg je koffie en thee.
0: Heerlijk.
1: En dat delen wij uit. Onze mensen delen dat uit. En laat je gewoon verrassen. Het is leuk.
0: Ja, en jij bent er dan ook de hele dag bij?
1: Ik ben er de hele dag. Wij beginnen als morgens om 7:30.
0: Oh.
1: Want dan worden de kramen opgesteld. En dan moeten we aangeven waar die komen. En die worden voor ons gelukkig opgebouwd. En 's middags om 4:00 weer afgebroken.
0: Oh ja.
1: Dus dat scheelt. Want eind van de dag, dan, als je dan dat allemaal nog moet doen, scheelt
0: veel
1: werk.
0: Precies.
1: En daar zijn deze mensen beter in.
0: Nou, kijk, dat is ook mooi geregeld. Goed, wat een ontzettend leuk programma. Aanstaande zaterdag op 17 oktober in het winkelcentrum het Schubertplein. Barta, ontzettend bedankt.
1: Ja, bedankt dat we even in de uitzending mochten komen.
0: Ja. Heel leuk om zo Apeldoorn-Zuid even in het zonnetje te zetten.
1: Absoluut. Echt de moeite waard.
0: Ja, nou gaan wij door met het volgende nummer van... ik zie Beautiful Girls van Sean Kingston. Say y'all!

0: Wij gaan nu in gesprek met Lynn Salentijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat fijn dat we je te pakken hebben. Kun je maar vertellen wie je bent en waarover wij in gesprek gaan?
1: Ik ben erfgoedspecialist bij Coda Apeldoorn. Ik werk in het erfgoedhuis. En wij gaan in gesprek over de maand van de geschiedenis, als het goed is.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Superleuk dat je erover wil komen vertellen. Van waar is het idee ontstaan om het deze maand over de geschiedenis te hebben?
1: Ja, dat is eigenlijk iets wat al heel lang gebeurt. De maand van de geschiedenis is eigenlijk een jaarlijks fenomeen, een jaarlijkse activiteit.
0: Ja.
1: Het wordt georganiseerd vanuit het Openluchtmuseum, maar eigenlijk worden er door heel Nederland worden er activiteiten rondom de maand van de geschiedenis georganiseerd. En daar haken wij dus bij aan.
0: Kijk, wat goed om te horen. Dus dat zijn dan verschillende workshops of hoe moet ik het zien?
1: Het zijn eigenlijk allerlei verschillende activiteiten en ze hebben elk jaar een thema.
0: Ja.
1: Dit jaar is het thema lichaam en geest.
0: Okay.
1: En dan gaan wij natuurlijk hier hard nadenken van wat zijn nou leuke thema's of leuke onderwerpen waarin we in de Apeldoornse context kunnen aansluiten bij dat thema.
0: Ja.
1: En dat doet natuurlijk elke gemeente op zijn eigen manier en elke instelling op zijn eigen manier. Maar ja, bij Apeldoorn kan je aan allerlei verschillende dingen denken. Bijvoorbeeld aan de sanatoria, je kan denken aan het herinneringscentrum Apeldoornse Bos. Maar bijvoorbeeld ook aan de Veluwe.
0: Ja, oh mooi. En dat wordt dan onder andere ook geëxposeerd dan in Coda, of hoe moet ik dan dat dan voor me zien?
1: We hebben hier nu in Coda, in het erfgoedhuis, hebben we een expositie. Die hebben we gemaakt in samenwerking met de werkgroep Typisch Turks.
0: Ja.
1: We sluiten bijvoorbeeld aan met de maand van de geschiedenis met deze tentoonstelling. Met een kookworkshop die gaat over Turks comfort food.
0: Kijk, lekker.
1: Dus hoe voel je je thuis in je eigen cultuur, in je eigen keuken?
0: Mm-hmm.
1: En dat kennen we natuurlijk allemaal wel, dat je lekker op de bank wil zitten en, en iets gaat opzoeken waar je comfortabel bij voelt.
0: Ja.
1: Dus op die manier kunnen we lichaam en geest bij zo'n expositie inzetten. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een lezing door Susanna Jansen. Zij is de schrijfster van het Pauperparadijs. Veel mensen kennen dat boek wel. En zij heeft het essay geschreven voor de Maand van de Geschiedenis.
0: Ja.
1: En zij heeft onderzoek gedaan naar een soort opvanghuizen voor vrouwen in de jaren 50 en 60. Vrouwen die eigenlijk bijvoorbeeld werd gezegd dat ze dan een burn-out hadden of overspannen waren, maar eigenlijk wisten ze niet zo goed wat er met die vrouwen aan de hand was. En daar weten we eigenlijk heel weinig over. En zij komt bijvoorbeeld ook bij ons een lezing geven.
0: Oh, erg interessant.
1: Al dat soort verschillende. Ja, heel interessant.
0: Ja, zeker. En ik lees ook nog iets over ijzerovens. Klopt dat? Van een
1: prehistorisch
0: dorp lees ik iets over.
1: Bij ons?
0: Ik lees iets over de trots van het ijzer maken aan de Soerense weg. Dat daar iets over wordt verteld.
1: Ja, we hebben natuurlijk wel een enorme geschiedenis als het gaat om ijzer maken hier in Apeldoorn. We hebben sowieso, ijzerhandel is eigenlijk al vanaf de vroege middeleeuwen een ontzettend grote handel hier in Apeldoorn. En als het gaat over de maand van de geschiedenis, dan kan je daar natuurlijk ook een heleboel over organiseren. En eigenlijk is ijzerhandel een heel groot deel van hoe de Veluwe is ontstaan en die heidelandschappen zijn ontstaan. Dus dat daar een workshop over komt of een activiteit bij is, dat vind ik helemaal logisch.
0: Ja, helemaal vanzelfsprekend eigenlijk.
1: Ja.
0: Oh, kijk aan. En hoeveelste keer is het dat jullie deze maand van de geschiedenis beleven?
1: Ik ga eens eventjes kijken. Want volgens mij, ik weet niet precies hoe lang wij al meedoen.

0: Maar ik kan je wel vertellen hoe lang de Maand van de Geschiedenis al bestaat. En ja. Die bestaat al sinds 2004.
1: Oké, zo.
0: Dus dat is al best wel lang. En al die thema's die kun je ook terugvinden. En je kan ook teruglezen van wat er dan allemaal werd gedaan in vorige jaren.
1: Ja.
0: Dus je kan je eigenlijk op die manier krijg je een heel mooi beeld van wat er bijvoorbeeld in Apeldoorn allemaal gebeurt als het gaat om dit thema.
1: Ja, eigenlijk veel meer dan je eigenlijk misschien door hebt. En leuk om inderdaad even terug te kunnen neuzen. Ook wat er allemaal is gepasseerd in al die jaren.
0: Ja, precies. Ja, en dat het zo'n thema heeft zoals dit jaar lichaam en geest, dat zorgt er echt voor dat je kan nadenken over wat er allemaal onder past en net weer een ander verhaal dan het jaar ervoor uit kan lichten.
1: En als mensen nou geïnteresseerd zijn geraakt, waar kunnen ze meer informatie hierover vinden?
0: Je kan sowieso meer informatie vinden op de website van CODA. Mm-hmm. Daar hebben we een speciale pagina gemaakt. Het is coda-apeldoorn.nl/MVDG, Maand van de Geschiedenis. En op die website, op die pagina, kan je eigenlijk al onze activiteiten zien die hier aan gelinkt zijn.
1: Oh, kijk, nee, helemaal helder. Heb je nog iets wat je wil meegeven voor mensen die geïnteresseerd zijn?
0: Ik zou vooral zeggen, heel veel plezier. Ja. En kijk vooral wat er allemaal is, want we hebben echt leuke dingen georganiseerd en er wordt veel gedaan, dus dat wil je eigenlijk niet missen.
1: Nou, Lynn, ontzettend bedankt voor het leuke interview en geniet allemaal deze maand dan van de geschiedenis. Goed, wij gaan door met een toepasselijk nummer, History van One Direction.

Kijk, heb ik nog even goed nieuws, namelijk voor alle jonge theaterliefhebbers. Het is namelijk Vriendjesdag, vindt namelijk voor het eerst plaats 2 keer per theaterseizoen in Theater Orpheus. Naast de populaire voorjaarseditie is er op zondag 18 oktober een extra najaarseditie. De Vriendjesdag is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in Apeldoorn. Tijdens deze middag maken kinderen op een speelse en laagdrempelige manier kennis

met theater. En dat gaat verder dan alleen kijken. Ze kunnen ook dansen, zingen, knutselen, verkleden en hun eigen decorstukken bouwen. Het begint om 1:30 en eindigt om 5:00. En je kunt voor de tickets naar Orfhuis/Vriendjesdag.

Right Here Waiting van Richard Marx. Goed voor alle wandelliefhebbers. Wandelvereniging WS78 houdt zaterdag 17 oktober de wandeltocht Zwerven over de Veluwe. De start en finish zijn bij het Ketelhuis aan de Veldhuisstraat 7 in Apeldoorn. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 20, 30 en 40 kilometer. De routes gaan door de natuur rondom Apeldoorn en komen onder meer langs de Grift, Uggelen, het Willemsbos en Assel. De 30 en 40 kilometer routes gaan vervolgens richting Radio Koot.

0: Goed, nou, we gaan naar de afronding van het tweede uur van de matinée. Jij zit te wijzen.
1: Wat zeg je?
0: Maar jij zit te wijzen.
1: Nee, ik zeg niks. Jij komt het af. Okay. Ik zeg nee,
0: helemaal
1: niks.
0: Goed. Nou, we hadden het er net nog even over. Morgenavond is de grote avond. Namelijk dat de Apeldoorn Business Awards worden uitgereikt. En de entree begint om 19:30. En wij gaan nu luisteren naar het nummer Heaven is a Place.
1: Ja, daar gaan we straks naar luisteren, hè? Ja, goed. Maar hey, vond je het leuk? Ja, ik heb je wel voor het blok gezet, hè?
0: Ja, je zet me af en toe voor het blok. En vooral het laatste, de afronding.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wijst Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met oud en nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Woon je in Apeldoorn? Ben je bekend met of nieuwsgierig naar het Apeldoornse dialect? Dan luister je naar de Praattafel. Daarin worden gebeurtenissen van de afgelopen week besproken. Soms heel serieus, maar ook wel met de bekende vette knipoog. De Praattafel. Elke zaterdag 12:00.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Een belangrijke stap volgens minister Dylan Jezielkus van Defensie. President Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met andere Europese NAVO-landen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot stationering van Franse kernwapens in andere Europese landen. China en Noord-Korea hebben na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. De meer dan 3 kilometer lange brug was al klaar in 2014, maar Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. Experts verwachten dat de brug het transport van zware goederen eenvoudiger maakt. De Chinese premier Lin Kuang noemde de brug een symbool van vriendschap tussen beide landen. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wees Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Het weer. Vanmiddag verloopt het weer overal in het land zacht en droog. Er is geregeld zonneschijn met sluierbewolking. De bewolking neemt in het noordwesten wel wat toe. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is...

Woon je in Apeldoorn? Ben je bekend met of nieuwsgierig naar het Apeldoornse dialect? Dan luister je naar de Praattafel. Daarin worden gebeurtenissen van de afgelopen week besproken. Soms heel serieus, maar ook wel met de bekende vette knipoog. De Praattafel. Elke zaterdag 12 uur.

Iedere werkdag tussen 2 en 4 kunt u luisteren naar Matinee. Een combinatie van muziek en lokale informatie. Elke werkdag start 2 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Een belangrijke stap volgens minister Dylan Jezilkus van Defensie. President Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met andere Europese NAVO-landen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot stationering van Franse kernwapens in andere Europese landen. China en Noord-Korea hebben na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. De meer dan 3 kilometer lange brug was al klaar in 2014, maar Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. Experts verwachten dat de brug het transport van zware goederen eenvoudiger maakt. De Chinese premier Lin Kuang noemde de brug een symbool van vriendschap tussen beide landen. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wees Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Het weer. Vanmiddag verloopt het weer overal in het land zacht en droog. Er is geregeld zonneschijn met sluierbewolking. De bewolking neemt in het noordwesten wel wat toe. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In de stad Split in Kroatië zijn 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De ploegen spelen tegen elkaar in de Conference League. Over de afgelopen twee nachten zijn in totaal ongeveer 100 fans aangehouden. Eergisteravond werden 18 Ajax-supporters opgepakt die mogelijke wapens bij zich hadden. Vanochtend waren in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten, zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Bergen-op-Zoom ontbraken onder andere citroenen en bloemkolen. Maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jette riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringsleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wees Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Banken moeten klanten onmiddellijk compenseren na bankfraude, ook als een klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europese Hof vandaag. Het bankbedrijf moet het bedrag dus eerst direct terugbetalen. Dat kan wanneer iemand bijvoorbeeld slachtoffer is geworden van phishing. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws.

Hallo, ik ben Frans Bauer en u luistert naar de Zaterdagmiddagmix.

0: met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Vlak bij de Roemeense kust zijn 2 commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van 1 schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. Deze maand zijn al zeker 6 schepen aangevallen, waarbij tientallen bemanningsleden gedood of vermist raakten. Volgens het IMF zal India volgend jaar Japan overtreffen als 4de grootste economie ter wereld. Met een bruto binnenlands product van 45,20 miljard dollar. Japan zakt dan naar de 6de plek achter het Verenigd Koninkrijk. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India dit jaar naar 7%. In de stad Split in Kroatië zijn 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De ploegen spelen tegen elkaar in de Conference League. Over de afgelopen 2 nachten zijn in totaal ongeveer 100 fans aangehouden. Eergisteravond werden 18 Ajax-supporters opgepakt die mogelijke wapens bij zich hadden. Vanochtend waren in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten, zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Bergen-op-Zoom ontbraken onder andere citroenen en bloemkolen. Maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Martin.

0: Dit is de matinee met Onno van der Kroft.
1: Een hele goede middag vanuit onze locatie aan de Arnhemseweg. Mijn naam is Onno van der Kroft en tegenover mij in de techniek en ook volledig verantwoordelijk voor de muziek is mijn collega Alexander Hoog. Hieke heeft even een weekje rust. Hieke, je luistert vast mee. Hierbij de groeten van het hele team aan jou. Wat gaan wij doen in deze uitzending? In het eerste uur straks. En wat een enorme prestatie van Juste Mulder, Formule 4-coureur. Wat hij heeft neergezet in zijn tak van sport in Maleisië. 15 lentes jong en hij komt hierover praten. Maar eerst straks om 14:15 Jolande de Hoog van het Hospice Apeldoorn. En heel vaak zijn wij geneigd om palliatieve zorg te associëren met een hele steriele sfeer. En ik dus juist goed om in zo'n interview neer te zetten hoe die laatste levensfase een verlengstuk is van het leven. Wij gaan nu verder met muziek van Frank Boeien en Kaap de Goede Hoop.

Ja, prachtige muziek van Frank Boeien en Kaap de Goede Hoop. Zoals u gewend bent, als ik eens een keer inval voor de matinee, een gedicht, en ik heb gekozen voor een gedicht van Maria Vazalis, Oktober. Teder en jong, als werd het voorjaar, maar lichter nog, want zonder vruchtbegin, met dunne mist tussen de gele bladeren, zet stil het herfstgetijde in. Ik voel alleen dat ik bemin, zoals een kind, iets jongs, iets oud. Einde of begin, iets zo vertrouwds en zo van alle strijd ontheven. Niet als het einde van het leven, maar als een lente van de dood. De kruinen ijl, de stammen bloot, en dit door stilte en mist omgeven.

0: Ja, en hij is wat rebels. Ik zou maar zeggen, in de plaats van een rat achter de mengtafel, een rat in the kitchen, de heren van UB40. Ja, en daar krijg je straks wel wat op te horen, hè, Alex? Zeker, hij kijkt al. Ja, we gaan door met het eerste onderwerp. En ik had het al aangekondigd. Bij het Hospice Apeldoorn is er op 17 oktober is er een open middag. En dan, ik zei het al in de inleiding. We hebben heel vaak de neiging om te denken bij palliatieve zorg aan een hele steriele klinische setting. Een ziekenhuissfeer waar op sombere wijze ja, een soort het ziekenhuisstuk verlengd wordt. Maar dat klopt totaal niet met de realiteit, Jolanda.
1: Nee, dat klopt echt niet.
0: Nee, maar dat is bij sommige mensen, als je dan hebt over hospice, dan denken ze echt.
1: Ja.
0: En kun jij dat beeld voor ons, hoe het wel.

0: hoe het wel zit. Wat voor sfeer bieden jullie?
1: Ja, het is bij ons een huiselijke sfeer. Een grote huiskamer met allerlei zitjes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar de zieke mensen die bij ons verblijven, 5 gastenkamers hebben we. Zij kunnen daar ook in de huiskamer zitten met hun visite, hun vrienden, hun kinderen. En er wordt geleefd in ons huis tot het allerlaatste moment.
0: Ja, kun je daar wat op inzoomen? Want er wordt geleefd.
1: Ja.
0: Kun je eens bijvoorbeeld iemand die altijd gepuzzeld heeft, die kruiswoordpuzzels heeft gedaan, kan diegene dat gewoon voortzetten? Kunnen we eerder zeggen dat het een verlengstuk van het leven is dan een voorbereiding op de dood?
1: Ik denk beide. Maar in het begin vooral een verlengstuk van het leven wat je geleid hebt. En waar je nog steeds bepaalde zaken in wilt voortzetten. Dus je hobby's wilt uitoefenen. Je vrienden wil ontmoeten. Ook misschien nog eens een keertje weg. Dat kan ook allemaal.
0: Zou je daar eens een voorbeeld van kunnen geven? Van iemand die bijvoorbeeld nog een wens heeft van, goh, dat zou ik nog willen doen in het stuk dat ik eigenlijk uitbehandeld ben. Maar dat ik in het hospice mag zijn, is er dan iets dat je zegt van, ja, dat was wel heel mooi, een soort make-a-wish-achtige.
1: Nou ja, we doen ook heel veel met de wensambulance, de Gelderse wensambulance.
0: Ja.
1: Daar wordt ook veel gebruik van gemaakt. En dat geven we ook gelijk aan in intakegesprekken. Als we mensen, voordat ze bij ons komen, gaan we op intakegesprek. En dan vragen we ook altijd of er nog wensen zijn. En dat we de folder hebben liggen van de wensambulance. Dus mensen kunnen nadenken van wat ze nog heel graag willen. Het is zelfs zo een keer geweest dat iemand nog naar Oostenrijk is afgereisd om het paleis van Sissi te bewonderen. Met overnachtingen. En ja, dat was echt geweldig.
0: En zo belangrijk is het ook dat Stichting Make-A-Wish en wensambulances donaties krijgen. Zodat je dat soort dingen die eigenlijk vroeger echt helemaal niet realistisch leken, dat je zoiets voor die persoon kan verwezenlijken.
1: Dat is prachtig.
0: Dat is toch heerlijk dat iemand.
1: We hoeven niet altijd de wensambulance erbij te betrekken. We kunnen ook heel veel zelf realiseren. We hebben ook eens een keer iemand gehad die wilde heel graag in de zomer. Was altijd de gewoonte in de familie om een grote barbecue te hebben.
0: Ja.
1: Nou, dat kon gewoon bij ons plaatsvinden op het terras. En
0: misschien op nog meer microniveau. Iemand die gewoon in het najaar daar zit en zegt van, ik heb zin in een enorme Berlinerbol van de gebakskraam om.
1: Oh, maar dat gaan we dan halen, hè? Ja, zeker.
0: Ja. Wat is jouw drijvende kracht om jouw betrokkenheid om dit te doen? Jouw affiniteit? Beetje
1: ik ben al heel lang bij Hospice Apeldoorn, meer dan 25 jaar, vanaf het begin. En toen ik daar kwam als zorgvrijwilliger zelf, ik ben nu coördinator. Ja. Toen werkte ik nog in een ziekenhuis, in het Gelderse ziekenhuis. En ja, ik was altijd, ik werd altijd getrokken naar mensen die uitbehandeld waren en die eigenlijk binnen niet al te lange tijd zouden overleven. Mm-hmm. Dan krijg je ook vaak een kamertje alleen voor meer bezoek, tijden.
0: Dat bedoelde ik dus met die steriele setting.
1: Ja, dat gebeurt dan daar. Maar ik was ook altijd degene die die kamers inliep. Terwijl anderen wel dachten van, nou ja, ik vind het toch een beetje eng, spannend. Ik vond dat altijd mooi. En ik wilde altijd voor die mensen net even een stapje harder lopen. En toen dus die vraag kwam in de krant voor mensen, dat een hospice Apeldoorn opgezet werd in Apeldoorn en dat daar mensen voor nodig waren, ja, dat heb ik me gelijk aangemeld. Dus ik ben begonnen als vrijwilliger. En ik ben na een paar maanden coördinator geworden. En dat is een betaalde kracht in hospice Apeldoorn.
0: Ja, en als je zo globaal schetst wat jij doet, jouw coördinerende werkzaamheden, want ik heb me heel snel geneigd te denken bij een coördinator, die staat heel erg boven de.
1: Oh, ja.
0: Maar dat is in jouw geval niet zo.
1: Nee, zeker niet. Wij staan middenin tussen alle mensen die daar werken. Heel veel vrijwilligers. Iets van 70 hebben we er. Bestuur is helemaal vrijwillig. En ja, wij zeggen altijd, wij zijn er allemaal in huis. Maakt niet uit wat je doet. Of je nu schoonmaakt of zorgvrijwilliger bent. Of in bestuur of tuinman of coördinator. We zijn er allemaal voor die zieke mens. Om het daar zo goed mogelijk voor te maken. En ja, dat is gewoon heel erg fijn. Kijk, en toevallig coördinator, je geeft wel leiding. En je moet ook een beetje aan touwtjes getrokken worden af en toe.
0: Je moet natuurlijk ook een sturende factor zijn.
1: Daarom. Maar echt, in principe zijn we allemaal gelijk. En ja, dat is zo mooi van ons huis. Het is gewoon een warm nest.
0: Ja, het mooie ook eens aan een team is dat je hier natuurlijk wel heel doelbewust kies je voor vrijwilligerswerk in de palliatieve zorgverlening.
1: Ja. Ja.
0: Want daar heb je iets mee. Ik heb zelfs ook jarenlang, maar dat heb ik gewoon in eigen beheer gedaan, stervensbegeleiding gedaan. Maar daar kies je heel erg bewust voor om dat te doen. En dat schept natuurlijk wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
1: Zeker. En het is ook niet niks hoor, wat je gaat doen. Je moet er ook de rust en de ruimte voor hebben in je leven.

0: van allerlei vrijwilligersbaantjes naast een baan en naast een gezin ook nog maar even, ook ga ik nog hospice werken.
1: Dus je moet niet zeggen van op zaterdagochtend sta ik 's ochtends bij de Bevers bij de scouting, dan zit ik bij het Crescendo Mannenkoor op dinsdag en dan woensdag pak ik een ochtendje hospice mee.
0: Nou ja, sommigen kunnen dat, maar we vragen altijd wel in intakegesprekken die we ook hebben met mensen die zich aanmelden om vrijwilliger te worden. We hebben de laatste tijd heel veel gehad, omdat we een heel mooi artikel van Chantal Zwaag, de journalist, de krant hadden. Ja, geweldig.
1: Ik had het daar net met haar over, ja.
0: Zoveel mensen hebben zich aangemeld, maar dan hebben we eerst een telefonisch gesprek en dan vallen er toch al wat mensen af, omdat men toch een ander beeld heeft van het werken als vrijwilliger in een hospice.
1: Ik denk dat je een beetje geromantiseerd beeld bijna
0: hebt. Ja, maar
1: ook
0: dat je veel gesprekken hebt en dat je veel bij iemand zit. En dat is niet altijd zo. Het is ook met de handjes wapperen. Mensen helpen met zorg en naar het toilet. En ja, eten en drinken maken. En,
1: ik wou zeggen, het zijn natuurlijk ook de niet-medische taken, maar wel dingen als inderdaad toiletbezoek. Mensen hebben dan zo'n idee van, ik ga over het leven filosoferen, ik ga aan het bed zitten. Maar het is...
0: Ja. Het is meer dan dat. Zit er wel bij, hoor, in die functie.
1: Het is een component die daarbij hoort.
0: Het is echt
1: ook
0: een deel van het zorgvrijwilligerschap. En dat is gewoon prachtig. Meestal zit, als ik hier zit voor een interview, is het vaak om te werven van vrijwilligers.
1: Maar het is nu niet.
0: Maar we hebben echt dit jaar genoeg. We zijn nu allemaal aan het meelopen. Sommigen zijn al klaar daarmee. En gaan volgende week, of de 24e, is dat volgende week? Denk het wel.
1: Ja hoor.
0: De 28e. Gaan ze de training in. En dan, dan zijn ze zorgvrijwilliger klaar. En dan kunnen ze zelfstandig werken bij ons.
1: Maar toch is er denk ik wel een goede reden voor mensen om wel naar de open middag te komen.
0: Zeker.
1: Niet zozeer om je aan te melden als vrijwilliger, maar wel denk ik om de beeldvorming die wij hebben bij hospice in de zin van ver van ons weg durven we niet ook confronterend de dood tegemoet zien, om dat te ontarmen en een ander beeld te ontwikkelen.
0: Ja, het is gewoon op velerlei gebied heel fijn om naar een open middag te komen. Als toekomstige werknemer misschien. Of dat je iemand in de familie naast de kring hebt die heel erg ziek is. Dat je zelf ziek bent. We hebben ook de ervaring dat mensen die bij ons geweest zijn op een open middag, of van tevoren voor opname al in het hospice geweest zijn, die komen toch anders binnen als ze opgenomen worden.
1: Ja.
0: En dat is echt een positief iets.
1: Dat is natuurlijk ook logisch. Anders kom je daar helemaal in het blauwe hineins. En precies. Nu heb je natuurlijk dan wel al tussen haakjes daaraan mogen proeven. En
0: de sfeer geproefd. En dus ik wil ook eigenlijk oproepen hierbij om naar het hospice te komen zaterdagmiddag van 1 tot 3 aan de Polkastraat nummer 5 in Apeldoorn. Om bij ons te komen voor een kopje koffie, kopje thee, een gesprekje misschien. We kunnen al je vragen beantwoorden. Je kunt een rondleiding krijgen. Er is heel veel documentatie. Dus ik zou zeggen, voel je welkom en kom.
1: Ik denk ook dat mensen die nu luisteren daar vooral gehoor aan moeten geven. Dus niet zozeer als u zegt, ik wil vrijwilliger worden. Maar misschien kan ook. Maar ook als u zegt van, goh, om persoonlijke redenen, of ik heb iemand in de familie die ernstig ziek is, of gewoon dat je zegt van, ik heb dat woord hospice vaak gehoord en ik heb daar een bepaalde associatie bij, maar hoe gaat dat meer tot de verbeelding spreken?
0: Precies, precies. Dat zou heel mooi zijn. Je krijgt echt een beeld ervan als je bij ons binnen bent.
1: Ja, ja. En dat kun je nog één keer de tijden noemen voor de...
0: Het is aanstaande zaterdag, 17 oktober... van 1 uur tot 3 uur aan de Polkastraat nummer 5... in Apeldoorn natuurlijk.
1: Nou, ik voel je welkom. Ga ervan uit dat er heel veel mensen op afkomen. Jolanda, hartelijk dank voor het interview.
0: Graag gedaan.
1: En graag tot de volgende keer.
0: Sowieso.

0: time in a bottle, Jim Croce.
1: Radio Apeldoorn.
2: Het weerbericht.
0: Altijd weer de vraag, wat wordt het voor weer? Nou, we hebben een mooi weerbeeld. Zonnig, middagtemperaturen 18 tot 21 graden. Vanavond dan is er toch ook een grote kans op opklaringen in het zuiden. Morgen op heel veel plaatsen bewolkt. En dan heb je toch weer zo'n gebied in de middaguren met wat regen. En dat ruit zo over het land heen. 18 graden, dus toch een mooie herfsttemperatuur. Wel wat regen erbij. Morgenavond ook nog. Maar mensen, het valt allemaal wel mee. We klagen enorm over het weer. Het wordt grotendeels gewoon droog en af en toe een buitje.

0: Ja, Alexander beseft niet hoe groot het plezier hij mij dit nummer heeft gedaan. Een van mijn lievelingsnummers uit het Franse liedrepertoire. Een metamorfoor voor het leven. Alleen dansen, alleen over straat gaan. Maar niet letterlijk de dans, maar ook alleen staan voor keuzes in het leven. Uit het rijkelijke repertoire van Axel Red was dat Elle danse seule. Ja, dansen doet Juste zeker niet. Maar hij beweegt zich voor in een razendsnelle machine. En ook nog als Apeldoorn. Hoe trots zijn wij? 15 lentes jong, Formule 4. En wat heb je neergezet? Wat heb je geflikt?
1: Nou, ik reed tijdens Formule 1 in Maleisië reed ik in de Formule 4 op dezelfde baan in hetzelfde weekend. En toen heb ik de race gewonnen.
0: Ja, en hoeveel voorbereiding is daarvoor nodig? Waar kom je vandaan? Wat moet je doen om op dit niveau met 15 dit al te kunnen presteren?
1: Ja, nou echt heel veel voorbereiding. Toen ik 2 was, stapte ik voor het eerst in de kart. En toen ging ik steeds naar hogere klasses. En toen uiteindelijk de Formule 4, waar ik dit jaar in rij. En heb ik de race gewonnen. Dus echt heel veel voorbereiding, heel veel jaren waarvoor je moet werken.
0: En hoe zit zo'n race eruit? Want je had op zaterdag een race en op zondag een race?
1: Ja, klopt. Op vrijdag kwam ik daar. Op donderdag al. En op vrijdag had ik dan trainingen.
0: Ja.
1: En dan op zaterdagochtend een kwalificatie en een race. En dan op zondag ook nog een race, zeg maar. En die races die zijn dan een half uur.
0: Ja, en hoe ging dat? Hoe ging dat zaterdag dan? Je kreeg die kwalificatie. En hoeveelste eindigde je daar?
1: Bij de kwalificatie was ik voor race 1 eerste. En race 1 tweede. Dus dat was ook meteen mijn eerste pole positie.
0: Ja. En hoe geweldig is het dan met zo'n uitgangspositie dan die zondag in te gaan?
1: Ja, echt mega, mega goed gevoel. Helemaal omdat het mijn eerste polpositie was, zeg maar. En het was gewoon heel gaaf.
0: Ja, het is super gaaf. En wat ik zo leuk vind, meestal ben ik geneigd om te denken bij dit soort sporten. Maar jij bent gewoon heel rustig, heel timide, heel beheerst. En meestal denk ik toch wel een beetje aan de... Ik kijk ook even papa aan, die ook in de studio, Gerard, is aangeschoven. Meestal denk je een beetje aan de bravoerjongens en zie mij... Maar dat heeft je zoon helemaal niet.
2: Nee, gelukkig niet. Ze lopen er wel genoeg rond in de autosport, helaas. Ja, en daar heb ik zelf helemaal niks mee. Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg.
0: Ja, want ik verwachtte een heel ander soort jongen. Ik verwachtte een beetje een soort breed type die heel stoer de studio binnen zou wandelen en heel arrogant zou gaan zitten, maar dat is niet zo.
2: Nee, gelukkig niet.
1: Ik vind ook voor mezelf dat ik dat gewoon niet wil. Ik wil niet, zeg maar, laten zien, maar kijken hoe goed ik dit doe, want ik wil wel gewoon... Ik focus op mezelf, zeg maar. Want ik vind eigenlijk niet, mij maakt eigenlijk niet uit wat andere mensen vinden.
0: Nee, maar dat is een hele goede instelling, denk ik. En heel veel toch in dit soort sporten zie je... En ik ga niet de bekende meneer noemen... Maar zijn er mensen die wel heel erg met hun eigen ego... en in allerlei commercials te vinden zijn... en heel erg gericht op... Uiterlijke schijn, mag ik dat zo zeggen?
2: Nou, er zijn genoeg mensen die willen het allemaal mooier voor laten komen dan dat ze misschien zelf zijn. En zoals de sport is, zeg maar. Want de sport is niet alleen maar mooi. Er zitten ook heel veel minder mooie kanten aan. Maar wees maar jezelf, wees authentiek. En volgens mij breng je dat in het leven gewoon het verst. En er is meer dan de autosport, dus je moet gewoon jezelf zijn.
0: Is ook. En je vader heeft het over mindere kanten. Want wij zien jou daar dan van, ik heb gewonnen. Maar daar is natuurlijk heel veel... zware training aan vooraf gegaan. Wat zijn nou, als iemand jou zou vragen, wat vind je minder leuk? Zijn er ook dingen dat je zegt van, nee?
1: Nou, op dit moment niet per se iets. Ik vond vroeger wel, toen ik voor het eerst naar de sportschool moest, om echt te trainen voor in de auto, toen vond ik dat wel minder leuk. Dacht van, moet ik nou echt de hele tijd zo trainen? Maar nu vind ik dat eigenlijk ook wel leuk. Er zijn natuurlijk wel mindere dagen, dat je bijvoorbeeld technische problemen hebt aan de auto. Maar dat zien mensen dan meestal niet. Ze zien echt alleen de goede resultaten. Maar de slechte dagen, wanneer je echt het meeste leert eigenlijk... die zien de meeste mensen niet.
0: Nee, mensen zien natuurlijk alleen jouw triomfmoment. Mensen zien jou staan, maar alles wat daar aan vooraf is gegaan... en alle tegenslagen en alle pech met de auto, dat zien mensen niet.
1: Nee,
0: wat vind jij daarvan als dan, je hebt zo Max Verstappen... en die zegt dan op een gegeven moment... ik heb verloren door mijn auto... Klopt dat dan? Want ik weet daar te weinig van of dat dus kan. Dan denk ik, is dat dan helemaal aan die auto? Of ligt dat dan ook niet een stukje aan jezelf? En ik weet daar te weinig van. Maar nu heb ik een expert tegenover me zitten.
1: Nou, ik weet dat Max een hele goede rijder is. En ik weet dat hij heel goed de auto kan voelen. En ik weet zeker dat aan het begin van het seizoen dit jaar... dat Red Bull zeker de auto niet helemaal op...

0: haar had, zeg maar. Dus wat Max zei, klopt wel.
1: Mm-hmm.
0: En dat kan je soms, nou meestal gewoon voelen in de auto. Dat als je een bepaald gevoel voelt, dan weet je gewoon, dit is niet goed. En dan kan je ja, zelf de auto maximaliseren wat je ermee kan. Maar dat, ja, er zit er een limiet aan, zeg maar.
1: En wat doet dat dan met jou? Want op een gegeven moment word je dus niet met je eigen tekortkomingen geconfronteerd, maar met de tekortkomingen van de apparatuur, van je auto. Word je daar niet intens kwaad?
0: Ja, dat aan het begin wel. Dat is heel lastig, zeg maar, dat jij daar eigenlijk niks meer aan kan doen. Maar dan moet je gewoon eigenlijk, het beste wat je kan doen is rustig blijven, met het team erover hebben, zodat hun, als jij rustig blijft, blijft het team ook rustig, zeg maar. En dan kan je goed met elkaar overleggen wat je moet veranderen en hoe je de auto zo goed mogelijk kan maken.
1: Ja, en dat is natuurlijk beter dan inderdaad in de boosheidskramp.
2: Dus dat zou ik doen.
1: Ja, ik ook. Ik vind het heel rustig, want we gaan daar met het team over hebben. Wat we nu gaan doen, ik ga even, we gaan onderbreken voor muziek. En dan ga ik zo met jou door. En de muziekkeuze is volledig voor rekening van Alexander. Want dit nummer, hoe die is krijgt bedacht, Rihanna en Shut Up and Drive.

Ja, en van mijn lievelingszangeres Axelle Red gaan we naar het tegenovergestelde. Ik weet niet of Alex het hierom gedaan heeft. Misschien ook een goed advies voor de carrière van Rihanna. Shut up and drive. Meer ga ik hier niet over zeggen. Want ik heb net gezegd, ik heb het net hier gesproken. Je moet de dingen diplomatiek aanpakken. Ik ga dus niet mijn mening over Rihanna geven, maar ik doe het indirect. Vond jij dit leuke muziek?

0: Ik luister niet heel veel muziek, maar ik vond wel leuk dat het... Dat het drive in.
1: Ja, dat heeft onze Alex. Ja. Dat kan die als geen ander. We hadden het over dat jij als jonge feedback moet geven aan oudere mensen. Als bijvoorbeeld de auto niet goed is afgesteld. En daar hadden we het daarnet tijdens Rihanna over. Hoe vind je dat om feedback te moeten geven? Want jij bent de coureur. En dan moet jij zelf eigenlijk op 15-jarige leeftijd aansturen.
0: Ja, dat is wel lastig. Vooral omdat ik, ja, vroeger was ik een hele verlegen jongen. En dat heeft mijn vader helemaal eruit gestompt, zeg maar, zo maar te zeggen. En het gaat steeds beter. Vooral omdat toen ik in het karten zat, zat ik bij een Frans team. En dat heeft me heel erg geholpen. Want die zijn gewoon heel direct en die schreeuwen, bla bla bla. Dus toen ging het wel... Zeg maar, toen leerde ik heel veel, was ik een stuk minder verlegen geworden. En nu, ja, het is nog steeds wel lastig als je, ja, iemand die met je werkt, die is 30 en jij bent 15, moet je even zeggen, ja, nee, het is niet goed tegen hem. Dat is soms wel lastig. Alleen, ja, ik bedenk me nu, ja, zij vinden dat niet erg. Ze vinden het juist fijn als je zegt wat je niet wilt.
1: Ja, nou ja, we hadden het er al over. Er is gelaagdheid in de manier waarop je het zegt. Je kan het heel grof doen en met allerlei krachttermen. Maar als je het gewoon als opbouwende feedback en gewoon van en vooral ook vanuit jezelf praat. Wat jij lastig vindt.
0: Ja, dat klopt. Dat doe ik ook sowieso. Dat doe ik sowieso al.
1: Als jij nou op dit moment feedback aan je zoon zou moeten geven... wat hij nog zou kunnen verbeteren in zijn communicatieve vaardigheden... wat zou je dan... Ja, dat hadden jullie niet verwacht, zo'n interview, hè?
2: Nee, maakt me niet uit. Hoor. Je mag me alles vragen.
1: Wat voor feedback zou je kunnen geven van... goh, wat zou Justin nog kunnen verbeteren? Want ik vind hoe hij hier nu zit... Ik zei zelf, ik zit in het onderwijs en ik geef bijlessen. Nou, als al mijn bijlesleerlingen zo... dan kon ik er wel 40 in de week aan.
2: Dus. Nou ja, kijk, sowieso ben ik mega trots op hem. En het is soms wel lastig natuurlijk om objectief te blijven. Je bent aan de ene kant zijn vader, de andere kant ben je ook nog zijn manager of geeft een beetje een naam. Je begeleidt hem overal mee naartoe. Waar mij om gaat is dat hij, en dat heeft hij gelukkig de laatste jaren en maanden ook geleerd, dat hij nou ja, op een nette manier voor zichzelf opkomt. Want uiteindelijk ben jij degene die in die auto zit. Die andere mensen die kunnen wel denken, ik draai hier een schroefje aan, ik draai daar een schroefje aan. En dat zal op papier wel kloppen, maar op de praktijk voel je toch andere dingen. En hij moest zich natuurlijk ook wel een beetje bewijzen. Want dan denken ze, ja, dat jochie van 15... die stapt net van de kart in de auto. En dan zeg jij tegen mij dat je in die bocht geen grip hebt. Misschien moet je eerst gewoon een jaartje rijden... en dan je mening vormen.
1: Ja, maar aan de andere kant is het natuurlijk wel juist jouw ervaring. Want iemand kan zeggen van, ja, kom maar eens terug als je 18 bent. Maar jij kunt dit, jij bent een goede coureur... en jij merkt dat je in die bocht geen grip hebt.
0: Ja, dat klopt wel. Ook als ik voor... De eerste paar dagen dat ik met het team reed, dat ik bijvoorbeeld zei dat ik iets echt voelde en dat ze erachter kwamen dat het ook echt zo was.
2: Ja, dat was fijn.
0: Dan geloven ze ook sneller als ik daarna iets zeg.
1: Juist.
0: Dan vertrouwen ze me eigenlijk al meteen, omdat ze weten dat mijn gevoel dat klopt eigenlijk gewoon.
1: Ja, en dat duurt natuurlijk even om dat vertrouwen te winnen, dat je niet zomaar iets loopt te raaskallen, maar echt zelf proefondervindelijk heb ervaren. Oké, daar loop ik tegenaan.
0: Ja, klopt. Dat duurde ook even. Maar ja, toen ze het merkten, nu kunnen we daar gewoon heel gemakkelijk eigenlijk over hebben.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook wel heel fijn om dat soort dingen te bespreken. En als jij nou dingen hebt, of je hebt een keer een baaltraining gehad, hoe goed kan je dan met papa daar 's avonds over praten? Als je zegt, pap, ik moet een luisterend oor, kan je dan even van je afknallen tegen vader?
0: eigenlijk niet. Maar we hebben er wel gewoon goed met elkaar over.
1: Ja, nee, maar dat houdt het natuurlijk ook wel gewoon spannend. Want normaal, er is altijd natuurlijk een beetje een frictie tussen moeder en dochter en vader en zoon. En nu, kijk vader even aan, zit je natuurlijk... Want hoe erg ben jij betrokken bij alle bewegingen, letterlijk en figuurlijk, die Justin maakt?
2: Nou, voordat ik daarop antwoord, wat sommige mensen vergeten, wat Justin soms ook wel eens vergeet, is dat er speelt in mijn hoofd natuurlijk veel meer dan dat hij lekker en leuk en gezellig snel moet rondjes rijden. Ja. Er komt natuurlijk ook een hele financiële druk in één keer bij je als familie te liggen. En die hou ik ook in acht. Kijk, als hij vooraan eindigt, dan is de kans dat iemand interesse in hem heeft groter dan als hij aan het einde eindigt, zeg maar, achteraan. Dus dat zijn ook dingen die spelen onbewust in mijn hoofd rond. Dus als hij dan aan het rijden is en hij komt de auto uit en hij zegt van, ik kon veel sneller, maar de auto gleed. Ja, dan heb ik dubbele gevoelens. Dan ben ik blij dat hij zich uitspreekt. Aan de andere kant baal ik dat het team de boel niet op orde heeft. En aan de andere kant denk ik, ja, het was weer een vergooide dag. En wij maken wel meters met elkaar, maar je wil eigenlijk elke keer als je achterom

0: kijkt, dat je kunt zeggen, we zijn een stapje verder. En dat maakt het soms gewoon lastig. Ik probeer hem zo min mogelijk lastig te vallen met alle bijzaken. Hij kijkt in zijn agenda. Hey, we gaan straks naar RTV Apeldoorn. Hoe laat mag ik van school weg? Dat wordt gewoon zeg maar voor hem geregeld.
1: Ja.
0: Hij moet bezig zijn hij dient zich te focussen dan op de autosport. En dan regel ik alles eromheen.
1: En hoe stresserend is dat financiële stuk? Want die sponsoring, het financiële stuk. Je zegt al hoe belangrijk het is dat hij in de polepositie uitkomt. Dus als dat dan door technische mankementen of wat dan ook niet lukt, is er bij jou natuurlijk ook een soort opgekropte frustratie.
0: Dubbele irritatie.
1: Ja.
0: Ja, en dat is, mag ik ook wel heel eerlijk zijn, dat is best wel lastig. Want of je nou zeg maar wel of geen resultaat boekt, de facturen die je krijgt van zo'n team, die zijn gewoon gelijk.
1: Ja.
0: En dan hebben we het nog niet over dat dan per ongeluk Jantje niet oplet achterin en die botst even tegen de auto van je zoon aan. En dan is het niet zoals in het normale verkeer dat degene achterop botst die betaalt. Nee, je krijgt gewoon een factuurtje voor de onderdelen. Dus dat is wel een bepaalde druk. Dat hoort erbij. En dat probeer ik voor mezelf zo goed mogelijk in balans te houden.
1: En gebeurt het ook wel dat je boos op hem wordt? Dat je denkt, je had eigenlijk beter kunnen presteren? Of zeg je vader dan, zoon, dit hoort bij het leven. Falen hoort erbij. Ik ben gewoon trots op jou als zoon. Hoe gaat dat, Juste?
2: Als ik het niet goed doe, dan spreekt hij me echt meteen erop aan. En dan is hij niet blij. Ja, hij wil voor mij gewoon dat ik het heel goed doe, zeg maar. Dus als ik dan iets verkeerd doen, ik maak zelf een domme fout, dan weet ik al van, ja, mijn vader is niet blij. Dus als ik dan zeg bijvoorbeeld dat het aan de auto ligt, terwijl hij duidelijk ziet dat ik het heb gedaan, dan is hij ook echt totaal niet blij. Maar na een dag kunnen we wel gewoon normaal veel praten en dan lachen we er soms eigenlijk wel over.
0: En wat zeg je altijd? Want als ik dan een opmerking maak van, hey, let hier en hier op, wat gooi je dan altijd terug?
2: Nou, als hij zegt van, je moet dat beter doen, dan zeg ik, doe het dan lekker zelf.
0: Ja, ga dan lekker zelf. Want ik kom helemaal niet uit de autosport, dus ik vind
1: het wel een begrijpelijke. Ik snap het wel. Ik snap het ook van papa's kant, maar ik snap jouw kant ook. We gaan zo meteen nog even hebben over jouw toekomstplannen. Maar eerst gaan wij, en ik kijk Alex aan, kijk je mij ook even aan? Ja, jongen. Hi. Sniff and the tears and driver's seat.

0: U luistert nog steeds naar de matinée. En als u denkt, Hieke heeft de baard in de keel gekregen. Hieke heeft de middag vrij en ik vervang. En mijn naam is Onno van der Kroft. Achter de ruit zit Alexander Hoog. En tegenover mij zit Juste nog steeds. En over 5 jaar tijd, waar staat Juste dan? Wil hij dan, als wij dan bellen, zegt hij dan, nou, RTV Apeldoorn, hey, hallo, ik heb wel een gesprek bij Radio 1, maar voor jullie kom ik echt niet meer.
1: Nou, in 5 jaar ga ik al hard voor werken natuurlijk om, ja, ik hoop in de Formule 1 te zitten.
0: Dat zou wel heel gaaf zijn.
1: Ja, klopt. Helemaal. Je hebt zeg maar een soort van plan. Je hebt Formule 4. Dan ga je eigenlijk naar Formule 3,5. Dat is een soort tussenklasse tussen Formule 4 en Formule 3. Mm-hmm. Omdat Formule 4 naar Formule 3 een hele grote stap is.
0: Ja.
1: Dus, en dan Formule 3, Formule 2. En dan, ja, Formule 1.
0: Ja, en hoe gaaf zou dat zijn? En hoe gaaf zou het dan zijn als je dan ook nog met misschien dan niet meer met vader, maar dan misschien met de manager. Hoe stoer zou dat zijn, een eigen manager?
1: Ja, heel gaaf natuurlijk. Ja, mijn vader, het voelt niet echt als een manager. Maar ja, als je kijkt wat hij doet, is het eigenlijk wel een manager. Maar om over vijf jaar in de Formule 1 te staan, dat is echt sowieso mijn doel.
0: En wil jij, dat vind ik wel een leuke vraag, soort afsluiting. Wil jij een tweede Max Verstappen zijn? En ik weet wel op welk antwoord ik nu hoop, maar ik ben bang dat je ja gaat zeggen.
1: Nee,
0: ah, gelukkig.
1: Sowieso niet.
0: Nee, jij mag terugkomen.
1: Dat zeggen, vragen meerdere mensen, ben je de nieuwe Max Verstappen? En ja, nee, dat ben ik niet. Ik ben gewoon Juste. Ik wil niet een nieuwe iemand zijn, ik wil gewoon de beste versie van mezelf zijn.
0: Zo, hier is toch aardig.
2: Nou, wat joh, geen communicatietraining meer de volgende.
0: Ik wou net zeggen, goed hoor, 15 jaar. Ik wil de beste versie van mezelf zijn. Dat probeert Alex al jaren. Die is met zijn 48 daar nog steeds niet in geslaagd. Ik krijg straks een probleem naar de uitzending.
2: Maar
0: normaal is het andersom. Dan ben ik interviews aan het doen en dan komt hij via de interruptiemicrofoon. Dan gaat hij allemaal dingen zeggen, gaat hij straks ook weer doen. Om mij van mijn apropos. En nu heb ik een paar keer teruggescoord, dankzij jullie. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Aan het eind, wat is eigenlijk het grootste wat jij in het leven zou willen bereiken? Is dat de Formule 1 of is het meer?
1: Zo, dat is wel een
0: ja,
1: vraag.
0: Ik heb ook een communicatiestudie.
1: ik denk een eigen raceteam.
0: Een eigen raceteam?
1: Ja, want ik wil graag heel graag in de Formule 1 komen natuurlijk. En in de Formule 1 wil ik zoveel mogelijk bereiken als wat mogelijk is. En ik denk dat ik daarna een eigen raceteam wil opstarten.
0: En denk je dat er voor jouw vader een plaats is in jouw raceteam? Je moet nu wel uitkijken, want hij
2: de hoofdsponsor kan zich zo terugtrekken. Hè?
1: Nou, ik weet niet hoe oud hij dan gaat zijn. Kijk, als hij 80 is, dan weet ik niet of hij heel veel kan doen. Maar bijvoorbeeld hotels boeken of zo voor team, dat kan wel.
0: Kijk, ja, sorry. Nou, ik vind dat een hele goede afsluiting. Ik ga even kijken. Alex, we gaan er zo uit met Tracy Chapman en Fast Car. En ik zou zeggen, in het volgende uur ben ik bij u. Dan hebben we het over de Apeldoorn Business Awards. We hebben het over longboarden, de Urban Tryout. We hebben het over de Arnold Huygen-lezing. En dan gaan we kijken en stilstaan bij de vraag, is er wel een hel? De hel wordt in de Bijbel beschreven, maar hoe is dat? En hoe is het om afstand te doen van het idee van de hel? En we gaan het hebben over bluesmuziek. Redactie, bedankt voor de variëteit in onderwerpen. Tot zometeen na de klok van 3.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar in Beverwijk een jongen van 17 uit Haarlem te hebben mishandeld. Lufthansa voert gesprekken over het in de toekomst bijna volledig overnemen van de resterende aandelen in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal

heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij gisteren gekozen voor een minderheidsbelang in TAP. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9% van de aandelen. Vlakbij de Roemeense kust zijn twee commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van één schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. Deze maand zijn al zeker 6 schepen aangevallen, waarbij tientallen bemanningsleden gedood of vermist raakten. Volgens het IMF zal India volgend jaar Japan overtreffen als 4e grootste economie ter wereld, met een bruto binnenlands product van 45,20 miljard dollar. Japan zakt dan naar de 6e plek achter het Verenigd Koninkrijk. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India dit jaar naar 7%. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Matinee met Onno van der Kroft.
1: Goedemiddag luisteraars en welkom bij het tweede uur van deze matinee. En ik word bijgestaan, ook zowel moreel ook nog wel, door en technisch door Alexander Hoog. Altijd een feestje met hem. En hij zei, omdat we 4 interviews hebben, met de groeten aan Chantal Zwaar. Let the four winds blow. Nou, we hebben een vol programma, de Apeldoorn Business Awards, om 3:15. Spannend ook voor ons in de categorie maatschappelijke organisaties. Vanavond een spetterende show in Orpheus. En ik spreek met Bas Karman. En dan spreken we met Sonny Brons van de Urban Tryout Thursday. Jongeren krijgen op allerlei leuke manieren op de donderdag, en we gaan het nu hebben over longboarden, krijgen ze de mogelijkheid om te proeven aan enigszins aparte sporten. En misschien is dat wel iets voor hen. Om 4:30 schuift Hester Smits bij mij aan over de lezing Arnold Huygen in de Grote Kerk. Ja, de hel. We hebben het over hellevuur. Maar is er wel zoiets als een hel? Of is er alleen paradijs? En hoe is het om voor gelovigen om te gaan met het concept, met de notie van een leven zonder hel? Hoewel ik eerlijk moet zeggen dat het leven in een hel wel is als ik presenteer met Alexander Hoog. Nee, dat is een grapje hoor, Alex. Dus dat bedoel ik niet zo. En om 4:15... hebben we het met Jan Kersenboom over de heerlijke bluesmuziek in het Bluescafé.

En wat vieren wij als RTV Apeldoorn door het leven samen met René Vroger en Thomas Acta en Candy Dulfer. Wat een heerlijke opname en wat fijn dat we de zendmachtiging hebben en voor u dit soort heerlijke programma's mogen maken. En onder de bezielende leiding van ons bestuur dat wij de vrijheid krijgen om voor u een heerlijke programmering te verzorgen. Op 30 oktober is het Café Nova aan de Marktstraat 20 weer het decor van het Café Français. Of je nou een heel klein beetje Frans spreekt, of tu maîtrises un niveau avancé, of je beheerst een wat gevorderder niveau, je bent welkom. Het is gewoon geen cursus, maar een heerlijke ontmoeting om met een heerlijke Pinot Blanc, ik vind dat zo'n lekkere druif, ik had deze week een Sauvignon Blanc. Het was echt heerlijk. Maar even, ik dwaal te ver af. Kunt u dus genieten bij het Café Français van een wijntje en heerlijk Frans met elkaar praten. En ja, het leven bestaat uit prachtige dagen, ook al stotter je misschien een heel klein beetje. Miss Montreal and Wonderful Days.

0: Wat een heerlijke stem van Sanne Hans alias Miss Montreal. Een krachtige stem en dat past ook bij Apeldoorn als we kijken naar het ondernemerschap met zoveel krachtige organisaties, zowel op commercieel niveau als maatschappelijk niveau. Vanavond een spetterende show, de Apeldoorn Business Awards. En aan de lijn heb ik nu Bas Karman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hi.
0: Bas, nou, wat gaat er vanavond allemaal gebeuren?
1: Nou, we zijn volop bezig in alle voorbereidingen in Orpheus voor de Apeldoornse Business Awards.
0: Ja.
1: En dat is dus een waar heel bedrijf Apeldoorn zich kunnen laten zien. En per categorie genomineerd zijn.
0: Ja, en zijn er nog kaartjes voor verkrijgbaar voor mensen die willen komen?
1: Nog een paar, niet heel veel meer, maar er zijn nog een aantal kaarten, zeker.
0: Ja, hoe gaat die avond eruit zien? Hè? Want natuurlijk zijn alle genomineerden aanwezig, maar er komt ook een hele mooie podiumshow.
1: Zeker, er komt een hele mooie podiumshow met twee presentatoren. Je hoort van allemaal op de achtergrond, maar zoals ik al zei, we zijn volop bezig. dat is Jeroen Kijk in de Vechten en Ellie Lust. Die komen vanavond als presentatieduo.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, dus dat is heel leuk. En dus is een award night van ongeveer anderhalf uur met een hele mooie show. Iedereen wordt lekker in het zonnetje gezet. En dan daarna is er nog een groot feest in de foyer. Dus ja, met een DJ en met alles erop en eraan.
0: Ja, en misschien goed voor de mensen om te weten. Er zijn verschillende categorieën, hè?
1: Klopt. Ja, er zijn verschillende categorieën, dat klopt. Dat is Witteborg Starters, dus dat zijn mensen die nog geen 5 jaar bezig zijn geweest. Groothandel en dienstverlening, de detailhandel, horeca en toerisme, industrie en technologie en maatschappelijke organisaties.
0: En,
1: en we hebben ook de studentenaanmoedigingsprijs.
0: Ja, en bij de maatschappelijke organisaties staat een organisatie op de lijst die zeker verdient te winnen. Maar
1: ja, dat klopt zeker. Ja, absoluut. Ja, jullie staan erbij. Dus,
0: spannend,
1: heel spannend.

0: Ben je er zelf ook bij?
1: Ik ben er niet bij, maar ik heb wel 20 keer gestemd. Oh nee, dat mag ik niet zeggen. Hè? Je mocht maar 1 keer.
0: Je mag maar 1 keer eigenlijk.
1: Nee, is maar flauwekul hoor. Ik heb echt 1 keer gestemd. Wat is voor jou? Want dit komt natuurlijk over als mensen gaan daarheen, hebben een show. Maar hoe vreselijk veel voorbereiding heeft dit gekost?
0: Ja, heel veel. We zijn echt. We starten eigenlijk. Vanavond hebben we volgende week de evaluatie. En na die evaluatie gaan wij. Hebben we 2 maanden even rust. En dan gaan we alvast weer bedenken wat gaan we doen. Het komende jaar. Van volgend jaar bestaan we 10 jaar. Dus dat wordt nog groter. En dus we zijn echt het hele jaar bezig. Ja.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. En zeker ook wat het volgend jaar nog groter waar jullie dan mee komen.
0: Ja.
1: Dus nog enkele kaartjes. Hoe kunnen mensen...
0: Ja, enkele kaarten die zijn te verkrijgen via...
1: apeldoornbusinessawards.nl. Ik wens jou een hele inspirerende avond. En
0: bedankt.
1: Ik wens ons de prijs.
0: Ja, oké. Okay. Bedankt.
1: Groetjes, Bas.
0: Ik kan er niks over zeggen. Doeg.

0: Ja, en van de Business Awards en Taking Care of Business gaan wij op donderdag, de Tryout Thursday, gaan we iedere twee weken een sport uitproberen. En dat allemaal dankzij Urban. Sonny Brons, sport- en bewegregisseur, nu aan de lijn. Sonny, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Nou, vertel maar eens, hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te lanceren?
1: Goed, het kwam eigenlijk ook vanuit de vraag weg vanuit Urban APD. Ik zit hier ook
0: Maakt niet
1: ik zit hier
0: uit.
1: Naast Annelot ook van Urban APD.
2: Hoi!
0: Hi Annelot! Hi!
2: Hi!
1: Ja, dus eigenlijk, er is zeg maar, een ruimte aan de Vlijtse weg, leegstaand. Een soort urban terrein, om het zo te zeggen. Waar een mooie locatie is om arts, sporten en dat soort dingen eigenlijk te beoefenen. En we hebben eigenlijk de handen ineengeslagen om samen voor programma te zorgen.
0: Ja, en wat mij niet helemaal duidelijk is, het is primair voor jongeren, hè?
1: Ja, dat is wel onze focusgroep. We sluiten niemand uit, om het zo te zeggen. Maar met name richten we ons wel inderdaad op de doelgroep jongeren.
0: Ja, en nu zie ik staan longboarden. En ik ben best wel heel modern, maar wat is het?
2: Longboarden is eigenlijk het skateboarden wat je kent, maar dan op een iets langer skateboard. Ook wat flexibeler skateboard. En het is gebaat om echte toeren, maar ook om tricks te beoefenen. En Tim is nu op dit moment een longboard les aan het geven. Dus kids die zijn al helemaal aan het jumpen en proberen om al wat tricks te leren. Dus dat is super tof.
0: Zeker. En als ik dan dit lees, ik heb alleen maar op mijn blaadje staan longboarden, ben ik wel heel nieuwsgierig. Want dit zijn natuurlijk best wel hele coole activiteiten. Wat er nog meer aankomt.
2: Ja, volgende week hebben we dus ook de Nederlands kampioen freestyle voetbal bij ons.
0: Oh, jawel hoor.
2: Op visite. Jasmijn Jansen is haar naam. En zij verzorgt een workshop freestyle voetbal. Nou, dat is heel leuk. En die donderdag daarna organiseren we 3x3 basketbal in de hal. En die week of die volgende keer daarna is ook weer freerunnen. Dus we proberen het een en ander af te wisselen met elkaar.
0: Heb ik wel een vraagje, want in mijn informatie staat elke twee weken. Maar dit is iedere week?
2: Nee, elke twee weken wel. Ja.
0: Elke twee weken. En als mensen nou zeggen, goh, we willen onze kids daarvoor opgeven, of kunnen kids daar zomaar komen, hoe werkt dat?
1: Ja, op meerdere manieren hoor. Ze kunnen langskomen natuurlijk om aan te haken. Dus aanmelden is niet per se noodzakelijk, maar mag natuurlijk wel. Het aanbod is ook te vinden op de website sportpleinapeldoorn.nl. Onder de naam Tryout Thursday. Op die manier kunnen ouders of jongeren zich wel voor de activiteiten ook nog aanmelden.
0: Nou, dan weet u op welke manier u inderdaad terecht kan. Ik vind het een supergoed idee, jongens. En hartstikke leuk om op deze laagdrempelige manier, want dat is het eigenlijk, hè?
1: Zeker, we proberen het zo laagdrempelig mogelijk voor de jongeren eigenlijk aan te bieden. Inderdaad, en niet te veel poespas. Dus zeker, absoluut.
0: Ik heb nog wel één vraagje, als dat mag. Stel nou dat freerunnen er iemand zegt van, ja, weet je, eigenlijk heb ik daar nu aan geproefd, maar ik wil zo'n gainer en ik wil al die technieken wil ik wel leren. Kunnen ze dat ook bij een van de organisaties zelf verdere lessen afnemen?
2: Zeker. Dus in het geval van bijvoorbeeld longboarden vandaag. Tim Le Gras heeft ook een eigen longboardschool. Dus daar kun je dan ook echt structureel terecht op de maandagavond om daar longboardlessen te volgen. Maar bijvoorbeeld ook voor het freerunnen. Ze hebben dan wel een andere locatie waar ze normaal trainingen geven. Maar ze komen dan naar deze hal voor de activiteit. Maar ook daar kun je dan blijven sporten.
0: Nou, super. Dus een hele leuke manier om daaraan te ruiken. En dan je volledig om te dompelen in een sport. Ik wens jullie heel veel inspiratie. En bedankt dat je even wat toelichting wilde geven in het programma.
2: Oké, dankjewel.
1: Ja, ook bedankt.

0: Heerlijke muziek van Gino Vannelli, uitgekozen door Alexander People Gotta Move. Vanavond in de Grote Kerk aan de Lolaan, een lezing verzorgd door Arnold Huygen met het, denk ik, zeer tot de verbeelding sprekende onderwerp de hel. Dreiging, werkelijkheid of ontdekking. En tegenover mij zit predikante Hester Smit.
1: Klopt, ja.
0: Ja, wat is onze relatie met de hel? hoe zien veel mensen de hel voor zich?
1: Dat is een hele algemene grote vraag.
0: Ja.
1: Ik kan wel iets zeggen over hoe mensen reageren op het feit dat we het over de hel gaan hebben.
0: Doe
1: vanavond.
0: Maar.
1: Is dat goed?
0: Zeker.
1: Kijk, sommige mensen die vinden het best een heel ingewikkeld onderwerp. En die zeggen, ik ben zo blij dat ik er een beetje afstand toe heb genomen. Want de dreiging van de hel, precies wat je zegt, die is best groot. Hè? Dus mensen denken altijd van, er zal nog wel eens over mij geoordeeld gaan worden. En misschien dat dat dan niet goed uitvalt. En als je dat dan zo hardop zegt, dan geeft dat ook een angstig gevoel. Hè? Van, ben ik te klein, te nietig, heb ik het wel goed gedaan?
0: Ja.
1: Dus zo reageerden sommige mensen op het feit dat we Arnold Huygen hebben uitgenodigd om over zijn nieuwste boek Inferno te komen praten. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, oh, kom maar op, ik ben eigenlijk wel benieuwd.
0: Ja, het is aan de ene kant natuurlijk confrontatie, angst. Aan de andere kant is het ook een trigger voor nieuwsgierigheid van welke inzichten over de hel zou hij daar verschaffen?
1: Precies. En hij begint eigenlijk zijn boek met een hele leuke vergelijking met vergeten groenten.
0: Ja.
1: Hij zegt, schorseneren, noem maar op.

0: Ja. Die waren ook allemaal een beetje vergeten. Ja, waarom? Nou, omdat men ze niet lekker vonden, maar op. Maar dat is ook wel een beetje de manier van bereiding. Hè? Of je er dan weer iets mee kan, zullen we maar zeggen. Dus dat vond ik eigenlijk wel... Ja, zo'n man is het, denk ik, ook.
1: En iemand, ben ik wel heel benieuwd wat die groenten... die gaan ze dan in appetijtelijke verpakking stoppen. Ja. Dan je voelt de vraag al aankomen, denk ik. Dan ben ik wel benieuwd, hoe zou je... maar dat heb jij natuurlijk ook misschien geen antwoord op. Hoe zou je de hel in een fijnere saus kunnen gieten, waardoor het wat hapklaarder voor ons wordt. Waardoor het misschien wat aantrekkelijker wordt, het beeld.
0: Ik heb het boek van Arnold Huygen gelezen, Inferno, ja. De ontdekking van de hel. En ja, daarin geeft hij toch eigenlijk best heel duidelijk antwoord over wat de hel dan voor hem is. Hij doet natuurlijk Bijbels theologische exegese. Hè, van ja. Wat staat er in die Bijbel over de hel? Nou, daar heeft hij allerlei ideeën over. Hij doet aan iconografie, dus hij kijkt naar hoe is de hel afgebeeld.
1: Ja.
0: Het is echt wel een redelijk dik boek. En op een gegeven moment zegt hij, ja, de hel, dat is misschien wel... het loskomen van het goede, van God, zeg maar. He, dus in een duisternis terechtkomen... waar ja, mensen en de dingen niet meer op het goede gericht zijn. En ik dus, zeg het in mijn woorden,
1: maar dat
0: hoor.
1: Maar bedoel je dan dat je niet voortdurend meer hoeft te presteren... en na hoeft te denken van... goh, als ik dat doe, kom ik misschien wel in de spreekwoordelijke of letterlijke hel... maar dat je in een soort vacuüm terechtkomt... waar of in een ruimte waarin je zegt van... ik hoef niet aan bepaalde maatstaven meer te voldoen... om de perfecte mens te wezen.
0: Ja, precies. Dus veel meer het losraken van het goede voor de wereld... voor jezelf, voor je naaste... Ik bedoel, dat is een hel. En zo zien we dat ook. Hè? Ik bedoel, we hebben de klimaathel, wordt het genoemd. De hel in Gaza. Weet je, bedoel, mensen hebben allerlei uitdrukkingen... die ook nu nog worden gebezigd. Waardoor Arnold Huygen ook is gaan denken van... is dat ook een manier van denken over de hel... die dichtkomt bij een theologische, bijbelstheologische manier van denken?
1: Nou ja, ik zit dus in het onderwijs. En zelfs in een boek over metaforen wordt dus letterlijk gezegd... het leven is een hel. En dat is dus dan echt... als voorbeeld dat het leven verschrikkelijk is. Dus wij worden al met die metafoor van jongs af aan... Ja. Vanaf het moment dat we vanaf de navelstreng... dit is iets afschuwelijks. Dit is iets wat we moeten vermijden.
0: Ja, nou zo ja, nou dan is dan weer, dan kom je weer in die angst terecht.
1: Ja.
0: Hè? Terwijl Arnold Huygen heeft dit boek geschreven, ook met het idee van laat ik nou eens even mijn tanden erin zetten. Wat betekent die hel nou? Dus hij heeft wel geprobeerd om het helemaal af te stoffen en te zeggen wat staat er eigenlijk? Waar baseren we ons eigenlijk op? En hoe zou ik er nu naar kunnen kijken? En dat is eigenlijk een hele vruchtbare, maar ook een hele bevrijdende manier. Dus het is niet zozeer een hè, bedoel, wij leven allemaal wel min of meer met het feit dat we toch een keer, ja, toe maar, soms ben je de grootste criticaster ook nog van jezelf.
1: Klopt,
0: hè?
1: Ja.
0: Wie heeft niet op zijn schouder zo'n duiveltje zitten van nou, poepoe. Dus in die zin, hij probeert dat echt terug te brengen tot de oorsprong. Van wat staat er? En hij haalt het dus een beetje weg uit die hele angstige cultuur van... ja, er zal ooit een oordeel geveld worden. En wij zijn eigenlijk allemaal te min, dus dat zal wel negatief uitvallen. Dan is het vage vuur om gelouterd te worden... en de hel om uiteindelijk in te branden. Nou goed.
1: Kun je misschien een hele ernstige vraag die ik nu ga stellen... maar is het zo dat vroeger, en dan praat ik over 30, 40 jaar terug... en daarvoorheen, ook door de kerk de hel soms is gebruikt... om mensen bang te maken?
0: Ja, de meer pedagogische, ja, precies.
1: Als instrument, ja, om mensen naar de wens van God te laten leven... om het boetebeeld van de hel voor te houden.
0: Ja, dat zou kunnen, maar dat weet ik eigen ervaring niet.
1: Nee.
0: Wat Arnold Huygen in zijn boek schrijft, is een definitief oordeel. Is nooit aan ons. En dat vind ik ook een bevrijdende gedachte.
1: Ja, ja, het definitieve oordeel is eigenlijk aan God.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja, of aan het goddelijke.
0: Ja, zeg maar.
1: En wij hebben eigenlijk daar nu hier als stervende... eigenlijk kunnen we daar helemaal geen beeld van hebben. Dus we kunnen wel zeggen van... we komen in het varenvuur, er gebeurt dit en dat. Maar eigenlijk is dat helemaal op non-informatie gebaseerd.
0: Ja, klopt. Nou, non-informatie. Dat komt Arnold Huygen natuurlijk vanavond vertellen. Hoe is die geschiedenis van de hel gegaan? Wat staat er? Daar gaat hij vanavond wat verduidelijkingen over geven. Maar het is inderdaad ook wel eens... Ja, je zit zelf in het onderwijs. Als een soort pedagogische manier misschien wel. Maar dan praten we wel over lang geleden.
1: Over lang geleden, hoor.
0: Dan denk je aan de aflaat dat soort dingen. Dus ja, dat is echt wel heel
1: vroeger
0: lang geleden.
1: Voor de luisteraar aflaten ging je dus een plaatsje kopen in het paradijs... om niet in de hel terecht te komen. Maar je kan... ik ben heel benieuwd hoe hij er tegenaan kijkt... en wat voor een bevrijding de hel op dit moment voor... misschien ook inderdaad als een bevrijdend instrument kan worden gezien.
0: Nou, een bevrijdende gedachte is in ieder geval... dat wij niet het definitieve oordeel hoeven te vellen. En dat, dat je dus... Hij zegt bijvoorbeeld ook... Dus dat vind ik echt mooie gedachten. Hij zegt, weet je, het is niet hemel en hel wat tegenover elkaar staat. Hè, waar we ook heel vaak aan denken, je komt in de hemel of in de hel.
1: Zeker.
0: Hij zegt, het is de hel tegenover het paradijs.
1: Ja.
0: Weet je, dus hij probeert echt veel meer de nuancering in. En dan heb je nog je eigen beeld en je eigen gedachten erover.
1: Hele rigide benadering wordt dan losgelaten.
0: Ja, ik heb zeer veel waardering voor zijn werk.
1: Vind ik heel knap, hoor, dat hij dat ook aandurft en dat hij doet. En die rigiditeit los te laten en juist op zoek te gaan naar die ruimte die er bij onszelf ook is om daarmee om te gaan.
0: Ja. Ja, absoluut. Ja, mooi gezegd.
1: Ja,
0: amen.
1: Ik zit heel... ik zit zelf... Want ik kan vanavond namelijk wel. Het is wel iets... Ik zit hier nu over te praten en ik denk van... Ja, het is ook een manier waarop ik altijd... En we hebben het daar ook over. Hè? Hel wordt altijd gezien in liedjes, in uitdrukkingen. Ook als... Het afschuwelijke.
0: Ja.
1: Het is, en ook als iets waar je geen invloed op hebt misschien.
0: Ja, ja. Nou ja, dat is een interessante vraag, hè? Want als je nou zegt klimaathel, is dat dan ook, hè? Dat is gewoon een gangbaar taalgebruik.
1: Ja, dat vind ik best wel kwalijk dat een gangbaar taalgebruik is.
0: Nou ja, dat kun je dan ook nog afvragen, ja.
1: Wij gebruiken een term uit een religie die niet bedoeld is. Ja. Misbruiken wij om mensen te overtuigen van een bepaalde boodschap die absoluut niet goddelijk is.
0: Ja, nou zeg het maar. Ik weet het niet. Maar ik bedoel, het is wel...
1: Ik denk dat ik moet gaan vanavond, of niet?
0: Ik zou van harte welkom om 8 uur in de Grote Kerk.
1: Ja, hier...
0: Met een, dat is ook wel leuk, met een wijntje en een blokje kaas. Want dat beschrijft hij in zijn boek. Dat hij zich voor kan stellen dat mensen dat zware boek wel lezen met een wijntje en een blokje kaas.
1: En misschien toch ook even handig. Het boek is ook gewoon verkrijgbaar.
0: Jazeker. Ja, bij de boekhandel, bij de Betere Boekhandel.
1: Ja,
0: en dat Inferno.
1: Inferno, de ontdekking van de hel, hè, door Arnold Huygen. Ik wil jou hartelijk danken dat je de tijd hebt genomen om niet wat je anders altijd doet, een telefoontje. Maar ik hoop dat je het de moeite waard vond om even naar de studio te komen.
0: Ik ben zeer vereerd en vind het leuk om te zien waar jullie je uitzendingen vandaan verzorgen. Dankjewel.
1: Dankjewel voor je komst.

0: En wat zou het mooi zijn als Jan Kersenboom vanavond in dat bluescafé of morgen zelf die microfoon pakt en dan New York, New York van Frank Sinatra zingt. Jan, goedemiddag.
1: En goedemiddag, hoi.
0: Zit dat erin dat je een stukje Sinatra zelf vertolkt?
1: Een stukje Sinatra?
0: Ja, we hadden Frank Sinatra daarnet. Ik denk, wat zou het leuk zijn als jij zelf die microfoon pakt en ook eens een stukje daar zingt.
1: Nee, dat doe ik niet.
0: Nee, ik was er al een beetje bang voor, Jan. Wat heb je weer een geweldig programma in het weekend. Van Bekenstein, The Sinners en Mystery Walk.
1: Ja.
0: Vertel er eens wat over.
1: Ja, wat moet ik ervan zeggen?
0: Nou, wie is Van Bekenstein? Wat kunnen we verwachten?
1: Power Trio. Op dit moment Steven Grokken en met een hoop lol alle zalen plaats speelt.
0: Ja.
1: De muzikanten.
0: Ja, en dan hebben we nog de Sinners, hè? En dan was ik een beetje verbaasd. Want dat is vooral de heavy metal die daar de overhand heeft, hè?
1: Ja, ja.
0: En is dat heel bewust, Jan, dat je dus niet alleen puur sec blues, maar dat je ook dit soort wat ruigere genres inprogrammeert?
1: Ja, zo af en toe gaat dat gebeuren, ja. En dat komen een hoop mensen op af. Die vinden het ook leuk.
0: Ja, en waar ik dan op afkom, dat is denk ik de act op zondag. En ik kan dan ook gewoon, en ik denk ook dat ik kom. Want Mystery Walk, ja, ik weet niet, van de drie vind ik dit degene die mij het meeste aanspreekt. Een band uit het Gooi. Vertel er eens wat over. Hoe heb je die band leren kennen?
1: Die heb ik niet leren kennen. Die hebben zich gemeld en toen hebben gezegd, ja, je komt wel spelen.
0: Maar boek jij dan zo'n band in zonder ze gehoord te hebben, of dat niet?
1: Nee, ik moet wel wat horen. Er moeten wel een paar dingen bij. Frank zegt, ja, dat is het.
0: Ja. Goed. En als je kijkt naar die drie acts, hè, van Bekenstein, The Sinners, Mystery Walk. Wat is nou waar jij zelf het meeste affiniteit mee hebt, Jan?
1: Ik maak mij niet uit. Ik vind alles leuk. Als er maar genoeg mensen op afkomen.
0: Ja, en hoe is dat de laatste tijd bij Blues Café? Ben je een beetje tevreden?
1: Het gaat heel lekker, ja.
0: Ja, maar ik mag daar nog wel bij, denk ik. Hè? Als ik zeg zondag, ik wil daar een lekker biertje komen en genieten van de Mystery Walk, dan is er wel ruimte voor mij.
1: Ja hoor, natuurlijk.
0: Ja, zijn er nog dingen dat je zegt van de komende weken, dat je al iets hebt dat je zegt van, alles is goed, maar ik heb één ding, nou dat knalt de pan uit.
1: Ja, nou, er komen wel dingen, maar niet, nee. Dit jaar niet zoveel meer, hoor. Ik heb wel veel bands dan. Maar niet dat je zegt van jongen, dat steekt kom boven alles iedereen uit.
0: Nee, en voor mensen die nou voor de eerste keer luisteren, hè, en die niet weten wat het Bluescafé is, kan me eigenlijk niet voorstellen, maar het kan, hè, theoretisch kan dat. Hè. Zou jij eens kunnen vertellen waarom je dat ooit gestart bent?
1: Nou ja, ik heb in het gevangeniswezen geweest. Toen deed ik een hbo-opleiding. En toen kwam ik bij de kinderbescherming aan de gang als raadsonderzoeker.
0: Oh. Nou,
1: ik kwam jankend thuis. Het was zo verschrikkelijk. Lelystad in Almere was het. En toen ben ik ermee gestopt. En er werd hier in de saloon vroeger het er eentje lek gestoken. Door de ramen naar buiten gegooid. En toen moesten ze de tent sluiten.
0: Oeh.
1: Nou, toen kon ik verder gaan hier. Ik voor een lied, we gaan doen.
0: Het is wel een hele dramatische aanleiding hoe dit is ontstaan.
1: Jazeker, ja.
0: Ja, nou ja, er is wel een lijntje met de blues. Want dat heel veel mensen... De blues is natuurlijk ook ontstaan uit ellende.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Ja, als je kijkt naar de wortels vroeger en vooral... Dus ik vind het wel een heel mooi verhaal hoe je dat bent gestart. Waar ik wel nieuwsgierig ben, hoe lang blijf jij dit nog doen?
1: Ik heb geen idee. Ik word 22 november ook 75.
0: Ja, nou ja, ik bedoel het niet vervelend, maar ik dacht van, gaat hij ook met pensioen?
1: Ik heb al een lang pensioen, ja.
0: Ja, dat snap ik, maar ook hiervan, dat je zegt van, weet je wat, ik ga iets anders doen. Ik word vrijwilliger,
1: nee.
0: In een zorgcentrum.
1: Nee, dat ga ik niet doen.
0: Nee, je moet vooral ook dit blijven doen, Jan. Dit is weer een hele mooie line-up van Bekenstein, The Sinners en Mystery Walk. Ik wens jou, en ik kom zelf zondagmiddag even langs, ik wens je een heel fijn weekend weer.
1: Dankjewel, man. Jij ook, hè?
0: Groetjes. Hoi, hoi.
1: Doei, hoi.

vind het vocabulaire van onze technicus zo eigenaardig. Alexander Hoog, die zegt, je moet erin. En dan denk ik, waarin? Maar ik ga in ieder geval het programma bijna afsluiten. Het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor bestaat 100 jaar. En dat vieren we met een concert zaterdag in de Grote Kerk. Ja, het 100-jaar bestaan. En in die 100 jaar hebben we vele concerten gehad. Het koor staat onder leiding van de bezielende, enthousiaste leider Jacob Schenk. En aan het concert werken mee Sharon Kips. Die kent u natuurlijk ook nog wel van de EO-programma's. Henk van der Maarten, Wilco, Veldkamp. En het muziekensemble Jochane. En op het programma staan liederen die het koor in de afgelopen jaren heeft gezongen. Tussen 4:30 en 6:30 in de Grote Kerk aan de Loolaan. Ja, dan komt hiermee een einde aan deze uitzending van de matinée. Ik ben er zelf met de muziekmelange aanstaande zondag. En daaraan ruim baan voor rock- en countryzanger William Smulders, levensliedzangeres Cynthia en Nederlandse bluesformatie Titi Brown and Friends. Dus dat allemaal bij de muziekmelange. Verder kunt u vandaag en morgen nog naar allerlei handen programma's. Morgen het Apeldoorns podium onder leiding van Hieke Goos. En daar is ze altijd druk mee. En een hele selectie van bands. Hieke is daar dag en nacht mee bezig. En het resultaat mag daar ook zeker naar zijn. Mijn collega's van de zaterdagmiddagmix zijn er zaterdag. En morgen zit of Maarten of Ellen hier op de vrijdag. Dus ja, we blijven gewoon.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jussilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar in Beverwijk een jongen van 17 uit Haarlem te hebben mishandeld. Lufthansa voert gesprekken over het in de toekomst bijna volledig overnemen van de resterende aandelen in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij gisteren gekozen voor een minderheidsbelang in TAP. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9% van de aandelen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws.

Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Duitsland heeft op alle 5700 treinstations een alcoholverbod ingevoerd om geweld terug te dringen. Deutsche Bahn nam dit besluit nadat een conducteur zwaar gewond raakte doordat een dronken reiziger hem uit een rijdende trein sloeg. Het verbod geldt ook tijdens de feestdagen en grote evenementen. Een man uit Terneuzen wordt verdacht van het stalken van medewerkers van Poont, de NPO en Afrotros, waaronder radio-dj's, presentatoren en producers. Hij benaderde hen via social media, sms en de NPO Radio 2-app. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging en acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jusilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws.

Woon je in Apeldoorn? Ben je bekend met of nieuwsgierig naar het Apeldoornse dialect? Dan luister je naar de Praattafel. Daarin worden gebeurtenissen van de afgelopen week besproken. Soms heel serieus, maar ook wel met de bekende vette knipoog. De Praattafel. Elke zaterdag

de lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Iets te melden voor radio en of tv? redactie@rtv-apeldoorn.nl.
1: Iedere werkdag tussen 2 en 4 kunt u luisteren naar Matinee. Een combinatie van muziek en lokale informatie. Elke werkdag start 2 uur.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Woon je in Apeldoorn? Ben je bekend met of nieuwsgierig naar het Apeldoornse dialect? Dan luister je naar de Praattafel. Daarin worden gebeurtenissen van de afgelopen week besproken. Soms heel serieus, maar ook wel met de bekende vette knipoog. De Praattafel. Elke zaterdag 12 uur.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.
1: You pay, we play.

Woon je in Apeldoorn? Ben je bekend met of nieuwsgierig naar het Apeldoornse dialect? Dan luister je naar de Praattafel. Daarin worden gebeurtenissen van de afgelopen week besproken. Soms heel serieus, maar ook wel met de bekende vette knipoog. De Praattafel. Elke zaterdag 12 uur.

0: vrij.
1: Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. Rasonk kan bij patiënten die eerder zijn behandeld de groei van de kanker afremmen en mogelijk hun levensduur verlengen. Jaarlijks krijgen ongeveer 3300 Nederlanders deze diagnose. De Europese Commissie moet nog beslissen over toelating van het medicijn. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. Door logistieke problemen zijn winkels tijdelijk niet bevoorraad met verse producten. In Rotterdam en Zwolle ontvingen voedselbanken extra leveringen, onder meer van niet bezorgde online bestellingen. Elders kregen voedselbanken juist minder producten door de verstoringen. Ja 21 heeft na overleg met asielminister Bart van den Brink geen akkoord bereikt over de spreidingswet. Partijleider Joost Eertmans stemt alleen voor het belastingplan als gemeenten niet gedwongen worden asielzoekers op te vangen. De minister sluit dwang niet uit. Ja 21 onderhandelt samen met de SGP over het belastingplan, maar beide partijen stellen aanvullende eisen. Donald Trump heeft besloten de executie van oud-legerpsychiater Nidal Hassan niet live uit te zenden. Hassan is veroordeeld voor het doodschieten van 13 mensen op een legerbasis in 2009. De executie staat gepland voor 3 december en moet worden uitgevoerd door een vuurpeloton. Door beroepsprocedures is het onzeker of die datum wordt gehaald. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. The Rewind of All Times.

Een hele goede avond. Welkom bij The Rewind of All Times. Dit was op nummer 40 Speed of Sound van Coldplay. En we zijn deze week, gaan we week 35 van 2005 doen. Het is aflevering 10. En dus op plek 40 stond Speed of Sound van Coldplay. Stond 17 weken in de top 40 in 2005. En we gaan naar het volgende. En dat volgende is van Ben Moody en Anastasia. Everything Burns op 39.

Gavin DeGraw met Follow Through op plek 37 deze week van 2005, week 35. U luistert nog steeds naar de Rewind of All Times. Mijn naam is nog steeds Olaf Bos. En we gaan verder met het volgende. Het volgende is van U2. Een groot opgebouwde rocktrack met ruimtelijke gitaren en een stadionachtig refrein. De single was afkomstig van het album How to Dismantle en Atomic Bomb. Ik heb het over City of Blinding Lights van U2. Hoi nu.

U2 met City of Blinding Lights stond op plek 33. We gaan verder met een nummer van een groep artiesten. Of ja, artiesten, ja, het zijn artiesten. Die vooral kinderliedjes maken. K3 heb ik het erover. En die stonden dus blijkbaar ook in de top 40 van 2005. Verbaasde mij in ieder geval wel. Het gaat over. Het is een vrolijke popsong. Of een vrolijke popsingel van K3. Met de herkenbare zang en het toegankelijke geluid waarmee de groep een groot jong publiek bereikte. Ik heb het over K3. Met Kuma Hey op plek 29.

een beetje meer. Van Jannes stond op plek 27 in de lijst. En het volgende liedje wat we gaan afspelen is op nummer 24. En dat is van The Rolling Stones. Streets of Love hoor je nu.

0: had hij die van Brace en Ali B op plek nummer 20 in de lijst van 2005. We gaan verder met het volgende. En het volgende is van de jeugd van tegenwoordig. Een eigenzinnig Nederlandstalige hiphoptrack die bekend werd door de humoristische teksten en opvallende taal. Het nummer groeide uit tot een invloedrijke Nederlandse rapklassieker. Ik heb het over What's Gebeurd op plek 19.
1: Props voor de Ice Rocker.

0: jeugd van tegenwoordig. Wat gebeurt op plek nummer 19, dacht ik. Dat heb ik helemaal goed. Het volgende nummer wat we gaan spelen is van Shakira, Hips Don't Lie. Komt niet uit de top 40, maar het was wel een enorme hit in die tijd. Hier komt hij.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: U luistert naar The Rewind of All Times met Olaf Bos.
1: What's going on?

Het Crazy, of is het? Nee, dit is Crazy Frog van XOF, jawel. Dat klopt er wel. Op plek 18 heeft 11 weken in de top 40 van 2005, week 35, gestaan. En ik vind het een geweldig nummer. We gaan verder met Guus Meeuwis op plek 16 met Geef mij je angst. Hoor je nu?

Kelly Clarkson met Since You Been Gone op plek 12. Heeft 11 weken in de top 40 van 2005, week 35 gestaan. En we gaan verder met het volgende. Het volgende is van Raccoon op plek 5. Love You More, hoor je nu.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële paleis in de jemenitische stad Aden. Daarbij zijn volgens persbureau AFP zeker 4 mensen omgekomen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationale erkende regering. De premier en alle ministers hebben de aanval overleefd. Ook zouden de Houthis raketten hebben afgevuurd op de stad Marib. Minister Hermans heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen overtuigen van haar zorgbegroting. Er is onduidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Oppositiepartijen willen eerst concrete voorstellen zien voordat ze de begroting steunen. Hermans heeft toegezegd volgende maand met nieuwe plannen te komen. Ook het eigen risico gaat mogelijk met €15 per jaar omhoog. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. Rasonk kan bij patiënten die eerder zijn behandeld de groei van de kanker afremmen en mogelijk hun levensduur verlengen. Jaarlijks krijgen ongeveer 3300 Nederlanders deze diagnose. De Europese Commissie moet nog beslissen over toelating van het medicijn. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. Door logistieke problemen zijn winkels tijdelijk niet bevoorraad met verse producten. In Rotterdam en Zwolle ontvingen voedselbanken extra leveringen, onder meer van niet bezorgde online bestellingen. Elders kregen voedselbanken juist minder producten door de verstoringen. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de Goudmijn.

Goedenavond luisteraars, welkom bij de tweede aflevering van de Goudmijn op RTV Apeldoorn. Het programma met de leukste muziekjes, melodietjes en wetenswaardigheden uit de jaren 50 en 60. Zoals vanouds gaan we weer rommelen in onze oude schoenendoos en hebben we naast de gebruikelijke artiesten ook weer lekkere muziek van bijvoorbeeld Harry Belafonte, Tom Jones en Willeke Alberti, om maar zo'n paar artiesten van dit uurtje te noemen. Wist u dat de klassieker Just Walking in the Rain zijn oorsprong vindt in een gevangenis? In 1952 liepen Johnny Bragg en Robert Riley over de binnenplaats van de gevangenis in Tennessee. Het regende en Bragg vroeg zich hardop af wat de meisjes buiten aan het doen waren. Riley zag er meteen een liedje in en zo ontstond een nummer wat een paar jaar later in de uitvoering van Johnny Ray een wereldhit zou gaan worden. We gaan snel verder met een fijne pakkende plaat van de Blue Diamonds met Ramona uit 1960. En daarna duiken we diep in de nostalgie met Doris Day in haar liedje A Guy is a Guy uit maar liefst 1952.

Doris Day had in 1952 een grote hit met A Guy Is A Guy. Een liedje geschreven door Oscar Brandt. Het nummer stond maar liefst 19 weken in de Amerikaanse hitlijst en bereikte daar de 4e plaats. Het is een vrolijk liedje wat inmiddels alweer ruim 70 jaar oud is. Gewoontegetrouw gaan we nu luisteren naar een liedje van de Beatles. Vandaag is dat Every Little Thing uit 1964. Daarna gaan we 10 jaar verder terug in de tijd. In 1954 kreeg Wim Sonneveld grote bekendheid met het liedje Daar is de Orgelman.

Ja, even een applausje voor Wim Sonneveld. We doken even in de Nederlandse filmgeschiedenis. In 1955 verscheen Het wonderlijke leven van Willem Parel, een zwart-wit film van regisseur Gerard Rutten. Daarin speelde Wim Sonneveld zijn bekende typetje Willem Parel, de Amsterdamse orgeldraaier die al eerder in het theater te zien was. Sonneveld heeft natuurlijk nog veel meer mooie liedjes op zijn naam staan en je hoort ze regelmatig voorbij komen in De Goudmijn. We blijven nog even in de jaren 60 met Connie Froboes.

You jump in the saddle, hula to the bridle, jump in the line.

De Duitstalige plaat van vandaag kwam van Connie Froebus, twee kleine Italiener uit 1962. En daarna kon u luisteren naar Jump in the Line, een vrolijk calypso-nummer dat vooral bekend werd door de uitvoering van Harry Belafonte uit 1961. Calypso is een muziekstijl die zijn oorsprong vindt in Trinidad en Tobago en zich vanuit het Caribische gebied verder verspreidde. Belafonte overleed op 25 april 2023 op 96-jarige leeftijd en gelukkig heeft hij ons een prachtig muzikaal repertoire nagelaten. Vorige week kreeg u per abuis niet de originele versie te horen van Connie Francis met Everybody's Somebody's Fool uit 1960. Vandaar dat het nu tijd is voor een goed makertje, gevolgd door een grote hit van Helen Shapiro.

Walking Back to Happiness was een hele grote hit van Helen Shapiro in 1961. In het Verenigd Koninkrijk stond het nummer 3 weken op de eerste plaats genoteerd. Shapiro was toen slechts 14 jaar oud. En voor zo'n jong persoon was het uiteraard een indrukwekkende prestatie. We blijven nog even grasduinen in de jaren 60 samen met Len Berry en een opname getiteld Cry Like a Baby uit 1965. Gevolgd door Nederlandstalig werk van Boudewijn de Groot, een van zijn meest bekende hits, Het Land van Maas en Waal.

Japan, Maas en Waal verscheen in januari 1967 in de Nederlandse hitparade en groeide uit tot de grootste hit van Boudewijn de Groot. Het bereikte de eerste plaats en bleef er 18 weken in staan. De inspiratie kwam uit een kinderboek dat Boudewijn als kind werd voorgelezen. Hachi Brachi's Toverballon, een fantasierijk verhaal dat uiteindelijk de basis vormde voor een van de bekendste Nederlandstalige liedjes uit de jaren 60. Vorige week had ik een discussie met Hans Vaas, de presentator van het programma For the Love of Music, over instrumentale muziek. En zo werd de instrumentale opname van deze week geboren, de Tornado's met Telstar uit 1962. En daarna blijven we nog even in de muziekgeschiedenis samen met Jimmy Jones. Zijn opname van Handyman uit 1959 werd een grote hit. En luistert u vooral eens een keer naar het gefluit dat je door het hele nummer door hoort.

Dit liedje duurde net geen 2 minuten. Heel gebruikelijk in die tijd. U luisterde naar Handyman van Jimmy Jones uit 1959. Het nummer werd geschreven door Jones en Otis Blackwell, die ook de opname produceerden. En een leuk detail is, het opvallende gefluit dat je door het hele nummer heen hoort, werd verzorgd door Blackwell zelf. Het nummer groeide uit tot een grote hit en bereikte de nummer 2 in de Verenigde Staten in de Billboard Hot 100. U luistert naar

Goudmijn. Het programma met de leukste muziekjes, melodietjes en feitjes uit de jaren 50 en 60. We blijven nog even hangen in de jaren 60 met Neil Christian uit 1966 en Tom Jones uit 1969.

Without Love, There Is Nothing, werd geschreven door Danny Small en in 1970 werd opgenomen door Clyde McFetter. Tom Jones nam het nummer in 1969 opnieuw op en scoorde er een grote hit mee. Zijn uitvoering bereikte begin 1970 de vijfde plaats in de Amerikaanse Billboard Top 100. Vorige week stelde ik u al in het vooruitzicht dat Fever van Elvis Presley in dit programma voorbij zou komen. En die belofte die los ik nu in. Daarna luisteren we even naar een cover van Willeke Alberti met Norman uit 1962. En de originele versie is van Sue Thompson. En komt zeker een andere keer voorbij in de Goudmijn.

De tijd gaat snel, gebruik hem wel, is een waarheid als een koe. De tijd vliegt als de muziek goed is. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van De Goudmijn. Ik hoop dat u ervan hebt genoten en dat u volgende week weer luistert. Na het tijd zijn krijgt u een live impressie van de uitreiking van de Apeldoorn Business Awards. Zoals u wellicht weet is RTV Apeldoorn genomineerd in de categorie maatschappelijke organisaties. En we verwachten natuurlijk, we duimen, laat ik het zo zeggen. En ik hoop dat u met ons meeduimt. Ik bedank Timothy Schel voor de techniek en natuurlijk u voor het luisteren. We sluiten af met onze vertrouwde Franstalige uitsmijter Adamo met Vous Pemptez Monsieur uit 1964.

0: juste avant le mariage.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Venezolaanse oud-president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores hebben onschuldig gepleit op een nieuwe aanklacht in de Verenigde Staten. Ze worden ervan beschuldigd te hebben samengespannen om gevangenen, onder wie Amerikanen, te laten martelen in Venezolaanse detentiecentra. Het echtpaar zit sinds hun arrestatie begin dit jaar vast in New York. Maduro wordt ook beschuldigd van drugsmokkel en verboden wapenbezit. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland binnen te brengen. Die partij werd onderschept in de Franse havenstad Duinkerke. Jan G. was het doelwit van een gewelddadige aanval in Overasselt, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële paleis in de jemenitische stad Aden. Daarbij zijn volgens persbureau AFP zeker 4 mensen omgekomen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationale erkende regering. De premier en alle ministers hebben de aanval overleefd. Ook zouden de Houthis raketten hebben afgevuurd op de stad Marib. Minister Hermans heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen overtuigen van haar zorgbegroting. Er is onduidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Oppositiepartijen willen eerst concrete voorstellen zien voordat ze de begroting steunen. Hermans heeft toegezegd volgende maand met nieuwe plannen te komen. Ook het eigen risico gaat mogelijk met 15 euro per jaar omhoog. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Radio.

Ciao tutti, buonasera ondernemend Apeldoorn. Welkom in Theater Orpheus. Welkom bij de Apeldoorn Business Awards 2026. Vanavond zetten we ondernemerschap vol in de spotlight. Ondernemers die kansen zien waar anderen nog twijfelen. Organisaties die met hun lef en vakmanschap Apeldoorn laten groeien, bruisen en verbinden. Maar liefst 21 genomineerden maken in 7 verschillende categorieën.

0: Wat een eer om hier te mogen zijn. Geweldig. Jullie hebben allemaal een zakdoek. Die mogen jullie pakken. In een linkerhand. We gaan oefenen. Ja, het gaat goed. Harder. Ja, lekker. Gaat goed. Kom op.
1: Ze zijn nu met zakdoeken aan het zwaaien in de zaal. Op La Bella Ciao. Want het is een Italiaanse awardavond. Het is de Apeldoorn Business Awards. En wij gaan u zo goed mogelijk meenemen in het verhaal van vanavond. Met alle genomineerden en alle thema's. De Apeldoorn Business Awards zijn in 2016 gestart op een initiatief van ondernemers Mike van Woudenberg en Mark Ankersmit. Het idee is het lokale bedrijfsleven een podium geven. Ondernemers met elkaar verbinden en zichtbaar maken hoe verschillende bedrijven en organisaties in Apeldoorn rijk is. De eerste editie vond plaats op 6 oktober 2016, ook hier in Theater Orpheus. De awards richten zich niet uitsluitend op de grootste of bekendste bedrijven. De genomineerden komen uit verschillende categorieën en vertegenwoordigen verschillende manieren waarop ondernemingen waarde toevoegen. Ook maatschappelijke organisaties en starters doen hier aan mee. Magna Scheila, wie zijn de presentatoren zo meteen van vanavond?
2: Nou, Jeroen Kijk in de Vechten en Edwin. Jeroen Kijk is een Nederlandse radio- en televisiemaker, presentator en hij doet namelijk ook voice-overs. Hij is bekend vanuit zijn werk als voice-over voor RTL Boulevard en verschillende tv-programma's en van zijn radiowerk, waaronder NPO Radio 2. Zijn stem en timing zijn voor veel kijkers en luisteraars herkenbaar. Dus de presentatie is vanavond in handen van een ervaren radio- en televisiemaker, Jeroen Kijk in de Vechten. Dus, en hij staat er niet alleen voor.
1: Nee, zeker niet. Hij staat samen met Ellie Lust, dus we moeten goed doen aan onze etigdisciplinen. Ellie Lust werd bekend bij het grote publiek als politiewoordvoerder. En ik ga heel even onderbreken, want volgens mij komen nu de genomineerden het podium oplopen. Niet per groep, maar met z'n allen. Nou, ze zien er wel allemaal heel mooi en verzorgd uit. Tenminste, de meeste.
2: Nou,
1: sommige mannen. Ja, dat ze zien er feestelijk uit.
2: Ja.
1: Ik denk dat sommige mannen ook hier lopen van, ik moest hier mee naartoe.
2: Ja, dat zien we
1: dat
2: ook.
1: Dat zien we ook een paar van tussen lopen.
2: Verplicht.
1: Nee, maar het ziet er echt mooi uit. En ga heel even kort door, want ik zie heel veel mensen aankomen lopen. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, want er zijn vooral mensen. Voor mij is het gewoon de hele groep samen die binnenkomt. Ja. Mensen geven ook staande ovatie. En het feest is hier begonnen, laten we zo zeggen. Ik ga nog heel even terug naar Ellie Lust. Dat is de politiewoordvoerster van de politie Amsterdam. En daardoor is ze bekend geworden. Ondertussen doet ze veel presentatieklussen en andere dingen. Dus die doen samen vanavond het podium delen voor de presentatie. Het zijn de eerste keer dat ze samen ook op het podium staan. Dus we gaan het beleven. Maar waarschijnlijk moet de etendiscipline wel goed komen vanavond. Het zijn nogal wat mensen, hè?
2: Ja, ja. Maar heb jij niet zo'n zin om ook te dansen?
1: Nou ja, je krijgt er wel echt zin van. Je krijgt zin om te dansen van deze muziek. Ah, ik zie de groep nu eindigen. Heb jij onze mensen eigenlijk al gezien, of niet?
2: Waarschijnlijk door de menigte en door de drukte heb ik ze gemist.
1: Ja, nou, we gaan even kijken wat Ellie Lust komt eraan. Samen met gaan we even de opening luisteren live.
3: Goedenavond, lieve mensen.
4: Goedenavond.
3: Wat een kolkende massa nu al. Ik dacht, we krijgen zo'n hele gezellige, gezapige theaterzaal. Maar het barst nu al van de energie.
4: Het barst nu al van de energie, maar ik zie wel een hele lege rij. Zijn die niet opkomen dagen?
3: Die zijn al geweest. Van harte welkom bij de Apeldoornse Business Awards 2026. De negende editie al.

0: editie,
1: van de ABBA. En ja, hoe meer ABBA, hoe beter voor mij. Daar ben ik
0: even een leuk
1: heel blij mee. Dus het wordt sowieso een hele leuke avond.
0: Hele leuke avond. Wij zijn allebei groot ABBA-fan. Ja. Dus toen de ABBA ons vroeg om dit te presenteren, zeiden wij natuurlijk al heel snel ja.
1: Tuurlijk.
0: Even een klein weetje. De katjes van Jeroen heten Björn en Benny.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Nou, de ABBA-mensen onder ons weten wat dat betekent, toch?
1: Zijn we dan fan of wat?
0: Die scooters trouwens, dat is ook nog wel een verhaaltje.
1: Ja, dat was, het was de bedoeling. We hebben er vanmiddag even op geoefend. Mag ik dat vertellen of niet?
0: Ja, vertel maar.
1: We hebben erop geoefend vanmiddag. En dat waren, het waren echt Chinese racemonsters bleken het te zijn.
0: Ja.
1: Ellie Lust is hier in de orkestbak verdwenen. Dus we dachten, we laten ze maar hier staan. Ja. Maar het Italiaanse thema is wel heel leuk. Want wij hebben elkaar eigenlijk, en we kennen elkaar daarvoor al wel, maar een beetje leren kennen, beter leren kennen, eigenlijk heel goed leren kennen. Door Wie is de Mol, dat zich afspeelde het jubileumseizoen in Italië.
0: 2020.
1: Ja.
0: En toen had jij als mol, ging een bondje aan met mij, omdat jij dacht, die Ellie Lust kijkt dwars door me heen.
1: Ja.
0: Dus die moet ik in mijn kamp trekken.
1: Nou, de rest is geschiedenis.
0: Dus de rest is geschiedenis. Ik ging vroegtijdig naar huis, dat zullen jullie snappen. Want ik dacht, hij is het er in ieder geval niet.
1: Ja.
0: Nou, hij was het wel, maar het bondje is gebleven. Dus ook heel leuk om samen hier...
1: Een bondje voor het leven.
0: Bondje vandaag. Dank jullie wel. Het gaat vanavond helemaal niet om ons. Het gaat vooral om jullie.
1: En ik beloof dat ik nog niks weet, weet je. Ik weet ook nog helemaal niks over winnaars of wie er vanavond met prijzen van... Nee, heus. Nee, Ellie.
0: Nee, maar jou geloof ik sowieso niet meer, dat snap je. Maar ik weet echt niks. Dus ik weet niet wat jij weet, maar wij weten niet wie er de winnaars zijn.
1: Wat gaan we doen vanavond?
0: We gaan vanavond in ieder geval prijzen uitreiken voor de Apeldoorn Business Awards. En die is verdeeld in 7 categorieën. En bovenop die 7 categorieën komt er ook nog een publieksprijs. Dus, dat gaan we doen.
1: Dat gaan we doen.
0: Vanavond.
1: Zullen we eerst de juryvoorzitter erbij
0: halen? Zullen we de juryvoorzitter erbij halen? Priscilla.
1: Priscilla Tripp.
0: Priscilla Tripp. Mag ik hier gaan zitten? Hier. Ja.
2: Ja.
0: Ga je gelijk omsingelen?
2: Nou.
1: Ja, we gaan je eens even ondervragen, Priscilla.
0: Ja.
2: Wie moet ik nou kijken? Ja, goed.
0: Ja?
2: Ja. Ik heb er zin in.
0: Ja, je hebt er zin in, hè? Ja.
2: Ja.
0: En je bent juryvoorzitter. Hoe lang doe je dat al?
2: Dit is nu het derde jaar dat ik de juryvoorzitter ben. En ik loop al 4 jaar mee in de jury. Volgend jaar jubileum.
1: Het is zo mooi, want ik was vanmiddag nog eventjes sporten hier in Apeldoorn. Een dame die er achter de balie zat. Ik weet niet of je er bent nu. Ja, hi. Ja. Oh, daar ben je.
0: Daar ben je.
1: Zij sprak mij aan en ze zei, oh leuk, we hebben vanavond de Business Awards. Het is zo spannend, het leeft echt heel erg.
0: Ja.
1: Maar ik vond het heel leuk, want ik dacht, het leeft echt heel erg in de stad.
0: Ja. Maar hoe moeilijk was... Ja, jij moet heel erg schakelen.
2: Ja.
0: Hoe moeilijk was het dit jaar voor de jury?
2: Ja, ik moet zeggen, dit jaar hebben we als jury echt discussie gevoerd. En dat doen we eigenlijk altijd wel. Maar we hebben hier nu toch ook wel een aantal categorieën waar we niet unaniem waren. Terwijl we andere jaren toch wel unaniem tot een oordeel zijn gekomen.
1: En wat zegt dat over het resultaat?
0: Ja.
2: Dat het gewoon hele sterke kandidaten zijn.
0: Ja.
2: Die aan elkaar gewaagd zijn.
0: Ja, zo is het ook.
2: Ja. Ja.
0: En wat gaan de winnaars winnen?
2: Eeuwige roem.
0: Eeuwige Apeldoornse roem.
2: Eeuwige Apeldoornse roem.
0: En wie wil dat niet?
2: Wie wil dat niet?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Nou, wie wil dat niet? Dat is eigenlijk de vraag. Dat
1: allemaal gespannen kopjes.
0: Allemaal gespannen kopjes, ja. Iedereen wil dat wel. Ja. Ik denk dat wij...
1: Nog even moeten vertellen dat de burgemeester er zou zijn vandaag.
0: Klopt, ja. De burgemeester zou hier vanavond aanwezig zijn. Die heeft tot zijn grote spijt dat moeten afzeggen. En dat heeft te maken met, ik heb begrepen, het plotseling overlijden van een gemeenteraadslid. Dus alle begrip natuurlijk voor die beslissing. Maar hij heeft wel evengoed een boodschap voor jullie op papier gezet. En die ga ik nu aan jou geven, Priscilla. Ja. Want het is mooi als jij daar iets uit voorleest.
1: Woorden uit kan geven, ja.
0: Het begint hier onderop. Je hebt geen bril op, weet ik, maar hier begint het. Lukt wel, hè?
2: Ja, dat gaat lukken. Dames en heren, wat mooi dat er vanavond weer zoveel ondernemers en bedrijven bij elkaar zijn tijdens de Apeldoorn Business Awards. Apeldoorn is een stad die groeit en volop in beweging is. We zijn inmiddels met 170.000 inwoners. Dat betekent ook dat we blijven bouwen aan een sterke economie met bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en kansen voor onze inwoners. Onze ondernemers, jullie, zijn daarin onmisbaar. Of het nu gaat om een starter met een vernieuwend idee, Een familiebedrijf dat al generaties bestaat.

0: of een organisatie die zich inzet voor de samenleving, samen maken jullie Apeldoorn sterker. De Apeldoorn Business Awards zetten die kracht in de schijnwerpers. Ze brengen ondernemers bij elkaar, bieden inspiratie en laten zien hoeveel ondernemerschap en ambitie er in onze stad en dorpen zit. Aan alle genomineerden, van harte gefeliciteerd met jullie nominatie. Het is een mooie erkenning voor wat jullie hebben opgebouwd en betekenen voor Apeldoorn. Ik wens jullie een prachtige avond, veel succes en natuurlijk veel plezier. Namens de burgemeester.
1: Dank je wel. Dank je wel.
2: Laten wij eens even kijken, want je kan allemaal, je zegt allemaal mooie woorden natuurlijk over die jury en hoe dat allemaal zit met die awards natuurlijk. Maar laten we eens even kijken, we hebben daar een mooi filmpje van gemaakt.
0: Nou, ben benieuwd.
3: Van harte welkom allemaal. Ik vond het super fijn dat zulke grote getalen aanwezig zijn. We zijn bezig met de 9e editie alweer.
4: En de Apeldoorn Business Awards zetten Apeldoornse ondernemers in het zonnetje. Gaat over creativiteit en over verbinding en over Apeldoorn als stad.
5: Iedereen in de gemeente Apeldoorn krijgt de kans om bedrijven voor te dragen via de website. Nou, dan krijgen wij altijd in maart ongeveer die hele lijst toegezonden.
6: Wat er goed te zien is dat Robien ten Bokum, de wethouder, een beetje uitlegt van wat hoe het in elkaar zit. Ik kan je daar ook even heel kort in meenemen dat de voordrachtscommissie die selecteert de bedrijven uit de gemeente Apeldoorn. Dus dat is wel een voorwaarde eraan. Daarna gaat het naar de longlist en de juryboek. En de geselecteerde bedrijven die worden bezocht door de vakjury. En de vakjury die heb zich benoemd en die zijn benoemd door de bedrijven en die vormen samen de selectie. Er zitten mensen uit de gemeente bij, mensen uit het bedrijfsleven, Priscilla Trip zoals jullie net hoorden. En er is een publieksprijs en daarbij bepaalt het publiek de winnaar. Dus de jury in samenspraak met het publiek bepaalt uiteindelijk wie de winnaars zijn vanavond. Nou, je zag net heel even kort een bericht van de burgemeester, die kon niet aanwezig zijn omdat er Jacqueline Pol, het raadslid, redelijk plotseling overleden is. Daar staan wij ook even bij stil met als RTV Apeldoorn. Daar hebben we ook even van tevoren een bericht van gemaakt. Want normaal gesproken zouden wij nu in de wandelgangen presenteren en de raadsvergadering gaat ook niet door. We willen toch de sterkte wensen vanaf hier aan de nabestaanden.
7: Ja, eigenlijk een schaap met de vijf poten waarvan je denkt dat ze er niet zijn, maar ze bestaan toch. En dat zijn deze studenten.
4: Ik vind het leuk omdat het vooral het kijkje in de keuken bij die Apeldoornse bedrijven, dat zorgt ervoor dat je nog trotser bent op Apeldoorn dan dat je wellicht al was.
3: Heb je nou bedrijven op je radar dat je denkt van ja, dit is echt een topbedrijf. Meld het vooral. Meld het bij ons. Meld het bij Wendy. We zijn vooral met z'n allen op zoek naar die mooie bedrijven, die mooie parels hier in Apeldoorn.
1: Nou, zo gaat dat dus. Zo gaat dat dus. Ja. Ja. Maar hoe zit dat eigenlijk? Dan ben ik natuurlijk wat kritisch misschien. Maar hoe zit dat eigenlijk als je zelf een bepaalde verbinding hebt met een bedrijf?
0: Ja, daar hebben we duidelijke afspraken over. Dan onthoud je je van stemmen. Dus als jij inderdaad een bepaalde... We zijn natuurlijk allemaal mensen uit het Apeldoorns bedrijfsleven. Dus je hebt... Ja, Apeldoorn is groot, maar toch ook weer klein. Mensen kennen elkaar veel en vaak.
2: Zeker in het bedrijfsleven.
0: Zeker in het bedrijfsleven. Dus je loopt natuurlijk altijd een risico dat je ergens een connectie of ergens een contact hebt. Maar als we echt een contact hebben wat verder reikt dan bijvoorbeeld van... joh, hoi, ik ken jou, dan onthouden we ons van stemmen.
2: En jullie houden elkaar ook een beetje in de gaten.
0: We houden elkaar heel scherp, ja.
1: Goed zo. Ja. Volgens mij is het tijd voor...
2: Laten we het gaan doen, Ellie.
1: De eerste categorie. Ja. De eerste categorie, het is ook 20:17. Wij hebben hier een klok staan. Wij hebben de strenge opdracht om op 10:10 klaar te zijn met deze uitreiking.
2: Dus aan de drank kunnen.
1: Dan de drank kunnen ze uitreiken. Ja. Uitreikdiscipline. Dat is heel belangrijk.
2: Laten we van start gaan.
1: We gaan beginnen met de eerste categorie. En dat is de Wittenborg starters. Dus alweer een filmpje.
6: Dat is TM Vastgoed Promotie. Dat zijn de TM Vastgoed Producties. Draait om de presentatie van vastgoed met creatieve diensten zoals fotografie en styling. Wordt een pand niet alleen getoond, maar ook aantrekkelijk in beeld gebracht. Een voorbeeld voor ondernemerschap waarbij oog voor detail en presentatie samenkomen. En het tweede bedrijf is...
8: TM Vastgoed Promotie.
6: U hoort het achter mij ook, maar ik neem u even mee omdat het namelijk vooral een filmpje is. Broly laat zien dat ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid elkaar niet hoeven uit te sluiten. Het bedrijf voert praktische plussen uit en biedt tegelijk ruimte om werkervaring op te doen en talenten verder te ontwikkelen. We hebben nog de laatste genomineerde van de categorie 1 starters. Dat is Retro Empire Gaming. We gaan van vastgoedpresentatie.

0: Als je een social ondernemer naar de wereld van klassieke videogames, retro empire gaming richt zich op retro spellen en consoles, producten die vroeger voor veel mensen een herinnering oproepen, maar ook bij nieuwe generaties gamers populair blijven. Dit zijn de drie genomineerden voor de categorie starters. En die willen ze daarom ook extra benadrukken om die ook een mogelijke boost te geven. Want starters zijn is al lastig genoeg. De laatste tijd werk je ook al in de gemeente dat er veel starters en mensen omvallen. En het is een goede impuls, denk ik, om door mee door te gaan als we bezig zijn.
1: Zo is dat. Het is herkennen en erkennen voor het vak wat ze ons te bieden hebben. En een extra boost kan geen kwaad.
0: Nee. Dus we zijn benieuwd zo wie de winnaars worden. En we hebben perfect zicht op het podium. Ik neem u even mee voor de beleving thuis. We hebben hier een grote trap voor het podium waar mensen op kunnen lopen. Als u de Hanel zalt, dus de grote zaal in Orpheus kent, weet u misschien wel hoe dat eruit ziet. Links en rechts staan in het Italiaanse thema twee scooters, waar de presentatoren eigenlijk bij het podium op hadden moeten rijden. Ik zou het ze nageven als het ze gelukt was. Maar nee, dus dat is de sfeer. De zaal zit vol, mensen zijn enthousiast. Ze lopen door de filmpjes al heen te schreeuwen natuurlijk om hun eigen bedrijf. Ook als de winnaar al lang bekend. Toch nog even te promoten. Dus we zijn benieuwd. We gaan weer langzaam terug naar de zaal. Want ik denk dat de uitreiking zo gaat beginnen. Want het laatste filmpje is nu afgelopen.
2: Ja. Applaus voor jullie. In ieder geval, ik kom even tussen jullie instaan. Want anders is het onbeleefd als ik met mijn rug naar het publiek sta. Gefeliciteerd met jullie podiumplek, want hoe het ook gaat uitpakken, jullie staan alle drie hier. Hoe is dat?
3: Spannend.
2: Ja?
3: Ja.
2: Had je het verwacht dat je hier voor genomineerd zou worden?
3: Ik had niet verwacht, maar ik had wel gehoopt.
2: Ja?
3: Ja.
2: Is het belangrijk voor je?
3: Ik denk voor elke ondernemer, vooral start, dat is belangrijk vanwege de zichtbaarheid.
0: Neem je heel even kort mee dat ze rechts op het podium nu de genomineerden aan het interviewen zijn. Dus dan weet je een beetje hoe het zal.
2: Nou, dat is wel duidelijk. Voor jullie ook een belangrijke erkenning?
4: Ja, zeker. Ja. En ook voor de deelnemers die bij ons werken.
2: Ja.
4: Is het ook natuurlijk een opstekertje.
2: Ja, natuurlijk. Ja. En zitten die ook in de zaal?
4: Nee.
2: Waarom niet?
4: Dat wilden ze niet.
2: Echt niet? Dat durfden ze niet?
4: Dat denk ik.
2: Oh ja? Ja. Nou, ja, wij weten ook helemaal niet hoe dit af gaat lopen, maar we gaan het zien.
5: Ja. Jullie hadden wel heel je hele fanclub meegenomen, volgens mij.
6: We hebben heel veel mensen mee, ja.
5: Ja, ja.
6: Klopt, zeker.
5: Ja. En helpt het je een beetje? Want je zei net al dat het echt wel een hele spannende avond voor je is.
6: Ja, ik vind het stukje podium, zeg maar, dat is voor
5: oh,
6: mij...
5: Oh, dat vind je ja, spannend. Oh, die ja. hele prijs maak je niks uit. Maar dat
6: is ook spannend, maar het stukje in de spotlight, dat is niet helemaal mijn pakje. Van, ja.
5: Dat snap ik, dat geeft helemaal niks. Je kunt
2: een glaasje water inschenken. Gewoon.
5: Precies. Ja. Zullen we maar gewoon naar het grote moment
2: gaan? Volgens
5: mij
2: is het zover. Priscilla. En Priscilla die gaat het juryrapport voorlezen.
5: Oeh.
2: Spannend.
7: Ja, daar ga ik.
2: Spannend.
7: De categorie starters. Drie totaal verschillende starters. Maar alle drie met lef, ambitie en enorm veel energie. TM Vastgoedpromotie organiseert de bestaande markt van vastgoedfotografie en styling op een slimme manier anders. Met een schaalbaar en mensgericht concept met landelijke ambitie. Piroli groeide van vrijwilligersinitiatief uit tot een onderneming met grote maatschappelijke impact, die de behoefte aan praktische hulp voor een afgebakende groep Apeldoorners koppelt aan structuur, ontwikkeling en zelfvertrouwen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Retro Empire Gaming bouwde in korte tijd vanuit een persoonlijke passie een serieuze onderneming met een winkel, online groei en een hele hechte community van 400 leden. Deze categorie laat zien dat ondernemers start met iets gaan, doen vanuit het gevoel en een bijdrage willen leveren. Bij de winnaar zien we duidelijk terug dat het niet alleen gaat om het product of de dienst die wordt aangeboden, maar om ontmoeting, vriendschap en een plek waar mensen zich thuis voelen. De combinatie van de snelle groei, innovatie, absolute ondernemersdrive en de passie met een duidelijk zichtbare en ook voelbare maatschappelijke betekenis gaf voor de jury de doorslag. De winnaar van de Apeldoorn Business Awards 2026 in de categorie starters is Retro Empire Gaming.
0: Ja, de confituurwerk en confetti en mensen komen het podium op met de prijzen. Ze nemen in overhanden en een fles champagne erbij. Nou, nu hoop ik dat er een speech gaat komen. Denk ik. Ze gaan klaarstaan midden op het podium. En wat gaat er door je heen waarschijnlijk?

0: Van harte gefeliciteerd. Ja, was het toch nog de moeite waard om hier dat podium te bestijgen?
1: Dat was het sowieso, maar dat maakt niet minder spannend.
0: Goed zo.
2: Je vond de tafel al lastig, maar nu sta je in het midden, joh. Ja. Ja. Fantastisch, ja. Gefeliciteerd.
0: Wil je nog even wat zeggen? Want blijkbaar heb je iets heel goed gedaan.
1: Ik wil gewoon, ja, een beetje sprakeloos. Ik wil in elk geval sowieso mevrouw bedanken. Die heeft echt vanaf dag 1 achter me gestaan. De jongens die vanaf dag 1 al bij ons werken. Mijn vader die echt heel veel helpt in de zaak. En de community die trouw elke week weer bij ons komt spelen. En alle vaste klanten.
2: Zo is dat, het. Je doet het nooit alleen. Hè? Oh. Ja.
0: Gefeliciteerd, jongens.
2: Dankjewel. Gefeliciteerd.
3: Zijkant af. Nou, lopen ze hier de zijkant af. Wow. En dus de winnaar van de eerste categorie is Retro Empire Gaming.
0: Nou,
3: ze gaan meteen door. Shaila, jij mag hem boven pakken.
4: Nou, we gaan naar categorie 2. En categorie 2... gaan we hebben over de detailhandel. En de genomineerden zijn Fontijn, met richt zich op het buitenleven, van tuinmeubelen tot zwembaden en wellness. Het bedrijf speelt in op de wens om van de tuin een plek te maken om te ontspannen, met een showroom als plek waar klanten producten echt kunnen bekijken. En dan gaan we gauw door naar de tweede genomineerde onder de detailhandel. En terwijl ik steun krijg van Liam, gaan we naar de tweede genomineerde. En dat is House of Toll. House of Toll richt zich op lange mannen en vrouwen die bij reguliere winkels niet altijd de juiste pasvorm vinden. Het bedrijf laat zien hoe een winkel met een duidelijke doelgroep een hele concrete behoefte kan invullen. En hoe specialistische detailhandel toch persoonlijk blijft. En ja, de derde in de detailhandel is Sandman Optiek. Bij Sandman Optiek komen oogzorg, monturen en persoonlijk advies samen. Een bril is voor veel mensen zowel een praktisch hulpmiddel als onderdeel van hun uitstraling. Juist die combinatie van deskundigheid en persoonlijke service maakt specialistische detailhandel bijzonder.
5: Een woning onderhouden is meer dan een kozijn schilderen of een gevel herstellen. Het gaat ook over comfort, betaalbaarheid.
3: Dat ze de volgorde niet helemaal aanhouden.
4: Oh.
3: Ik neem ze even. We zijn aan een groothandel en dienstverlening. Ze hebben onze volgorde gegeven die ze zelf niet aanhouden. Maar dan gaan we even
4: improviseren.
3: Heel even snel. Kabat vastgoedbeheer. Kabat houdt zich bezig met het vastgoedbeheer en tijdelijk wonen- en werkruimte. Leegstand betekent niet automatisch dat een pand ongebruikt moet blijven en goed beheerd kan worden. Dus die houden zich bezig met het beheren van panden. Mr. Boost van het Mr. Boost Café, wat laatst gesloten is. Maar omdat hij zich volledig wilde focussen weer op zijn eigen onderneming. Mr. Boost helpt bedrijven hun verhalen online zichtbaar te maken. Van merkidentiteit en websites tot content in een digitale wereld. Waarin veel organisaties om aandacht vragen. En de laatste is Talen Vastgoed. Van een Apeldoornse schildersbedrijf Talen kennen we wel. Van 1928 naar een landelijke onderhoudsspecialist. Talen vastgoedonderhoud laat zien hoe een onderneming met een lange geschiedenis kan blijven ontwikkelen. Excuses voor de volgorde, maar we hebben toch alles even liggen. We gaan even naar de interviews.
6: Dagelijks aan sociale huurwoningen aan het werk zijn, daar zie ik het als waardering voor. En daarom zouden wij moeten winnen.
0: Goed zo. De hele fanclub ook meegenomen, want ik zag dat jullie een supergroot bedrijf hebben.
6: Ja, klopt.
0: Ja. Heel goed.
6: We zijn er nog veel meer thuis.
0: Oh, heel goed, heel goed. Maar jullie zijn er, mooi zo.
2: Die kijken natuurlijk live mee op RTV Apeldoorn, denk ik, of niet? He? Thuis, ja. Hoe is het met jullie?
7: Ja, goed. Gezonde spanning.
2: Gezonde zweethandjes.
7: Ja, een klein beetje.
2: Ja. Ja, het is een hele natte tafel. Maar je mag leunen, hoor. Dat is heel begrijpelijk. Hoe was het om te horen dat je sowieso al genomineerd was?
7: Ja, de nominatie zelf is natuurlijk al geweldig. En dan hoor je ook nog net op het filmpje dat je uitgekozen bent van 12 bedrijven, uiteindelijk bij de laatste 3 komt. Dat voelt al als een hele prestatie. Dus ja. Leuk.
2: Ja, en dat is het natuurlijk ook. Want je zit, sorry, ik sta gelijk op je thema. Ik heb grote voeten. Ja, nee, maar daarom heb ik ook een broek aan met wijde pijpen. Dat je niet ziet dat het maat 42 is. Maar je kan het
8: we
2: tegen.
8: Kunnen bijna wisselen.
2: Ja, we kunnen bijna wisselen, ja. Maar hoe is het verder?
9: Met mij is het goed. Ja? Een mooie avond.
2: Sowieso al.
9: Ja, veel collega's hebben we vanavond meegenomen. En ik denk dat er een aantal opdrachtgevers ook in de zaal zitten.
2: Goed zo. Leuk. Ja, hartstikke leuk. En heb jij ook zweethandjes?
10: Klein beetje, ja.
2: Ja, mag
10: klein
2: ook, hè?
10: Ja, dat hoort erbij.
0: Hoe belangrijk waarom zouden jullie dan nu speciaal nu genomineerd zijn? Want jullie bestaan natuurlijk al best wel lang, volgens mij.
10: We staan al 31 jaar. 31 jaar bestaan we al.
0: Ja.
10: We staan
0: en dan nu ineens...
10: Ja, nu ineens, ja. Nu ineens.
0: Valt het op?
10: Ja, ik weet het niet wat het is. We zijn actiever in Apeldoorn. We laten ons iets meer zien dan de afgelopen jaren. En dat werkt blijkbaar.
2: Dat is herkend en gezien.
10: Ja.
2: Ja. Zijn jullie ook...

0: zo benieuwd naar het juryrapport.
1: 100%.
0: Ja?
2: Zeker.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er weer klaar voor.
0: De tweede categorie.
4: Oei.
3: In de categorie groothandel en dienstverlening zitten drie ondernemingen die één duidelijke overeenkomst hebben. Vanuit Apeldoorn laten zien wat ondernemerschap echt betekent. De Kabat ontwikkelde zich van leegstandsbeheerder tot brede vastgoedorganisatie door kansen te zien waar andere uitdagingen ervaren en koppelt ondernemerschap aan duurzame energie en maatschappelijke oplossingen. Thalen Vastgoedonderhoud is een vierde generatie familiebedrijf met een heldere focus op woningcorporaties en langjarige samenwerkingen, gericht op duurzame groei, niet alleen van de organisatie, maar ook voor de medewerkers die er werken. Mr. Boost maakt indruk met creativiteit, lef en een eigenzinnige aanpak waarmee vanuit Apeldoorn grote merken en een miljoenenpubliek wordt bereikt. De winnaar weet zich in een traditionele markt te onderscheiden door voortdurend te blijven vernieuwen en te zoeken naar kansen. In de dagelijkse bedrijfsvoering wordt op een innovatieve manier AI ingezet om efficiënter te kunnen werken en met een eigen academie wordt geïnvesteerd in vakmanschap. Een bedrijf dat continuïteit, innovatie, mensgerichtheid en maatschappelijke betekenis op bijzondere wijze weet te combineren. De winnaar van de Apeldoorn Business Awards 2026 in de categorie groothandel en dienstverlening is Thalen Vastgoedonderhoud.
5: Nou, een van de oudste bedrijven van Apeldoorn, Thalen Vastgoed, en weer komt de confetti en vuurwerk. En we are the champions. Nou, kijk eens aan. Nou, ze staan er echt... Ja hoor. Ook wel een beetje ongemakkelijk, maar dat hoort erbij. Och, nee, toch geen. Ik dacht even dat de champagne omhoog kwam, maar... Nou.
0: Waar gaat hij staan?
6: Op de balie bij ons op het kantoor.
0: Zodat iedereen kan zien dat jullie deze award hebben gewonnen. Hoe is dit?
7: Ja, dit is geweldig. Het is een hele mooie erkenning. En we zijn een familiebedrijf. We bestaan bijna 100 jaar.
0: Wauw.
7: En ik denk dat we een vakjury hebben. Dat kan ik sowieso wel zeggen.
5: Ja, dat zou ik ook doen.
7: Het is een hele mooie erkenning. Maar met name voor de mensen die bij ons werken. En,
8: ja, 100 jaar familiebedrijf.
5: Dat is een heel mooi compliment. Zeker. Ja, zeker. Dik compliment en mooi verdiend. En ze gaan nu langzaam weer podium.
0: Jullie mogen die kant op.
5: Je gunt het zo'n bedrijf wel.
8: Wel,
5: ja,
8: zeker.
5: Mr. Boos, ook zo'n bedrijf die natuurlijk net bezig is. Misschien wint hij hem over een paar jaar ook wel. Die kan nog wel even, hij is net begonnen.
4: Ja, dan maak je
0: het dat dan zo open, dan zit daar een bedrag in.
5: Oh.
4: We hebben Wendy aan de bar zitten.
0: Ja, we hebben Wendy aan de bar. Ja.
4: Hallo Wendy.
0: Hey, wat ga je jou insluiten?
4: Ja, we gaan je insluiten. We gaan je eens even snel vragen. Want jij bent van de voordrachtscommissie.
9: Klopt.
4: Voor de Apeldoornse Business Awards.
9: Ja.
4: Wat houdt dat in? Laten we daar eens mee beginnen.
9: Nou, wij doen eigenlijk het voorwerk voor de jury. Dus wij zorgen dat er per categorie al zo'n 10 tot 12 bedrijven in het juryboek staan.
4: Van de? Hoeveel krijg je er binnen?
9: Nou, zo'n 300-400.
0: Wauw.
9: Maar er zitten ook een heleboel dubbelingen tussen. En natuurlijk die al zijn geweest ooit. Dus die mogen dan nu niet meer meedoen. Dus ja, uiteindelijk moeten we ook zelf nog wel met onze commissie een aantal bedrijven erbij zoeken. En die gaan we allemaal bellen. Want ja, als we ze mailen, dan zijn ze soms al, denken ze dat ze al genomineerd zijn. Dat is dan nog niet zo. Dus ze moeten allemaal een vragenlijst invullen. Nou, die maken wij samen één juryboek van. En dat overhandigen wij dan net voor de zomer aan de jury.
4: Heel goed.
0: Ja. En dan hebben jullie een voordracht, hè? Dat gaat per categorie. Hoeveel bedrijven zitten er dan in zo'n categorie?
9: Wij houden er ongeveer 10 tot 12 over. Maar ja, wij moeten wel een beetje een mix hebben van verschillende soorten bedrijven. Want ja, als wij 10 makelaars hebben in dezelfde categorie, dan is er eigenlijk niet veel keuze voor de jury. Dus ja, dat is voor ons ook al best wel een ingewikkelde taak.
0: Ja, dus diversiteit is belangrijk als het gaat over de uiteindelijke de bedrijven die je aanbiedt dus aan de jury.
9: Ja, klopt.
0: Ja,
4: precies. Dat is een verantwoordelijke taak, want ik zie, iedereen is hier helemaal in spanning en dat komt allemaal door jou.
9: Ja, nee, ik doe dat niet helemaal niet alleen. Want we zijn met een groep van 7 of 8, dus we zijn ook allemaal hier vanavond. Ja,
0: Priscilla zei het al eventjes, de voordrachtscommissie, dat is de club eigenlijk die het harde werk doet en wij doen het leuke werk. Vind jij dat ook?
9: Nou, ik vind dat wij doen ook heel erg leuk. Maar het is inderdaad wel hard werken.
0: Ja. En hoe lang doe jij dit werk al?
9: Nou, ik denk dat ik dit nu voor de 7e keer doe.
0: Okay.
9: En nu denk ik volgens mij de 4e keer dat ik voorzitter ben van de commissie.
0: Dus het is leuk genoeg om dit voorlopig nog even te blijven doen.
9: Ja, zeker. En volgend jaar is het 10e editie. Dus,
4: ja, er gaat van alles gebeuren, hè?
9: Ja.
4: Gaan we zo meteen allemaal nog wel vertellen, toch?
9: Ja, en wat één ding wat ik al wel mocht vertellen is dat we dus iedereen die ooit genomineerd is geweest in de afgelopen 10 edities mag dit komend jaar dus weer meedoen.
4: Oh!
9: Nieuwe geitje.
4: Oh, dus die regel die vervalt gewoon voor één keer?
9: Voor één keer, ja.
0: Oh.
4: Dat biedt perspectieven.
0: Maar het was dus zo dat als je genomineerd was of gewonnen had, mocht

0: je niet meer meedoen aan volgend jaar? Of deed je gewoon niet meer mee volgens de regels die jullie zelf hebben?
1: Ja, we willen eigenlijk wel dat er ieder jaar weer nieuwe bedrijven zijn. Want anders dan krijg je misschien zes keer achter elkaar hetzelfde bedrijf. En dat, dan heeft de jury ook niet zoveel keuze. Dus we proberen dat wel te doen. Maar inmiddels is die lijst met bedrijven die ooit genomineerd zijn geweest ook al best wel gegroeid. Dus
0: Je houdt geen bedrijf meer over.
1: Nee.
0: Dus iedereen moet weer mee. Ja, pool.
2: Het is wel leuk, want dan ligt alles weer open.
0: Ja, zeker. Ja, dus, iedereen is weer welkom. Spannend.
1: Zeker.
0: 10 jaar volgend jaar. Maar goed, we zitten voorlopig nog in 2026. Ja. Dus we gaan door naar de derde categorie. En dat is de categorie detailhandel.
3: En nu gaan we toch richting de detailhandel.
4: Nu gaan we naar de detailhandel. En die mag ik doen. En dan hebben we de detailhandel. En de genomineerden op 1 is Fontijn. Fontijn richt zich nogmaals op het buitenleven van tuinmeubelen tot zwembaden en wellness. Het bedrijf speelt in op de wens om van de tuin een plek te maken om te ontspannen met een showroom als plek waar klanten producten echt kunnen bekijken. En dan gaan wij naar Sandman Optiek. En bij Sandman komen oogzorg, monturen en persoonlijk advies samen. Een bril is voor veel mensen zowel een praktisch hulpmiddel als onderdeel van hun uitstraling. Juist die combinatie van deskundigheid en persoonlijke service maakt specialistische detailhandel bijzonder. En als laatst genomineerde hebben we het dan over House of Toll. Richt zich op lange mannen en vrouwen die bij reguliere winkeliers niet altijd de juiste pasvorm vinden. Het bedrijf laat zien hoe een winkel met een duidelijke doelgroep een heel concrete behoefte kan vullen en hoe specialistische detailhandel toch persoonlijk blijft.
3: Kijk, en het zijn allemaal bedrijven die natuurlijk ook Apeldoorn versterken en Fontijn kent u misschien wel, dat is richting Uddel. En dan in het centrum heb je Sandman Optiek en House of Till. Sandman Optiek heeft net een nieuwe winkel geopend. Dus we zitten nu wel in de categorie detailhandel. En ik denk dat ze nu op schema lopen. En bij ons gaat de spanning ook wel een beetje. Hè. Of wij kunnen straks ook nog een prijs winnen.
4: Ja, zeker.
3: Dus bij ons begint de spanning langzaam te komen. En ik hoop dat onze collega's in de zaal datzelfde voelen. Wij gaan weer terug naar de zaal, want er komen zo de interviews met de genomineerden.
5: Sandman houdt daarbij oog voor traditie, kijkt scherp naar de toekomst en verliest geen detail uit het zicht. Zo zien klanten niet alleen beter, maar mogen ze zelf ook graag gezien worden. Een glasheldere visie.
0: Nou, hier staan ze dan in volgorde. Fontijn, House of Toll en Sandman Optiek. Nou, dat was wel. Dat
3: bij House of Toll valt ook op dat de twee vrouwen die daar nu voor staan ook best groot zijn. Dat was ook een leuk feitje om te benoemen. Dus ik denk dat ze hetzelfde het probleem hadden en dachten, we gaan daar een winkel voor oprichten.
4: Ja, het is de behoefte die je zelf hebt. Soms ervaar je dat. Maar Liam, jij kan dat heel goed en duidelijk zien.
3: Ja, nou ja, ik zie dat zo staan. En ik weet niet of ze ook hak aan hebben, dat kan ik zo niet zien. Maar ze zijn redelijk lang die twee vrouwen die er staan. Maar we gaan het horen.
4: We gaan het horen.
6: Goede kampioen.
0: Jullie zijn na 48 jaar zijn jullie van pand geruild, hè? Gewisseld. Jullie zijn verhuisd. Waarom?
6: De ruimte.
0: Ja.
6: En een eigen pand nu. Dat is ook wel lekker.
0: Oh.
6: Dus na 50 jaar hebben we na 48 jaar die stap genomen. Ja, heerlijke ruimte die we nu hebben.
0: Ja,
6: en het is gewoon een hele leuke straat, de Mariastraat. Die gaat alleen maar mooier worden.
0: In de Mariastraat. In de Mariastraat, mensen. Mariastraat. Daar zitten ze.
2: Onthoudt u die naam?
0: Ja.
2: En de fontein, dat
0: fontein,
2: is fontein,
0: heb jij nog wel een verhaaltje over?
2: Nou ja, nee, ja, ik vind het zo grappig, omdat de fontein, ik woon hier al meer dan 20 jaar op de Veluwe in de buurt. En ik kwam bij de fontein met perkplantjes halen, maar dat is wel echt verleden tijd bij jullie. Dat jullie vroeger echt een tuincentrum waren en nu meer veel meer. Ja, precies. Ja. Van harte gefeliciteerd met de nominatie.
0: Maar ik las ook 35.000 vierkante meter.
2: Ja.
0: Dat is een dorp. Dat is een half dorp.
7: Ja, het is inmiddels al een klein beetje groter, maar dat is niet te omvatten. Dus,
0: ja. En als het dan gaat, want dat zie ik ook in het filmpje, dat er bezoekers komen uit Nederland.
3: Vergeet de discipline, de microfoondiscipline, want ze heeft geen microfoon bij zijn mond. Ah, daar komt hij. Ah, ja, nee, nu kunnen we ze wel horen, denk ik.
0: Je gaat nooit bij de deur, je hebt geen klikkertje. Ja. Maar echt veel bezoekers en een enorm groot...
2: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Ja, het is wat met die microfoons, hè? Want we hebben zelf natuurlijk die oortjes. Maar we moeten wel natuurlijk
2: even leveren. We komen er wel, die mensen horen.
0: Ja. Hoe gaat het met je, behalve dat je een boom in je nek hebt?
3: Ellie Lus heeft de discipline ver te zoeken. Want nu heeft ze de microfoon bij de eigen mond, terwijl ze de zender omheen.

0: Dus ja, nee, we gaan lekker door met de etendiscipline van Lillis.
1: Ik denk wel dat het goed komt.
2: Ja, denk je dat het goed komt? Nou, we gaan het zien. Wel, ja. Wat zou het voor je betekenen als het goed komt?
1: Nou, ik zou een hoop kippenvel hebben en ik denk een kroon op ons werk wat we doen.
2: Ja. Ja, het is al goed, hè? Je staat op het toneel. Dat Absoluut. Is al een hele eer,
1: ja,
2: denk ik.
1: Met een boom in mijn nek.
2: Met een boom in je nek. Oké. En jullie staan ook... wil je nog wat zeggen?
1: Ja, ik wil graag mijn moeder bedanken, maar...
2: Ja. Nou, moeders, bedankt.
3: Waar, mevrouw Fontijn, waar zit u? Nee, oh.
1: Zit ze er
3: niet? Waar? Ja, daar is ze.
2: Nou, daar staan jullie dan. Grote vrouwen. Ik ben grote vrouwen gewend. Dat bedoel ik, dat is helemaal niets raars of zo. Maar ik heb... Ja, dan gaan jullie gelijk weer denken.
4: Dat ze bedoelt lange vrouwen.
2: Maar dat heeft ja, ook te maken dat ik op het hoogste niveau...
0: Ik hoor net nog dat ergens de rest van deze winkel uit Beekberg komt.
2: Dus ik keek... Wat ik wel, jij ook?
5: Ja.
2: Oh ja,
5: ja, niet zo hoog. Maar,
2: nee?
5: Ja,
2: leuk. En wat was jouw plek dan?
5: Ja, midden natuurlijk.
2: Ja, hè? Blokkeren.
0: Ja, blokkeren, ja. Ja.
2: Maar goed, daar gaat het nu niet over.
0: Ellie, hallo.
2: Grote, lange mensen, daar gaat het om. Niet grote maten, het gaat om lange mensen. Ja, dat is een belangrijk detail, hè? Maar vanaf hoe lang?
6: Ik zeg altijd, als mensen niet goed meer kunnen slagen in de reguliere winkel, dan komen ze bij ons.
2: Ja.
6: Vanaf 1,80 meter voor de dames en voor de heren vanaf 1,95 meter.
2: Oh ja. Ja, want er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die bijvoorbeeld een wat korter bovenlijf, maar hele lange benen of andersom. Ja. Daar hebben jullie ook natuurlijk van alles op bedacht.
6: Ja, eigenlijk wel. Ja.
2: Hey, en hoe is het dat jullie genomineerd zijn voor deze categorie?
6: Ja, die mag je aan Ines stellen.
2: Ja?
6: Ja, dat is helemaal top. Heel gaaf. Ja.
3: Zie je ze niet stralen, Ellie? Dit
2: volop.
3: Een toonbeeld van elegantie.
6: Ja, ongelooflijk eigenlijk. Ja. Fantastisch.
2: Ja, het is een prachtige erkenning, hè? Ja. Zullen wij het verlossende woord laten uitspreken door Priscilla?
3: Het juryrapport.
7: Ja.
2: Het heeft lang genoeg geduurd, hè?
7: De drie genomineerden in de categorie detailhandel hebben elk vanuit hun passie en ondernemerschap een trouwe klantenkring opgebouwd die ver buiten de grenzen van Apeldoorn reikt. Deze bedrijven zijn echt een merk in hun branche. Sandman Optiek combineert bijna 50 jaar naam en faam met zichtbaar vakmanschap en persoonlijke aandacht. Fontijn groeide uit tot een internationale speler in de wellness en het buitenleven met een eigen merk dat via honderden dealers wereldwijd wordt verkocht. House of Toll bedient vanuit persoonlijke ervaring een duidelijke niche en verkoopt, zoals de onderneemster het zelf zo mooi zei, niet alleen kleding, maar vooral zelfvertrouwen. De winnaar bestaat al tientallen jaren en heeft echt een eigen gezicht. Een organisatie met focus op klanten en oog voor ieder detail. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Hier wordt retail gecombineerd met het ambacht. Met de verhuizing naar de nieuwe locatie ligt de blik op de toekomst en groei. Samen met Louis en het deskundige, creatieve en betrokken team kleurt deze winnaar met hart voor kunst en cultuur de Apeldoornse binnenstad. De winnaar van de Apeldoorn Business Awards 2026 in de categorie detailhandel is Sandman Optiek.
0: Ja, het gaat al. Je merkt dat het een beetje een standaard reeltje wordt. Kijk, en daar komt weer de confetti en de vuurwerk en ja, de champagne. En daar komt natuurlijk weer de welbewuste vraag. En hopelijk dat Ellie, denk eraan, microfoon. 3, 2, 1. Wat gaat er door je heen?
8: Nou, de dames natuurlijk.
3: De dames.
8: En het personeel. Echt fantastisch, jongens. Echt, ik ben heel erg blij. Ja, en Paul wil natuurlijk wat zeggen, want die zegt altijd heel veel.
9: Ja, dit keer niet, hè?
2: Ja. Nee, eigenlijk moet die microfoon weer terug naar Jeroen.
9: Oh, sorry. Ja.
2: Hè? En dan geef ik hem aan jou.
9: Nou, dan mag ik ook nog wat zeggen. Dat team wat daar zit, Sandman Optiek team.
3: Ja. Waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Waar zijn jullie?
9: Je ziet heel slecht. Je hoort het ook een beetje.
2: Je ziet bijna niks, hè?
9: Je ziet bijna niks. Maar jongens, hartstikke bedankt. En de dames hiervoor, die ons altijd gesteund hebben. Top.
3: Van harte gefeliciteerd. Goed gedaan.
2: Gefeliciteerd. Hartstikke verdiend.
0: En dan gaan we door ineens naar de volgende categorie. En dan gaan we even kijken of ze wel weer
3: Volgens mij gaan
0: we
3: Michael erbij halen.
2: Nou, hij zit er al.
3: Oh, hij zit er al.
2: Michael.
0: Gaan we gaan even interviewen. Nou, ja, zeg.
2: Michael dacht, de bar is open.
3: Je bent gevallen voor de barman.
10: Nou,
3: ja.
10: Ik voel het een beetje first dates, maar dan een paar jaar later.
3: Ja, heel goed.
2: Nou, bingo. Ja, want Bas natuurlijk ook. Bas is natuurlijk ook onderdeel van de jury. Bestuur, sorry.
3: Bestuur.
2: Maar je staat hier lekker glaasjes in te schenken. Heel goed. Ja, lekker. Water.
3: Wat heb je erin gedaan, Bas?
2: Ja. Even een slokje. Proost, mensen. Op jullie gezondheid.
3: Ja, cheers. Hoe is het?
4: Ja, goed.

0: Ja, jij bent hier met een speciale missie vanavond. Ja,
1: met een speciale, een extra speciale missie.
0: Nou, laat eens even zien.
1: Ja. Nou, dat, ik kan nog niet laten zien wat erin zit, want hier zit een hele mooie prijs in. Uh-huh. Omdat ondernemerschap stimuleren bij studenten. Willen we de toekomstige studenten ook extra aanmoedigen
2: meenemen om dat we een soort van
1: te blijven
2: zwarte
1: investeren in zichzelf,
2: envelop zien op het podium.
1: Groeien en
2: eerder, dus
1: de
2: prijs
1: je hebt al eerder talent dat je kan benutten tot voordat je een diploma haalt.
2: Een onderwerp die ze ook gaan
1: ondernemerschap
2: dus
1: te stimuleren, hebben we hier een hele mooie prijs in zitten.
0: Voor studenten.
1: Laten we dat voor...
0: Wat wij ons nog afvroegen is Apeldoorn een... Misschien een hele domme vraag hoor, maar een studentenstad...
3: Nee.
0: Nee, zie, daar ga je al.
1: Ik denk dat het antwoord is daar.
0: Maar hoe zit dat dan?
3: Maar waarom is... Sorry?
0: Willen we wel.
1: Willen we wel.
3: Nou, kijk.
1: Misschien moet je wel even hierbij komen zitten.
2: Er wordt vanuit de zaal aangevuld. Ja, maar Michael, dat we geen studenten dat zijn, dat wel graag zouden willen zijn.
1: Apeldoorn heeft natuurlijk wel een hogeschool, maar het is niet zo groot. Het is niet... We hebben een universiteit, theologie... Mm-hmm. Nou, die is niet heel groot. Mm-hmm. Maar ondernemerschap... Kijk, de jongeren in de stad... die trekken naar Deventer, die gaan naar Amsterdam. Maar daar zit hier echt waanzinnig veel talent. En dat talent, dat moet beloond worden.
3: Ja, en koesteren. Ja. Dus daarom een speciale categorie.
1: En wat jonge mensen hier behouden. Want anders gaat Apeldoorn wat vergrijzen.
3: Gaan ze allemaal naar mijn stad...
0: Gaan allemaal naar Amsterdam?
3: Ja.
0: Nee, ze blijven mooi hier, Ellie Lust.
3: Ja, zo is het.
0: Laten we eens kijken wie de genomineerden zijn.
2: De studentencategorie.
4: Get Deal JMC. Een droom die begon bij zijn oma groeide nagel voor nagel uit tot Get Neil JMC. In ruim een jaar bouwde Jeppe Marcé een luxe salon met 10 nagelstylisten en 2 tattooartiesten. Als man in de nagelbranche kiest hij zijn eigen weg. Wie vindt dat de nagelverzorging vrouwenwerk is, daar heeft hij lak aan. Jeppe lanceerde een eigen nagel- en handverzorgingslabel en een matcha-merk. Inmiddels verkrijgbaar op verschillende plekken in Apeldoorn. Get Niels JMC brengt nieuwe energie in de Molenstraat Centrum en verbindt daar ondernemers. En ondertussen studeert Jeppe ook nog social work. Vernieuwend, ondernemend en tot in de nagelpuntjes verzorgd. Jeppe nailed it all. Next level. Zet de muziek aan en Daan Achenbach brengt Apeldoorn in beweging. Met Next Level creëert hij een veilige, inclusieve plek... waar jongeren dansen, plezier maken en groeien in zelfvertrouwen. Hij ontwikkelt choreografieën, geeft les op scholen... en helpt jongeren hun plek in de danswereld te vinden. Voor de zomer ronde Daan zijn studie eventmanagement af. Zijn organisatietalent bewees hij met een eindshow... 2 keer voor een uitverkochte zaal in Gigant. Daar huurt hij nu een ruimte voor zijn lessen. Maar hij droomt van een eigen dansstudio in Apeldoorn. Daan voelt de juiste maat en tilt zijn ambities naar een next level. Muteba Fit. Aaron Muteba Bea studeert Allround Assistant Business Services... en is de drijvende kracht achter Muteba Fit. Wat begon met gratis voetbaltrainingen op het Kruidkoord... groeide uit tot een community waarin jongeren zich gezien en gesteund voelen. Met begeleiding, social media en de Muteba Cup... verbindt en motiveert hij jongeren en geeft hij richting. Aaron kijkt verder dan het voetbalveld. Naast zijn studie legt hij de laatste hand aan een stichting... die activiteiten organiseert voor kwetsbare mensen in de samenleving. Zo brengt hij de bal aan het rollen, geeft hij een perfecte voorzet... en scoort daar waar het echt telt.
3: En dit zijn ze.
0: De genomineerden, zo hé.
3: In volgorde.
0: Get Nails.
3: Zeg je?
0: Get Nails.
3: Ja?
0: Ja?
3: Ja?
0: Ja? Ja? Ik zeg het toch goed?
5: Dat zeg je inderdaad goed. Maar goed JMC, hè? Get Nails JMC.
0: Get Nails JMC.
3: Daar was toch iets mee?
0: Ja, ik heb al begrepen dat het belangrijk is dat we dat erbij zeggen.
5: Ja,
0: hè?
5: Zeker belangrijk. Ja,
0: ja, ja.
3: Daar was iets mee, hè, met dat
0: Er was wat verwarring bestond daarover.
6: Ja, het is echt wel een unieke naam. Alleen als de JMC er ook bij staat.
0: Oké. Okay.
6: Dus daarom...
0: Want anders was er een probleem.
6: Ja.
0: Ja,
3: ja. Maar je zegt niet welk probleem.
6: Een heel groot probleem.
3: Ja, heel groot probleem.
2: Ik ben toch wel benieuwd nu waar het voor staat. Het weet jij dat?
7: Zal het niet te maken hebben dat het elders is gebruikt qua logo en merknaam?
2: Of JMC van...
8: Zo'n zaal, maar dit is toch even een andere
2: matcha?
7: Ja, ze hebben ook matcha geïntroduceerd.
2: Dus daar misschien dat
7: nagels.

0: Ja. Ik heb geen idee, maar we gaan even nog verder luisteren.
1: En dan is het toch weer iets anders. Maar wel heel leuk.
2: Ja?
1: Ja, zeker.
2: Ja, want dan ben je genomineerd, hè? En dan wat gebeurt er dan bij jou, maar ook bij de mensen met wie je samenwerkt?
1: Ja, heel veel trots. Het is gewoon een stempel op het werk en het harde werk wat je doet. Het tegendeel wat je bewijst tegen de rest. En probeer het als kleine ondernemer toch daar zo groot mogelijk te worden. Dat is heel leuk.
2: In ieder geval iets moois neer te zetten.
1: Ja, zeker.
2: Ja. En jij, hoe is het met jou?
3: Gaat prima.
2: Ja?
3: Iets nieuws. Dus ik ben graag benieuwd.
2: Ja, maar ben je blij? Ben je trots?
3: Ja, ik ben zeker uiteraard trots en heel blij. En vooral ook wel een beetje verrast. Om eerlijk te zijn wist ik niet dat dit allemaal bestond. De Business Awards. En toen werd ik genomineerd. Ja, nu weet ik het wel. En dat gaat misschien later ook wel bezinken als je weer thuis bent. Maar nu kun je ook staan. Dan zie ik ook wel hoeveel mensen hier staan. En de impact die je maakt als Apeldoorn zijnde. En ik ben gewoon trots om een inwoner te kunnen zijn van Apeldoorn. Als ik het zo zie.
2: Wat mooi gezegd. Ja. Super. En hoe belangrijk is het, Jeppe, want je bent student, hè? Dat is ook natuurlijk iets wat ontzettend veel tijd in beslag neemt. Hoe doe je dat samen, dat ondernemen en dan ook nog dat studeren?
3: Ik spreek dan meer voor mezelf. Ik doe het nu 6 jaar, Muteba Fit. En het is pas 1 jaar officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Om mee te zeggen dat het voor mij in ieder geval echt begon als een passie. Het was een identiteit voor mij. Dus de motivatie om nog tot 1 uur of 2 uur middernacht door te gaan met waar ik van hou, dat was voor mij niet zo moeilijk. Dus voor mij was het daardoor niet moeilijk om het te combineren met school. Is het schoolwerk afmaken en dat tot 's avonds laat doorgaan met waar je van houdt.
2: Heerlijk, ja.
3: Ja, dat is gewoon geweldig, toch?
2: Kost het ook geen energie.
3: Oh. We hadden bijna nog
4: zeggen.
3: Het was leuk geweest, hoor. Maar,
4: Ik wil het van jullie eigenlijk ook nog eventjes weten. Want hoe is dat bij jullie begonnen?
5: Ja, dan moet je echt bij hem zijn. Ja. Dit is de man.
4: Dit is de man.
6: Ik doe het al 7 jaar ongeveer, nagels. En het is eigenlijk heel onschuldig begonnen als een hobby. En op een gegeven moment merkte ik dat er heel veel vraag naar was. En heb ik eigenlijk...
4: Doe je het bij vriendinnen of bij familie?
6: Bij vriendinnen is het begonnen, uiteindelijk ook bij klanten natuurlijk. En naast mijn studie heb ik ook een stage gevolgd, eigenlijk in mijn studie. En toen had ik eigenlijk heel weinig tijd voor de nagels. En toen heb ik op een gegeven moment gezocht naar meiden die ik op kon opleiden. Om toch nog die mensen die we al hadden te kunnen helpen. Waaronder Romy.
4: Yeah.
6: Romy is echt een hele sterke kracht van mij. Die zit er al bij nu al 4 jaar. Dus daar ben ik echt super trots op. En sinds toen is het eigenlijk steeds meer gaan groeien. En nu sinds 1 jaartje in de Molenstraat Centrum zitten we. En nu zijn we met een team van 15. En we zijn gewoon steeds maar aan het uitbreiden. Dus dat is gewoon echt fantastisch.
4: Geweldig. Waar gaat dat naartoe? Waar houdt dat op?
6: Ja, weet ik niet of het ooit ophoudt.
4: Ja, maar misschien moet dat ook helemaal niet.
6: Nee.
4: Misschien moet je gewoon lekker...
6: We willen gewoon heel veel leuke en mooie dingen neerzetten, eigenlijk dat.
4: En hoe hou je die 15 mensen een beetje in het gareel? Dat lijkt me ook wel een uitdaging.
6: Het is een uitdaging, maar we hebben een superleuk team. En iedereen staat echt klaar voor elkaar. We hebben ook altijd gezellig, echt in de pauze. Dan zitten we voor de salon buiten en dan komen er mensen langs, omdat het gewoon zo gezellig is. Ja, we hebben gewoon echt een heel leuk team.
4: Je herkent het, hè?
5: Ja, dat is een en al gezelligheid. Diversiteit is, ja, dat is gewoon ons team. Ja. We doen het met z'n allen en al die paapjes die langskomen rijden, we zien jullie. Ja, dat is een en al gezelligheid.
6: Het is echt heel leuk.
4: Ja. Ik vind jullie nu al winnaars, hartstikke goed. We zijn heel nieuwsgierig.
2: Ja, maar ik wil toch ook wel even nog van Daan horen. Wat studeer jij?
1: Ik studeer de eventmanagement en ben afgelopen zomer afgestudeerd. Dus ik mocht er nog staan, gelukkig. En dat is ook mijn tweede passie, het werken in evenementen. Dus eigenlijk is het algemeen dat mensen in beweging brengen. Dus op dansvlak, maar ook in evenementen en eigenlijk van alles wat. Dus,
2: ja. En hoe ver reiken jouw ambities?
1: Ja, eigenlijk sky is the limit.
2: Ja?
1: Ik wil heel ver gaan en heel veel mooie stappen maken. Ik ben net 1,5 jaar begonnen, maar er zit nog heel veel moois aan te komen. En bij mij is het nog niet klaar, laten we het zo zeggen.
2: Goed zo. Ja. Nou, volgens mij hebben we 3 geweldige genomineerden in ieder geval.
7: Ja, en voor,
2: dus, Michael.
7: Voordat ik de uitslag bekend ga maken, wil ik nog vertellen dat sowieso alle drie de genomineerden namens bedrijf Tough Cookie Factory een workshop ondernemerschap krijgen. Samen met de overige juryleden gaan we jullie een dag meenemen in ondernemerschap. Alle vier vanuit onze eigen expertise. En de winnaar krijgt zo...

0: Sowieso een jaar lang training en coaching ter waarde van 5000 euro. Dus dat als extra om het ondernemerschap binnen Apeldoorn studenten te stimuleren. Drie jonge ondernemers. Drie totaal verschillende ondernemingen. Drie indrukwekkende verhalen. De jury stond voor een flinke uitdaging, want hoe vergelijk je een dansstudio, een sportonderneming en een bedrijf dat inmiddels veel meer is dan een nagelstudio? Appels met peren vergelijken, zou je zeggen. Maar hoe beter we deze ondernemers leerden kennen, hoe meer overeenkomsten we ontdekten. Alle drie hebben ze een groot sociaal hart. Alle drie zijn ze ontzettend bevlogen in wat ze doen. En alle drie staan ze voor inclusiviteit. Ze creëren plekken waar mensen zichzelf kunnen zijn, zich gezien voelen en de ruimte krijgen om te groeien. Ze zoeken actief samenwerking met andere Apeldoornse ondernemers en organisaties, hebben een eigen visie, zien kansen en durven buiten de gebaande paden te denken. Drie ondernemers die niet alleen maar dromen, maar vooral ook doen. En dat verdient sowieso een heel groot applaus.
1: Zo, Aaron.
0: Maar uiteindelijk kan er maar één winnen. De winnaar is iemand met een passie. Die vanuit persoonlijk idee iets bijzonders heeft opgebouwd. Iemand met lef. Die een eigen koers vaart. Kansen benut en durft te investeren in nieuwe mogelijkheden. Iemand met een sociaal
2: de winnaar
0: hart. Die begrijpt dat succes niet alleen
2: ondernemende
0: draait
2: studenten
0: om wat je zelf bereikt.
2: Is...
0: Maar ook om wat je voor anderen betekent. En iemand met ambitie. Die blijft vernieuwen en groeien. En anderen daarin weet mee te nemen. En misschien denken jullie nu alle drie, hey, het gaat over
2: nou,
0: mij.
2: Dat, gaat,
0: en weet je, dat klopt. Maar één
2: nu
0: ondernemer
2: komen, denken wij,
0: wist
2: maar...
0: de jury net dat beetje extra te overtuigen. Met een indrukwekkend niveau van ondernemerschap. Iemand
3: de
0: die kansen niet alleen ziet, maar ze ook omzet in groei en vernieuwing.
3: Zien
0: met
3: we
0: het vermogen
3: zweten,
0: om anderen mee te nemen in het succes. Een ondernemer die heeft ontdekt dat je pas echt kunt groeien.
2: Is gewoon,
0: als je
2: hij maakt het gewoon spannend, hij houdt het gewoon spannend.
0: Aan anderen. Sorry voor het tromgeroffen.
3: Hij is ook al klaar.
0: Ja. En met eentje met oog voor de omgeving. Iemand die niet alleen onderneming opbouwt, maar ook nieuwe energie brengt aan maatschappelijk en van betekenis is. Een ondernemer die verder kijkt dan het leveren van een product of dienst, die een plek creëert waar mensen graag komen, zich thuis voelen en onderdeel worden van iets groters. De jury ziet de winnaar als een inspiratie, als iets inspirerend voorbeeld voor de nieuwe generatie ondernemers. Ambitieus, eigenzinnig, maatschappelijk betrokken en niet bang om een plaats om buiten de vaderpaden te denken. De winnaar van de Studenten Aanmoedigingsprijs 2026 is Jeppe Marcé van Getnield JMC.
2: Getnield JMC, dat moet erbij.
3: Ja. Ja. Nou, ook weer heel veel confetti.
2: En daar komt de envelop. Hele
3: ja, wat
2: grote.
3: Wat zou er in die envelop zitten?
2: Nou, naast dat zij een workshop krijgen voor ondernemen, alle deelnemers, krijgt de winnaar...
3: We gaan even luisteren naar de... Kom, even.
4: Ik vind het echt, echt een eer. Ik had het ook echt...
5: Jongens, heel even.
4: Ik had het ook echt niet verwacht. We zijn alle drie hele sterke ondernemers. Ze hebben ook alle twee echt wat heel moois neergezet. Dus ik vind
5: zeker.
4: Het echt een eer dat ik dit mag winnen.
5: Ja.
4: En het is gewoon alleen maar, niet alleen naar mij, maar ook naar ons team, gewoon een compliment. Van hoe iets leuks we eigenlijk elke dag voor iedereen kunnen betekenen. We zijn onze klanten echt heel erg dankbaar, die ons elke dag supporten. Want ze zitten elke dag vol en... Ja, dat is eigenlijk wat ik wou zeggen. Voor de rest wil ik nog mijn moeder een shout-out geven. Want mijn moeder heeft me al sinds ik 16, 17 ben in de woonkamer nagels laten doen. En als dat niet was gebeurd, had ik dat nooit kunnen doen. Dus dat. En vooral alle meiden die bij me werken. Gewoon, het is echt een heel mooi en leuk team. Ik ben echt trots op iedereen.
5: Je bent dik verdiend. Hartelijk gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd.
3: Ja, we staan nu op het podium met een grote check voor een jaar lang coaching.
5: Wow.
3: Dus ik denk dat we al doorgaan naar de volgende categorie.
1: Ik heb nog nooit zo...
3: Oh, we gaan naar het nieuws. We gaan er heel even tussenuit. We zijn zo snel mogelijk bij u terug. We praten u bij wat er gebeurd is.
1: En
3: wij zijn zo bij u terug.
1: Van toepassing.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in de Amsterdamse wijk Floradorp. Jongeren staken brandjes aan en bekogelden agenten met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Twee mensen zijn aangehouden. De onrust houdt mogelijk verband met het verbod op het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw. Burgemeester Halsema wijst geweld nadrukkelijk af. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online boodschappen vanwege een cybersecurity incident. De supermarktketen werkt aan het herstel van de systemen, terwijl de winkels inmiddels weer volledig worden bevoorraad. Klanten die al betaald hebben, krijgen hun geld terug zodra de systemen weer werken. Ook de websites en apps van enkele andere ketens van moederbedrijven Ahold Delhaize zijn nog niet bereikbaar. De Venezolaanse oud-president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores hebben onschuldig gepleit op een nieuwe aanklacht in de Verenigde Staten. Ze worden ervan beschuldigd te hebben samengespannen om gevangenen, onder wie Amerikanen, te laten martelen in Venezolaanse detentiecentra. Het echtpaar zit sinds hun arrestatie begin dit jaar vast in New York. Maduro wordt ook beschuldigd van drugsmokkel en verboden wapenbezit. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland binnen te brengen. Die partij werd onderschept in de Franse havenstad Duinkerke. Jan G. was het doelwit van een gewelddadige aanval in Overasselt, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio

0: dames en heren. Welkom terug in het Orpheus. Wij komen net terug van de reclame en ik praat u heel even bij. We zijn bij de horeca en toerisme.
1: Er is bij ons.
0: En de genomineerden zijn Stoom. Op het Zwitserterrein krijgt industrieel erfgoed een nieuw leven. Stoom gebruikt het voormalig ketelhuis als locatie voor bijeenkomsten, trainingen en evenementen. De industriële uitstraling is daarmee niet alleen een decor, maar onderdeel van de identieke plek. En de tweede genomineerde is Teun Apeldoorn. Teun richt zich op bijeenkomsten en feesten in het centrum. Een goede evenementlocatie biedt meer dan ruimte. Het gaat om sfeer, gastvrijheid en de organisatie die ervoor zorgt dat de gasten zich op de avond zelf kunnen richten. En Zenzes Hotel & Lounge. Zenzes Hotel & Lounge is een kleinschalige boutique hotel waar persoonlijk gastvrijheid centraal staat, met 10 kamers, een lounge en een binnentuin. En aandacht voor een biologisch ontbijt combineert het hotel comfort met een persoonlijke sfeer. Nou, dus ciao en welkom terug in het Orpheus. Wij gaan even nog het laatste stukje meepikken van de interviews en zo naar de bekendmaking van de winnaar van de categorie horeca en toerisme.
2: Nou, zo'n 15?
3: Een mannetje of 15 inderdaad.
4: Mannetje of 15.
3: Ja, maar we hebben ook heel veel oud-teuners.
4: Ja?
3: Die altijd nog komen helpen, dus die ooit bij Teun hebben gewerkt.
5: De Teunpensionado's.
4: De Teunpensionado's.
2: Ja,
3: de oud-teuners.
5: Oud-teuners. Ja. Dat is ook een appgroepje, denk ik.
3: Teuners in nood noemen.
5: Oh, oké. Okay.
4: Eens een teun, altijd.
2: Altijd een teuner. Ja.
4: Hey, en hoe voelt het dat je hier dan nu mag staan als genomineerde voor deze mooie categorie?
2: Ja, ontzettend leuk. Ja. We gaan er gewoon een feestje van maken vanavond.
4: Dat is
2: waar wij goed in zijn.
4: Ja.
2: Dus,
4: zo is het. Ja. Dat is het al volgens mij.
2: Ja.
4: Nou,
2: ja.
4: Gefeliciteerd in ieder geval alvast met de nominatie.
5: En het boutique hotel Census, gedecoreerd met de Green Key goud. Wat houdt dat?

0: in?
1: Ik ga eerst wat anders zeggen. Ik ben echt compleet overdonderd. Zal ik hem gewoon vasthouden?
2: Dat mag van mij, ja, ja hoor.
3: Van ja. mij
1: ik
3: niet,
1: ben compleet overdonderd door de organisatie, de jury.
4: Nee, maar als je de microfoondiscipline loslaat en je geeft mensen microfoons, dat heb ik ook geleerd. Je moet nooit mensen microfoons geven, want dan krijg je dingen zoals mij en dan blijf je maar lullen. Dus ik denk het domste wat hij vanavond heeft gedaan.
1: Ik vind dat we hier als Apeldoorn enorm trots op mogen zijn. En op de jury, Bas, Priscilla, fantastisch. Ik vind het echt...
2: Wat goed dat je dat zegt. En nu sta je er zelf... Ja, je hoor je.
1: Ja, ik hoor jou. Sorry. Ik heb het nog nooit gedaan eigenlijk.
2: Nee, dat snap ik. Nee, maar dat, ik snap... Jullie zijn goed in hele andere dingen. Dat blijkt wel, want anders had je hier niet gestaan. Ja. Ik was even benieuwd naar die Green Key.
1: Ja,
2: wat dat inhoudt.
1: Heel interessant. Ja, Green Key. Ik ben enorm voor het milieu, duurzaamheid. Daar moeten we allemaal naartoe. Iedere ondernemer hier in Apeldoorn zou mee moeten doen met een certificaat voor duurzaam ondernemen. Want als er iets belangrijk hier is in het groene en royale Apeldoorn. Zeker. Moeten wij dat wel zijn. En die stad van veiligheid, hè, Ton is er niet. Stad van veiligheid volgt dan vanzelf. Maar het gaat hier helemaal niet om. Het gaat om, ik geef de microfoon
2: Nee, maar luister.
1: Terug.
2: Als jij dit een belangrijk onderwerp
1: vindt. En ik vind het ook superleuk om met mede-ondernemers hier te staan. Moet je eens kijken wat een mooie bedrijven. Het is toch fantastisch.
4: Ja, hele mooie bedrijven, maar ik krijg wel last van mijn oren.
3: Ja, daarom geef ik nooit mijn microfoon af. Daarom geef ik nou mijn microfoon.
2: Nee, maar ik vind je enthousiasme vind ik heerlijk.
3: Ja, leuk.
2: Ik vind het...
5: Zo is altijd.
2: Ja, maar ik vind het serieus een toonbeeld voor deze hele avond. Want we komen deze hele week alleen maar mensen zoals jij tegen. Dus ik vind het heel leuk dat je het even deelt met ons allemaal.
3: Ja, en enthousiast zijn en trots zijn. En hoe belangrijk of hoe blij zouden jullie zijn wanneer je hem wint?
1: Nee, niet. Het gaat toch om elkaar?
2: Nee, jawel, het gaat
6: blij. Ja, uiteraard zijn we heel blij als we winnen. Maar we zijn alleen nog genomineerd, daar zijn we heel blij om. Daar zijn we wel trots op en dat die hier mogen staan. Het zijn gewoon allemaal fantastische ondernemingen die hier op het podium staan.
2: Ja.
3: Zo is dat.
6: We zijn heel erg gelukkig met de nominatie.
3: Zullen we maar naar de
2: juryrapport
3: winnaar gaan? Priscilla, aan jou het woord.
7: In deze categorie zag de jury drie genomineerden die ieder met hart en ziel een plek hebben gecreëerd waar gastvrijheid en gezelligheid voorop staan. Stoom heeft op het Zwitserterrein een industriële ruimte omgevormd tot een creatieve ontmoetingsplaats met een sterke eigen sfeer. Teun groeide met een unieke feestlocatie uit tot een begrip in Apeldoorn, waar zakelijke bijeenkomsten en privéfeesten met evenveel liefde worden verzorgd. Zensus overtuigt met persoonlijke gastvrijheid in een kleinschalig concept en een tomeloze inzet van de onderneemster, jullie hebben het net gehoord, voor Apeldoorn. Met topbezettingen die voor zich spreken zijn alle drie de bedrijven op hun eigen manier uniek. De jury heeft gekozen voor een locatie die een thuisplek is geworden voor veel Apeldoorners, waar je niet wordt ontvangen, maar verwelkomd. Met maatwerk, warme gastvrijheid en een alles-kan-mentaliteit worden gasten volledig ontzorgd. Geen vraag is te groot en geen wens is te gek. De topreviews van tevreden gasten zeggen genoeg. Dat is ondernemen met passie. De winnaar van de Apeldoorn Business Awards in de categorie horeca en toerisme is Teun.
4: Teun Apeldoorn, jou hoor. Ze vliegen elkaar in de armen. Ik wil niet. Oh, de trofee achter jullie. Ja, heel goed. De trofee is aangepakt. Nou, dan gaan we naar de interviews.
2: Ja, van mij wel. Ik denk dat je vast wel even wat wil zeggen tegen
8: alle mensen.
2: Ja, ik wil
8: zeker wat zeggen. En we hoorden natuurlijk heel hard gegil net. Nou, allereerst wil ik natuurlijk mijn team ontzettend bedanken. Jij ook bedankt, Fleur. Normaal gesproken vieren wij bij Teun mijlpalen voor iedereen, hè, die bij ons een feestje geven. En vanavond gaan we onze mijlpaal vieren.
3: Ja, zo is dat.
8: Ik denk dat het een heel mooi feest gaat worden. Dus op naar het feest zo.
2: Heel goed. De avond is maar net begonnen. Gefeliciteerd.
3: Ja, gefeliciteerd. Maak er nog een heel mooi feestje van.
4: Ja, Teun. De blije winnaars lopen gezamenlijk het podium af.
3: Zouden ze blij zijn, Jeroen?
4: Nou, ze zouden zeker wel blij zijn, Jeroen. Ja. Nou, gaan we even verder luisteren waar we nu naartoe gaan.
3: We zitten al bij de zesde categorie, Jeroen.
2: Ja, daar gaan we zo meteen nog heen. Maar we hebben nog... Je zit al de hele avond te wachten tot je wat mag zeggen. Want je hebt een belangrijke functie in de...
9: Nou ja, jij zegt het.
2: In de hele organisatie.
9: Ik vind het wel meevallen eigenlijk.
2: Nou, ik vind het helemaal niet meevallen.
9: Vind jij het helemaal niet meevallen?
2: Vertel eens even wat je doet bij de Apeldoornse Business Awards?
9: Ja, het is zo dat alle kandidaten ook financieel beoordeeld worden. Dus ik bezoek alle kandidaten.
3: Doe je dat undercover of ga je gewoon helemaal zo?
9: Nee, dat doe ik gewoon netjes in vol ornaat, ja? Zoals het hoort. Ja? Gewoon in het openbaar. Maar dat betekent wel dat alles wat er getoond wordt en wat ik te horen krijg, dat het onder de pet blijft.
3: Ja.
9: Onder mijn pet.
3: Ja, en maak jij dan, kom jij misstanden tegen? Kom jij dingen tegen dat je denkt zo?
9: Dat zou maar zo eens best kunnen, ja.
3: Nou, vertel.
9: Ja, nee.
3: We zijn allemaal heel erg benieuwd.
9: Dat vertel ik dus juist niet.
3: Oh, dat vertel je juist niet. Maar ben je wel eens ergens heel erg van geschrokken? Dan vraag ik het gewoon op een andere manier.
9: Soms komt er wel eens een verrassing naar boven, ja. Ja, dat klopt. Ik begin altijd met openbare stukken te beoordelen. Ja. Die je gewoon vrij kan vinden bij de Kamer van Koophandel, Company Info en dat soort partijen. En soms kom je dan toch nog wel eens tegen een verrassing, ja.
3: Ja, maar het gaat er dus om dat de bedrijven die echt op de lijst staan om dus gewoon mogelijk hier op het toneel te komen, dat je in ieder geval zeker weet dat er geen financiële misstanden zijn binnen dat bedrijf. En dat we hier niet aan een criminele organisatie een business award staan.
9: Ja, want dan kom ik jou misschien op een later moment weer tegen in 112 of iets dergelijks.
3: Ja, zo is
9: dus dat zou ik liever niet doen.
3: Bij een ander programma, nee. Ja. Maar dat is echt jouw taak.
2: Maar tegelijkertijd ook heel interessant, Antoine, lijkt me, omdat je natuurlijk ook weer bij al die bedrijven, het is natuurlijk allemaal totaal verschillende. Ja. Marge.
9: Ja. Dat heb je heel goed. En daar hou ik ook rekening mee. Dat er natuurlijk verschil is tussen een startende ondernemer of een talen, die we net gezien hebben.
2: Een heel tijdje meedraaien.
9: Ja. Draait er heel lang mee. Ja. Je houdt echt rekening mee met de omvang van het bedrijf. Ja, zeker.
2: Ja, heel goed.
9: Maar heel boeiend.
2: Ja, goed zo. En dat blijf je nog doen de komende jaren, denk ik.
9: Als het aan mij ligt wel, ja. Dat klopt. Ja.
3: En zien mensen jou dan met plezier komen? Of hebben ze zoiets van, kondig je dat aan en dat ze dan snel hun...
9: Nou, het wordt zeker aangekondigd. Ja. Er wordt van tevoren echt een afspraak gemaakt.
2: De koffie in de stroopwafel staat klaar.
9: Soms wel. Ja. Maar dat hoeft niet. Ik ben wat dat betreft ook niet onkoopbaar met de koffie in de stroopwafel. Oh. Maar er wordt echt netjes aangekondigd wat de doelstelling is. Sommigen hebben inderdaad al stukken klaar liggen. Soms krijg ik het zoals van tevoren toegestuurd. En dat geeft een stuk vertrouwen. En het gaat natuurlijk niet alleen om die cijfers die ik zie, maar het gaat ook gewoon om het hele beleid.
2: De bedrijfsvoering.
9: Ja.
3: Hoe is het georganiseerd?
9: Hoe is het allemaal georganiseerd?
3: Achter een bedrijf zit en dat ook belangrijk is in het meewegen van het uiteindelijke juryoordeel.
9: Correct, want dat gaat naar de jury. En de jury ziet geen enkele cijfers of wat dan ook.
3: Nee.
9: Die krijgen van mij maar heel beperkte informatie, maar wel zodanig dat ze het kunnen meewegen.
2: Jij zegt alleen maar, oké.
3: Ja. Ja, is dat dan?
9: Bijna.
3: Nee, maar serieus, is het dan iets van dat je zegt van nou, het is voldoende of het was echt heel goed? Is dat ongeveer wat je dan doorgeeft?
9: Dat is ongeveer wel wat de boodschap wordt. Ja. Klopt.
2: Antoine Joosten.
3: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel. Bedankt voor alles
3: wat je doet
2: voor de award.
3: Zeker.
2: Gaan wij door?
3: We gaan door naar categorie 6. En dat is. Zeg het maar, kun je het lezen?
2: Ik kan het lezen. Ja. Industrie en technologie.
3: Industrie en technologie. En zo is het.
2: Ik kan het lezen.
0: We gaan naar de volgende genomineerde. En dat is categorie industrie en technologie. En eerste genomineerde is de cabine specialist. Werkt aan oplossingen die je als consument misschien niet dagelijks ziet, maar die in technische omgeving heel belangrijk zijn. Cabinebouw en maatwerk vragen om een combinatie van constructieve kennis, nauwkeurigheid en praktisch inzicht. En de tweede genomineerde is SPL, Scholten Panelen. SPL bouwt elektrische panelen en besturingskasten die machines en installaties aansturen. Het is techniek die je niet alleen ziet wanneer alles goed werkt, maar die een belangrijke rol speelt in betrouwbare industrieën. Processen. En als laatste genomineerde is VRM. VRM levert materialen en oplossingen voor water, bodem en milieutechniek. Die helpt om bodem en grondwater beter te begrijpen, van pijlbuizen tot oplossingen voor bodemonderzoek. Het bedrijf laat zien hoe specialistische producten een rol spelen bij waterbeheer en milieuvraagstukken.
5: Ja, het gaat in deze categorie dus om techniek, specialistische kennis en oplossingen die vaak pas opvallen als ze niet werken. De genomineerden in deze categorie laten zien hoeveel vakmanschap er achter industriële processen schuil gaat. Nou, en je ziet natuurlijk met de huidige energietransitie en alles hoe belangrijk deze tak is. Dus zeker om het een avond te stimuleren hebben we grote bedrijven nodig die zich heel veel kennis kunnen vergaren. En ook mensen kunnen opleiden intern, want dat is natuurlijk ook een heel goed. Als u een loodgieter nodig heeft, kan u tegenwoordig best lang wachten. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat dit soort bedrijven zorgen dat er kennis in en rondom Apeldoorn beschikbaar is.

0: blijft, zodat ook mensen binnen Apeldoorn daar gebruik van kunnen maken.
1: En blijft voortdurend in
0: beweging. We gaan weer richting de interviews.
1: Ze peilen wat nodig is, vormen een bron van kennis en laten klanten beslist niet zwemmen. Een waterdichte aanpak.
2: Nou, doe maar. Dus in volgorde. De cabinespecialist, SPL en VRM.
3: Wat een variatie aan bedrijven staat hier vanavond.
4: Ja,
3: ja, ja. Is het leuk om je bedrijf zo te zien in een filmpje?
4: Ja, heel leuk, heel leuk.
3: Want zie je dan nog andere dingen of denk je van, hey, dat is mooi om te zien?
4: Ja, het ziet er wel wat anders uit, ja. Dat vind ik wel mooi.
3: Wat doen jullie als de cabinespecialist?
5: Wij engineeren en produceren dus bestuurderscabines. Dat doen we voor ook vaartuigcabines. Dat doen we voor de offshore, landbouw, grondverzet. En dat doen we dus van engineering tot helemaal de productie.
3: Ja, en de klant komt bij jullie en die kan uitleggen wat hij nodig heeft. En dan gaan jullie dat op maat maken.
5: Dat klopt, ja. En design doen we dus ook zelf.
3: Ja, top.
2: Maar dat is dus dat is heel breed, hè, wat jullie doen. Waarom noemen jullie dan de cabinespecialist?
5: Omdat we toch wel, onze core business is op zich wel, hè, de enkelstuks en de specials. En uiteindelijk zijn we wel ook wat meer in de series gaan doen, maar het zijn wel specials.
2: Hmm.
5: Ja, dus vandaar specialist. En onze vader heeft dat dus ook vroeger zo bepaald, dus we hadden ook geen keus meer.
3: Ja, je moet dat gewoon in meegaan. Ja,
5: ja,
3: ja,
5: ja. Dat is wat het is.
3: Soms gaan die dingen zo. Ja, ja. En waarom zijn jullie zo? Ik wil toch gewoon weten, waarom zijn jullie genomineerd? Waarom hebben jullie het verdiend dat je hier staat?
4: Ja, ik weet het niet.
3: Ja, dat weet je heel goed. Dat weet ik zeker.
4: Nou ja, we proberen iets moois te maken. En dan is dat wel mooi als je dat gewaardeerd wordt.
3: En dat valt op. Ja,
4: ja, waarschijnlijk wel dan.
3: Ja, heel goed.
2: Ja? Ik ben niet zo van de technologie, moet ik je eerlijk zeggen.
3: Maar ik zag bij jullie wel ook waanzinnig met boorplatformen en alles.
6: Daar kan hij meer over vertellen.
3: Oh, daar kan hij meer over vertellen. Wacht. Wat maak je allemaal, man? Dat zag er super indrukwekkend uit.
7: Ja, dat is het ook. Wij maken besturingspanelen en laagspanningsverdeler voor allerlei soorten branches en industrieën. Offshore, gas en olie, waterwereld, de voedingsmiddelindustrie, Walibi.
2: Walibi?
7: Noem het maar op, alles draait op onze systemen.
3: Alles draait op jullie systemen, ja, ja, ja, ja.
2: Maar dan heb je het over laagspanning. Ja. Hoe is het met de spanning nu? Is dat hoog?
7: Nou, ik stond...
2: Ja, is die hoog?
7: Ja, ik stond net achter de coulissen te wachten. En ik heb zo'n smartwatch. Stressniveau erg hoog.
2: Serieus?
7: Ja, serieus.
2: Ja? Hartslag 180, ja. Ja.
3: Je draait je hand niet om voor een boorplatform, ja, meer of minder. Maar dit is dan
2: ja,
3: toch...
2: Het is een different cookie.
3: Ja.
2: Hoe is het met jou?
6: Ja, hetzelfde.
2: Ja?
6: Ook heel hoog.
2: Ook heel hoog. Ja. Nou ja, alles, dat is zo voorbij. Want dan weten we uiteindelijk wie gewonnen heeft. En jullie, ook spanning?
8: Uiteraard.
2: Ja?
8: Uiteraard. Ja, zeker.
2: Gezonde spanning?
8: Hele gezonde spanning. Ik bedoel, sinds het moment dat wij hoorden dat we genomineerd waren... dan gaat ons een soort bal en dan, nou ja... En dan bouwt die spanning op tot vanavond, ja, eigenlijk nu, zeg maar. Ik denk dat we nu al een beetje op het hoogtepunt zitten, ja.
2: Ja, ja, ja, ja, maar dat, ja, is het ook. Dit is ook het hoogtepunt. Dus
8: oh, gelukkig.
2: Dat klopt wel, ja.
8: Ja,
2: precies. Voor jullie wel.
3: Jullie zijn ook een gigantisch bedrijf.
7: Ja, zeker.
3: Ja,
7: zeker.
3: En waarom... Ik kom even dichterbij, want
2: een beetje
3: je staat
2: bij de
3: ik vind je zo gevaarlijk bij dat vuurwerk staan.
2: Jullie moeten in het licht. Jullie verdienen het licht.
3: Waarom zou je het verdiend vinden dat jullie, als jullie zouden winnen in deze categorie?
7: Waarom wij dit verdienen zouden?
3: Yeah.
7: Nou, ik denk omdat wij best wel vooruitstrevend zijn in de markt.
3: Op welke manier?
7: Duurzaamheid. Wij hebben ook, zeg maar... Nou ja, wij bieden nou ja, gewoon supermooie oplossingen, zeg, yeah, maar. In de milieutechniek en in de watertechniek. Dus yeah, ik denk ook op het gebied van duurzaamheid... denk ik dat wij het wel zouden kunnen winnen.
3: Goed zo. Nou, dat is mooi gezegd.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. We gaan vragen...
3: Zullen
2: jullie maar verlossen...
6: Ja, hè? Ik ga ze verlossen.
2: Dan kan dat stresslevel weer een beetje omlaag.
3: Hier straks...
2: Dus blijf lekker staan. We gaan luisteren naar Priscilla.
3: Priscilla.
2: Nieuw.
6: Ja, daar gaan we weer. In deze categorie ook dit jaar weer bedrijven... die ieder op hun eigen manier laten zien... hoe Apeldoorn groot is in industrie en technologie. De cabinespecialist staat voor maatwerk, flexibiliteit en cabinebouw... waarin ambacht en moderne 3D-engineering samenkomen. VRM combineert gepatenteerde technologie met duurzame innovaties... zoals bioafbreekbare buizen... waarbij het bedrijf ook een duidelijke Europese groeiambitie heeft. SPL is als Apeldoorns technisch pareltje... gespecialiseerd in hoogwaardige paneel- en kastenbouw... voor offshore, energieinfrastructuur en zware industrie. De jury zag drie sterke ondernemingen... waarin kwaliteit, ambitie en vakmanschap hoog in het vaandel staan...

0: De winnaar onderscheidt zich wat de jury betreft door complexe techniek zichtbaar te maken, jong talent een kans te geven en bewust autonoom te groeien vanuit passie voor het vak en langdurige klantrelaties. Die combinatie van bescheidenheid, vakmanschap, innovatie en internationale impact gaf voor de jury de doorslag. De winnaar van de Apeldoorn Business Awards 2026 in de categorie Industrie en Technologie is SPL.
1: Ja, SPL is de winnaar. Ze zijn elkaar aan het knuffelen. Voor mij is dat nog een stel. Ik ken ze verder niet, maar ze... Ja, kijk. Ze worden uiteindelijk toch naar ze waren heel blij. De zaal ontploft ook volgens mij. Ik kwam allemaal mensen er doorheen schreeuwen.
2: Ja, ze doen het gewoon.
3: Te geuit.
1: Ja, zeker.
4: Echt geweldig. Ja, mijn stresslevel was hoog, maar iets nog hoger, denk ik. Ja, dit is echt een waardering voor ons team. En deze is voor jullie. Ja, het is echt ongelooflijk. We zijn niet een zonzichtbaar bedrijf, maar sinds de afgelopen jaren wel wat meer zichtbaar geworden. Omdat we gewoon met hele mooie techniek bezig zijn. De jeugd flink naar binnen aan het halen zijn. En mooie systemen aan het maken die wereldwijd ingezet worden. Meet in Apeldoorn.
2: Zo is dat, ja.
5: Zo is het.
4: Dankjewel. Ja.
2: Gefeliciteerd. En ook uiteraard voor het hele team.
6: Ja, dankjewel. Ja.
2: Hoe is het met jou?
6: Goed.
2: Het wordt beter. Ga lekker een drankje drinken zo. En dan maar gefeliciteerd voor jullie. En ook natuurlijk voor jullie hele team.
6: Ja, zeker.
1: Ja, nou, dan gaan we zo naar de laatste categorie. Vind je het al een beetje spannend worden, dus jij?
3: Ja. Want wij zijn één van de genomineerden natuurlijk.
1: Ja, dus ik ga proberen zo neutraal mogelijk natuurlijk dit aan te vliegen.
2: Ja, we hebben Jochem Essing.
1: Er komt nog een interview. Oh, we gaan eerst nog even naar een interview toe.
2: Directeur, Rabobank Apeldoorn. Ga lekker zitten, want dan zijn we ongeveer even groot. Dat is fijner voor mij. Dat is fijner voor mij. Ja, je bent directeur van Rabobank Apeldoorn. En deze categorie heet ook echt Rabobank Maatschappelijke Organisaties. Waarom verbinden jullie je naam hier zo nadrukkelijk aan?
7: Nou, we zijn natuurlijk een bank.
2: Maar
7: we zijn
2: een oortje.
7: Ja, ik heb een oortje. Ja, ja. Nee, we zijn een bank, maar we zijn eigenlijk een coöperatieve bank. En dat maakt ons wel anders dan de andere banken. Mm. En we hebben geen aandeelhouders. Wij hebben leden. En eigenlijk zijn de maatschappij, jullie, zijn onze aandeelhouders. En dat betekent dat wij als bank ook geen dividend uitkeren, maar we willen iets teruggeven aan de maatschappij. En dat doen we door partner te zijn bij dit fantastische evenement. Het is echt geweldig. We vieren vandaag het ondernemerschap. Maar als ondernemerschap dan ook maatschappelijk wordt en mensen met vrijwilligers gaan werken en op een andere manier kijken naar hoe kan ik nou bijdragen, zingeving in die maatschappij. Ja, dat willen wij heel graag ondersteunen.
5: En hoe werkt zoiets dan bij jullie? Ik bedoel, hoe bepaal je dan waar je je aan committeert als bank?
7: Dat is een mooie vraag. Dat doen we samen. Dus als coöperatie hebben we leden. En iedereen die klant is bij de bank kan lid worden. Dat is een keuze. En die leden die worden dan weer vertegenwoordigd in een ledenraad. We hebben dus ook 35 actieve Rabo-ledenraadsleden hier in Apeldoorn. Nou, die zitten ook in de zaal.
5: Ook al een fanclub.
7: Zeker.
5: Hoe mooi is dat?
7: Ja. En daar proberen we echt een goede vertegenwoordiging te krijgen van Apeldoorn en omstreken. Dus dat is van alles nog wat.
5: Ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen bij de Rabobank aankloppen, omdat iedereen natuurlijk vindt dat hij een heel goed idee heeft of een heel goede maatschappelijk betrokken organisatie en geld nodig heeft.
7: Ja, en dat mag ook. Dus ze zijn allemaal welkom om met goede ideeën bij ons te komen. We hebben coöperatief dividend. Dat kunnen wij. Ja, dat wordt dan beoordeeld. En goede ideeën. Ja, daar is dus ook geld voor beschikbaar. Dus wees welkom. Dat moet wel maatschappelijk bijdragen. En die leden, die 35 leden, daar zitten er ook een aantal in een commissie. En die bepalen dan waar het geld wel en niet naartoe gaat. Ja. Dat doe ik niet.
2: Heb je een stiekeme voorkeur?
7: Voor vanavond?
2: Ja. Niet zeggen.
7: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee?
7: Nee, als ik heel eerlijk ben, er zijn gewoon weer drie fantastische maatschappelijke ondernemingen die het alle drie heel hard verdienen.
2: Ja.
7: Maar het is ook mooi dat ze hier alle drie gewoon dat podium krijgen,
2: precies,
7: toch?
2: Precies, zeker. Ja.
5: Dat is het. Ja, dat is, dat is de hele, van vanavond.
2: We zeggen de hele avond natuurlijk dat iedereen die hier staat natuurlijk eigenlijk al gewoon een winnaar is. En sowieso een podiumplek heeft verdiend. Dus,
7: absoluut.
2: Het wordt alleen goud, zilver of brons.
7: Ja.
2: Of goud en twee keer zilver.
5: Dat kan het leuker ook. Zullen we dat doen?
2: Zullen we dat doen?
7: Ja, goud en twee keer zilver.
2: Zo is dat.
7: Ja? Ja. Het zijn allemaal toppers.
2: Zullen we naar het filmpje?
5: Laten we eens kijken. Ik ben heel benieuwd.
2: Laten we eens kijken.
1: Ja, daar zijn we bij de maatschappelijke organisaties. We beginnen bij De Kap. De Kap draait de hulp die dichtbij is. Vrijwilligers en ondersteunen Apeldoorners met praktische hulp en sociale contact. Terwijl het mantelzorgers een steuntje in de rug krijgen. Het is een voorbeeld van hoe betrokken inwoners samen een verschil kunnen maken. En het nummer 2 is Parkspel de Holt in Beekbergen. Parkspel de Holt brengt leren, werken en inclusie samen. Jongeren ontwikkelen er vaardigheden in de praktijk en krijgen ruimte om hun talenten te ontdekken. De nominatie vestigt de aandacht op een vorm van maatschappelijke impact die draait om kansen en meedoen.
8: De Kap.
1: En natuurlijk als laatste RTV Apeldoorn.
8: Of gewoon even met
1: RTV Apeldoorn brengt nieuws en verhalen uit de eigen gemeente naar inwoners via radio, televisie en online. Lokale media geven aandacht aan de onderwerpen die voor mensen dicht bij huis belangrijk zijn en helpen de verbondenheid met de stad en dorpen te versterken. We zijn benieuwd. Volgens mij zie ik vanuit hier Hieke en Chantal van ons het podium oplopen. Dus we zijn benieuwd. We gaan zo live luisteren naar de interviews.
8: Park Spelderholt. Wie Park Spelderholt bezoekt, ontdekt al snel dat hier meer gebeurt dan overnachten, vergaderen of dineren. Jongeren met een verstandelijke beperking wonen, werken en leren er tijdens een 4-jarig ontwikkelingstraject. In het hotel, restaurant en het karakteristieke kasteel brengen zij hun talenten direct in de praktijk en groeien ze in zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Gasten krijgen daardoor niet alleen op en top gastvrijheid, maar dragen ook bij aan nieuwe toekomstkansen. Geen luchtkastelen, maar een stevig fundament. Hier checken gasten uit, terwijl jongeren steeds verder inchecken bij de maatschappij. RTV Apeldoorn. Een sportprestatie, een cultureel evenement of nieuws dat de buurt bezighoudt. Als het in onze stad gebeurt, brengt RTV Apeldoorn het dichtbij. Vrijwilligers maken dagelijks programma's met informatie, cultuur, educatie en muziek voor radio, televisie en online. Zo krijgt de gemeente 24 uur per dag en 7 dagen per week een eigen stem en gezicht. RTV Apeldoorn houdt goed in beeld wat er speelt, mist zelden een belangrijk signaal en is altijd uitstekend afgestemd op de stad. Wie wil weten wat Apeldoorn bezighoudt, zit hier altijd op de eerste rij.
5: Ik heb daar altijd... Dat is zo'n hekel aan, hè? Voice-overs die van die flauwe woordgrapjes maken.
2: Precies, ja. Ja, ja, wie
5: zou
2: doet dat nou?
5: Doen.
2: Zou jij nooit doen, Jeroen?
5: Zou nooit doen. Nee. Wat een mooie, mooie genomineerden allemaal. Ja. Wat een prachtige verhalen.
2: Ja, geweldig, ja. En waar zouden we zijn zonder de vrijwilligers, hè?
9: Nou, precies.
2: Ja.
9: Vooral als je in de samenleving vaak hoort dat mensen alleen maar voor zichzelf kiezen. En je ziet in zulke activiteiten dat mensen juist ook voor anderen kiezen. En dan is het ontzettend goed dat dat eens even centraal staat.
2: Ja.
9: Alleen bij ons al zijn 700 vrijwilligers actief. Nou, dat geeft toch wel een basis aan waarin wat gebeurt.
2: Ja, zeker. En hoe mooi is het ook als je gewoon iets mag betekenen voor een ander. Hè? Dat is natuurlijk sowieso al heel waardevol. Wij hebben ook natuurlijk dit voorbereid vanavond. Er staat hier ook bij jullie dat ook jonge en volwassen mantelzorgers vinden er ondersteuning in een adempauze. Hoe zie je dat terug? Hoe vertaalt zich dat?
10: Nou, dus ongeveer 1 op de 4 jongeren groeit op in een situatie die gewoon anders is dan anders, omdat ze ook zorgen voor een ander. En dat kan zijn dat je je zorgen maakt om je moeder, of dat je heel veel moet zorgen voor je broertje, of wat ook maar. En dat is een groep die eigenlijk wel een beetje onzichtbaar is en die eigenlijk wel wat extra steun verdient. Dus dat is een van de groepen waar wij ons als KAP heel sterk voor maken, dat we echt oog hebben voor die jongeren.
2: Ja, en wat vinden ze dan bij jullie? Behalve gewoon die plek waar ze rust vinden, of... Nou, even een arm misschien om zich heen krijgen.
10: Ik denk dat jij al iets heel belangrijks noemt.
2: Ja?
10: Maar ook een stukje erkenning. En ook gewoon, nou, een van de jongens die hier mee is... is onze vrijwilliger die ook maatje is van een jonge mantelzorger. Ja. En als jij opgroeit in een situatie waar het heel veel gaat om anderen... hoe fijn is het dan dat er iemand is die er gewoon voor jou is?
2: Ja.
10: En dat is denk ik een hele belangrijke... Ja, heel belangrijk om te doen. Tuurlijk. En het is geweldig dat er heel veel Apeldoorners zijn die zeggen van yes, hier ga ik me voor inzetten.
2: Goed zo, goed zo. Want jullie nominatie levert misschien ook weer gewoon nieuwe hulp en steun en vrijwilligers op.
9: Dat hopen we. En we merken nu al, nu genomineerd zijn, dat we allemaal nieuwe reacties krijgen. Dus het werkt al en dat vinden we natuurlijk geweldig.
2: Ja, dat is een prachtige olievlek.
9: Ja, zeker.
2: Ja, goed zo. Gefeliciteerd met jullie nominatie in ieder geval. Hoe is het met je, jongen? Ja? Ben je blij?
11: Ja.

0: Ja, hè? Dat is echt wel een hele eer, hè, om hier te mogen staan. Hoe voelde je toen je hoorde dat jullie genomineerd zijn?
1: Best wel leuk.
0: Best wel leuk, hè? Ja, hebben jullie een feestje gevierd al?
1: Nee.
0: Nog niet?
2: Dat komt nog.
3: Nee.
4: Dat komt nog.
0: Dat komt toch?
2: Ja, dat gaat dan gebeuren.
4: Van binnen, hè?
0: Ja.
5: Dus,
0: ja.
5: Nee, het is natuurlijk fantastisch dat deze jongeren een kans krijgen. Die worden bij ons opgeleid, die hebben een mooie opleiding, die wonen bij ons. En op onze prachtige landgoed met een heel mooi horecaconcept. En deze groep verdient het gewoon om ook een opleiding te volgen. Wij zijn het enigste op dit niveau in Nederland. En we hopen dat er ook nog veel meer van dit soort initiatieven zullen komen.
0: Natuurlijk, want iedereen hoort erbij. Heel goed. Want iedereen hoort erbij en iedereen verdient inderdaad een kans in deze ingewikkelde maatschappij.
5: In het kader van de participatie hoort deze groep er zeker bij. Ja. Er is heel veel vacatures overal. Deze groep kan daar een hele grote rol in spelen. Dus wij moeten ze opleiden en zorgen dat ze aan het werk gaan.
0: Nou, en dat doen ze ook. Hè? Heb jij het naar je zin?
1: Ja, zeker.
0: Ja? Ja. Dus jij wil daar voorlopig wel blijven?
1: Nee, want ik ben bijna klaar.
0: Oh. Oh. Maar wat ga je dan doen?
1: En dan ga ik terug naar Amersfoort en dan ga ik verder.
0: Ga je iets anders vinden, ja, waar je het ook weer leuk hebt?
1: Ja.
0: Dat komt wel goed.
1: Ja.
0: En dan heb je een heel mooie referentie, hè? Toch?
2: Ja. Zeker.
0: Goed zo.
5: Want dat is ook de bedoeling van de opleiding.
0: Ja. Ja, ja, goed hoor.
5: Wij leiden ze op en ze leren een vak. En daarna gaan ze terug naar, meestal naar waar ze vandaan komen. Ze komen uit heel Nederland. Maar dan komen ze toch een stuk zelfstandiger. En met een vakbekwaamheid komen ze weer terug in hun eigen omgeving.
0: Zo is het. Met een rugzak vol.
5: Met een rugzak vol.
0: Mooie bagage. Zo is dat.
2: Dan schakelen wij over.
0: Over live.
2: Ja, wij schakelen over, live, dames en heren, naar de collega's van RTV Apeldoorn. Jullie staan hier ook helemaal te glimmen met een. Ik herkende het Apeldoornse logo. Wat, jij zei, we zijn geridders.
6: Ja, joh, een geintje.
2: Nee, wat is er gebeurd?
6: Nou, we kregen vanmiddag bij het diner op het stadhuis natuurlijk een fantastische toespraak door onze burgemeester, die helaas zelf dat niet kon doen. Maar is goed waargenomen, kan ik zeggen. En ineens kwam er iemand voorbij met een aan de tafels met een mandje met daarin allemaal voor iedereen, alle genomineerden, kregen deze onderscheiding.
2: Voor jullie verdiensten voor Apeldoorn. Ja,
6: zo ervaar ik dat wel.
2: Meer dan terecht. Ja. Hoe is het bij de omroep? Want ik kan me voorstellen dat lokale omroep, het is altijd een beetje, ik wil niet zeggen sappelen, maar het is wel altijd zorgen dat het op gang blijft. Want het gaat niet vanzelf, denk ik.
7: Nee, ja, je krijgt natuurlijk persberichten binnen, maar daar houdt het natuurlijk niet op. Het nieuws ligt natuurlijk op straat, op social media, tegenwoordig natuurlijk overal. Dus dat is vooral heel erg veel opletten. Maar ik denk dat we dat vooral de afgelopen tijd heel erg veel meer zijn gaan doen.
2: Meer gaan doen?
7: Ja. Nou ja, zijn gaan doen. We, even een stukje achtergrond. We hebben 5 jaar lang geen licentie gehad, geen uitzendlicentie. Hè? Iedereen kan dat aanvragen. Die zijn we 5 jaar lang kwijt geweest.
2: Dat is onhandig als lokale omroep.
7: Dat is inderdaad onhandig. Ja. Dan krijgen ze ook 5 jaar geen subsidie. Maar ik denk dat 5 jaar geleden, als je ons had gevraagd, waren jullie er dan nog geweest? 5 jaar later had ik volmondig nee gezegd. Maar we zijn er nog.
2: Maar hoe krijg je zo'n organisatie van de grond, joh? Ja, tuurlijk.
6: Nou, weet je, ik wacht even.
2: Ja, tuurlijk. Heel goed, heel professioneel natuurlijk. Ja.
6: Nee, we zijn natuurlijk gewoon in 2005 officieel begonnen. 15 jaar lang hebben we de licentie gehad. Totdat we hem inderdaad in 2021 verloren.
2: Ja.
6: Aan een andere partij. Maar ondanks dat feit hebben we gewoon met elkaar, met alle vrijwilligers en het bestuur natuurlijk ook, de schouders eronder gezet. En we zijn gewoon doorgegaan.
2: Happatee.
6: Met al het mooie werk wat we al deden. En we hebben zelfs ook in die afgelopen 5 jaar zelfs nog programma's gemaakt. Extra mooie nieuwe programma's.
2: Goed zo.
6: Dus we hebben gewoon de werkzaamheden uitgebreid.
2: Keihard op de 107.1.
6: Dus ook nog weer een hele boel toestroom van nieuwe vrijwilligers.
2: Goed. En wat zijn nu de grote dingen waar jullie mee bezig zijn?
7: Nou, het uitbreiden van onze social media kanalen. Wat natuurlijk, kijk, hebben we 5 jaar lang niet de lokale omroep geweest. Dat betekent ook dat je tv kanaal kwijtraakt. En jij noemt net die 107.1, die waren we ook kwijt. Dus eigenlijk waren we alleen online te beluisteren.
2: Ja.
7: YouTube en zo, maar verder niet. Dus dat zijn we nu allemaal aan het opbouwen.
2: Inhalen,
7: TV-kanaal is er weer bijna helemaal. KPN moet nog even de laatste dingetjes regelen, maar de rest is er al. Radio begint ook weer te komen.
2: Welke frequentie zijn jullie nu dan?
7: Ja, die volgt.
2: Oh, die volgt.
7: Dat komt heel snel.
2: Ja, goed.

0: Ja, goed zo, heel goed.
1: Ik denk dat Jochem wel toe is aan het uitreiken van de prijs, Jeroen. Misschien, ja. Dat diepte-interview mag straks bij de kroeg, in de bar.
0: We gaan het doen. Priscilla gaat het bekendmaken.
1: Ja, Priscilla gaat het juryrapport voorlezen.
2: Ik ga het juryrapport voorlezen.
1: Zit met,
0: ja, ik ben zo benieuwd naar al die verhalen.
1: Ja, ik weet het, maar dat moet op een
0: andere... Priscilla.
2: Collega's, hè, dus dan...
0: Ja, daarom, dat is altijd interessant. Ja, maar ga je gang.
2: Ja. Oh, spannend. Drie genomineerden... Laat ieder op indrukwekkende wijze zien hoeveel maatschappelijke betekenis een organisatie kan hebben. Parkspel de Holt verenigt gastvrij ondernemerschap in de hotel, horeca en evenementenbranche met een bijzondere leer- en werkomgeving waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen en volwaardig kunnen meedoen. De KAP verbindt honderden vrijwilligers aan inwoners die praktische hulp, gezelschap of mantelzorgondersteuning nodig hebben. En RTV Apeldoorn toont grote veerkracht en geeft met de inzet van vele vrijwilligers een stem en podium aan de lokale gemeenschap.
3: Nou, daar
2: gaan we,
3: hoor.
2: De jury keek in deze categorie nadrukkelijk naar maatschappelijke impact en naar de manier waarop die wordt verbonden met een duurzame bedrijfsvoering. Alle genomineerden verdienen daarvoor een grote waardering. Eén organisatie weet deze twee werelden echter op een uitzonderlijke, natuurlijke manier te versterken. Commerciële activiteiten maken maatschappelijke ontwikkeling mogelijk, terwijl studenten midden in de praktijk leren en bijdragen. Ja, de winnaar van de Apeldoorn Business Awards 2026 in de categorie Rabobank Maatschappelijke Organisaties is Parkspel de Holt.
4: Ja hoor, Parkspel de Holt is de winnaar. Die jongen weet niet wat hem overkomt. Hij is echt aan het kijken van wat zij van doen. Ja... Ah, ik gun het die jongen zo. Ja, hij is blij, hoor. Nou, wat gaat er door je heen?
0: Gefeliciteerd, man.
5: Dankjewel.
0: Dat is mooi, hè?
5: Ja.
0: Ga je nu gaan? Nu komt er wel een feestje, denk ik.
5: Ik denk het wel zeker.
0: Ik weet het wel zeker. Ja, hè?
1: Ja. En jullie hebben ook wel wat te vieren, hè?
6: Ja. Nee, dat denk ik wel. Onze 80 studenten en onze 25 medewerkers. Ik denk dat het dak er wel even af gaat te komen. Ja.
0: Maar dat gaat het al, want ik hoorde al hoe superblij iedereen hier is. En hoe keihard het jullie gegund is.
6: Onze studenten zijn vanavond ook in de bediening. Ja. Dus wat dat betreft, dan komen we allemaal niks tekort.
1: Dus die bokaal, die komt gewoon prachtig daar...
6: Zeker, die komt voor in het kasteel voor alle bezoekers. Fantastisch. Alle gasten en de studenten.
1: Super verdiend. Gefeliciteerd.
0: Dank u wel. Mark Spelderholt.
1: Dankjewel, Jochem.
7: Gezamenlijke efforts.
1: Ja. Ja.
0: Oh, ja, de klapper van de avond eigenlijk. Hè? Ja, de publiek.
1: Zullen we een beetje deze kant op komen?
0: Kom, ja, kan even een beetje naar... Kom. Ja, zo.
1: Het is een soort wereldcup. Ik denk dat we nooit dichterbij gaan komen dan hier vanavond. Want met dat voetballen is het tot nu toe niks geworden.
7: Ik heb met de grote oren.
1: Jullie hebben hem... vorig jaar gewonnen.
4: Wij hadden hem vorig jaar.
1: Ja.
4: Zeker.
1: En hoe is het dan dat je hem nu weg moet geven of terug moet geven?
4: Nou, dat is allereerst is het super gegund aan de organisatie die hem wint. Dat kan je wel vertellen. Het is minimaal een jaar dat je rechtop loopt. Borst vooruit. Het is een publieksprijs. Dus je wordt ook echt bevestigd in dat... wat je hebt laten zien.
0: Ik vond het Arjen en Danny van Gigant.
4: Ja, ja, ja.
1: Gigant.
4: Ja, ja, ja. Oh ja, dat is een goede truc.
1: Het is even goed om te zeggen wie jullie zijn. Ja. Maar het heeft jullie veel gebracht dus. Trots.
4: Ja, trots inderdaad. Bevestiging, erkenning natuurlijk.
1: Ja.
7: Heel veel reacties, eigenlijk het hele jaar door.
4: Ja. We kunnen niet meer over straat. Dat is,
7: dat is het. Dat is, ja.
0: Nee, maar serieus, wat levert je zoiets op? Want het is ook wel fijn om dat te weten, wat je te wachten staat het komende jaar.
4: Nou, ik denk dat het vooral te maken heeft met je eigen gevoel binnen je organisatie. Dat je weet van, het wordt gewaardeerd wat we als organisatie doen voor de maatschappij, de samenleving.
0: Ja, want jullie zijn het toppodium. Ik ga wel eens een film bij jullie kijken, inderdaad. Ja.
4: Kunstencentrum.
0: Ja.
4: Het is een stadspodium voor iedereen. En we maken ook met de mensen, de bewoners in Apeldoorn, programma's.
1: Ja, en het is natuurlijk geweldig als je hier een categorie wint of zelfs maar genomineerd bent. Maar dit is echt een prijs van het publiek. Is dat, ik bedoel, het is een gesloten vraag, maar is dat misschien nog waardevoller?
7: Ja, wij zijn een organisatie voor het publiek natuurlijk. Of je nou naar een concert komt of naar de film. of een cursus volgt, of vanuit school en met kunst en cultuur in aanraking komt. Als je dan namens dat publiek jou die prijs gunt, ja, dat is fantastisch. Ja.
1: Ja, geweldig. Maar hij moet nu wel door.
7: Ja, hij moet door.
1: En Rob, ja.
0: Daarvoor
1: Bemer,
0: is Rob Bemer hier.
1: Ja. Stuur.
0: Hoe gaat dat? Want jij houdt dat allemaal in de gaten.
3: Ik heb het allemaal bijgehouden. Ja, ik ben net
0: een notaris. De hele dag op je laptop die staafdiagrammen te F5.
3: Continu bijhouden.
0: Gestemd wordt. Ja. Ja. Want hoe gaat dat?
1: Hoeveel stemmen zijn
3: er? Welke vraag wordt er nu eerst gesteld?
1: Ja, we zijn allebei zo enthousiast. Ja.
0: Over... We zijn heel nieuwsgierig aangelegd.
1: Zijn nieuwsgierig.
3: Hoeveel stemmen?
1: Hoeveel stemmen?
3: Dit jaar ongeveer 12.000.
1: Ja. Ja. 12.000.
3: Ja, en ik kan ook verklappen dat het verschil tussen nummer 1 en 2 ongeveer 40 stemmen was.
1: Nee.
3: Ja.
1: Wauw.
3: Dus het was heel spannend tot het eind.
1: Jeetje. Ja.
0: Is daar een reden voor waarom dat zo is? Er is hard campagne gevoerd?
3: Volgens mij is er hard campagne gevoerd. Eigenlijk elk jaar zien we wel weer mooie dingen gebeuren. Tot vliegtuigen met promotietekst. Nee. Billboards langs de weg.
1: Het is niet duurzaam, hè? Vliegtuigen met tekst.
3: Nou, misschien was het een elektrisch vliegtuig.
1: Oh ja, elektrisch bestaat dat denk ook het wel. Al. Oh ja, die heb ik gemist. Ja. Maar goed...
0: Ja.
1: 12.000 stemmen dus, ja. Maar er is wel één winnaar uitgekomen.
3: Er is één winnaar uitgekomen.
1: Ja.
0: Ja. Nou.
1: Gaan we die bekendmaken dan?
0: Laten we dat doen.
3: Ik heb een hele mooie gouden envelop gekregen. Het is wel zo dat normaal gesproken zou hier dus iemand van de gemeente staan. Ik sta hier namens het bestuur en de organisatie. Normaal zitten wij ergens hier achter de schermen.
0: Ja.
3: Maar ja, de gemeente is er niet bij, dus vandaar dat ik hier eventjes sta.
0: En dat doe je hartstikke goed.
3: Ja, de publieksprijs is dus een initiatief van de gemeente. En ze zijn heel trots om deze prijs aan de winnaar te overhandigen. Ik weet niet of een tromgeroffel krijgen of dergelijks, maar...
8: Hij doet het nog, een tromgeroffel.
3: De winnaar van de publieksprijs van de Apeldoorn Business Awards 2026.
0: Oh, jongens.
3: Park Spelderhof.
8: Oh, Park Spelderhof. Ja hoor, confetti door de hele zaal heen. Vuurwerk. Nog meer champagne. Dikke dreun op die bas. Ja, dik verdiend. Die jongen weet echt niet wat hem overkomt. Ja, ze staan voor het podium. Cameramensen erbij, de pers erbij. Ja.
2: Een heel team natuurlijk van Park Spelderhof.
8: Ja, het hele team komt erop.
2: Ja.
8: Volgens mij ook.
0: Spelderhof.
8: Ja, kijk. Ja, het is heel mooi om te zien hoor. Het staat echt zo van, wat overkomt ons nou?
2: Ja, ja. En het gevoel wat er door de jongen heen gaat.
8: Die kijkt zijn ogen uit van dat ik dit nog mee mag maken in mijn laatste maanden. Bij Park Spelderhof.
9: Bedanken. We hebben de afgelopen twee weken heel veel campagne gevoerd. Ja, het heeft ook tot een resultaat geleid. Iedereen ontzettend bedankt. En laten we er een mooi feest van maken.
0: De grote winnaar van vanavond, Park Spelderhof.
1: Lieve mensen, we zijn aan het einde gekomen van deze avond. Jullie hebben het geweldig volgehouden. Het was best een hele lange zit. Priscilla Tripp, waar is ze? Ze is al weg, ze is al naar de bar, denk ik.
0: Die is al aan het einde. Ik wil even vragen alle winnaars even op het podium te komen. Dan kunnen we een mooie foto maken met z'n allen.
8: Ja, nu komen alle winnaars weer het podium op.
1: Willen we jullie heel erg bedanken voor vanavond, voor jullie enthousiasme. Blijf ondernemen zoals jullie dat doen.
8: Kijk, en vanavond is een toonbeeld van wat Apeldoorn allemaal in zich heeft. Dus niet alleen de genomineerden en de winnaars, maar ook alle andere bedrijven die in de zaal zitten. Iedereen staat nu op, de winnaars komen langzaam het podium op. En we willen jullie bedanken. Ik denk dat we aan het einde zijn. Dus ik wil jullie bedanken voor het luisteren vanavond. Ik wil jullie bedanken voor de...
2: Geef niet, Liam. Jij ook bedankt dat wij dit eigenlijk met z'n vieren ook twee mensen achter de schermen mochten
8: doen met z'n allen. Ja. En ik weet zeker, dit was een goede generaal en dat we volgend jaar terug zijn. En bedankt voor het luisteren. En
2: tot
8: ik wens je nog een
2: keer.
8: Fijne avond en slaap lekker alvast.
2: Ja, fijne avond.

0: chauffeur is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau. De FBI en de Amerikaanse postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. De brieven zijn verstuurd naar verkiezingsfunctionarissen in verschillende staten en kantoren van volksvertegenwoordigers. Een deel van de post is onderschept. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft opgeroepen tot meer eenheid in het internationale voetbal. Hij bood excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden plannen om het WK commercieel uit te breiden. De FIFA wil 22,5 miljoen euro verdelen over 211 nationale voetbalbonden. Het plan wordt in december besproken. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in de Amsterdamse wijk Floradorp. Jongeren staken brandjes aan en bekogelden agenten met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Twee mensen zijn aangehouden. De onrust houdt mogelijk verband met het verbod op het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw. Burgemeester Halsema wijst geweld nadrukkelijk af. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het vrijwel overal droog, met minima rond 13 graden. Morgenochtend schijnt vooral landinwaarts geregeld de zon. In het westen en noorden kan lichte motregen vallen. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen over het land. Het wordt ongeveer 18 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is de Protovol.
2: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Hij bent toch zo koud?
5: Het is wel een stuk veranderd, ja. Ik heb gisteren gewoon voor het eerst even een kachel aan de maak.
6: Ja. Ik dacht, ik wil het ook proberen, maar ik had het hele spul nog op. Dan heb ik dat in een bepaald programma. Ik denk, oh, laat het maar afblijven. Loop vandaag maar even vragen of een van de kinderen wil. Want dan heb ik straks helemaal niks meer. Hè. Dus ook niet. Maar het is maar ook noem. Dus koud. Hier is het ook niet uit, hè.
4: Dus hier ook fris.
6: Ja, Jan was altijd vroeg en die dacht er ook aan. Nou, Olaf leren we het wel. Ja, toch? Zo alles met elkaar. Maar ja, goed. En we gaan weer hopen dat de mensen allemaal aan de luisteraars er niet zo last van hebben. Dat zou mooi wezen dus. Maar het is herfst.
5: Laat maar helemaal niet klagen over het weer. Hoe ziet er wat voor zomer en dingen. En een beetje nattigheid hebben ook weer nodig. En, ja, doe maar.
6: Ja, we proberen. René, hoe vaar je dat?
4: Ik vind het lekker.
6: Ik vind het lekker?
4: Ja, een beetje afkoeling. Beetje vocht.
6: Nou, gelukkig.
5: Afkoeling is voor een hele hoop mensen zal het best winnen. Ik heb Jozef staat allemaal nog al te branderig.
6: Maar het is wel zo, die paar dagen die we nog weer hadden, dat was een cadeautje.
5: Is toch mooi.
6: Bah, ja toch, prachtig overdag. Nou, s'nachts, regen, prima. Wat weer mooi verdeeld. Toch, alles met elkaar. Maar het vond het wel heel bijzonder dat we zo lang nog een zomer hebben.
4: Dat is heel vreemd. De natuur is helemaal ontregeld.
6: Ja, maar ik verbaas me ook. Ik weet niet hoe het, zoals met de tuin. Ik dacht op een gegeven moment, nou, er wordt niks meer, bleef niks van over. En moest King het broesten weer doen.
4: Ja. De bomen en zo, die reguleren het allemaal zelf.
6: Ja, goed, het is. Hoe bedoel je, doe je?
4: Nou, die laten gewoon hun bladeren vallen en.
6: Maar dat is natuurlijk iets van als een boom dat niet voldoende meer water kan krijgen, zeg maar, uit de grond niet, dan laat als eerste zien bladeren en zo.
5: Ik vind het allemaal nog wel meevalt. Ze maken er allemaal zo'n spektakel van. Dat, ja, doe maar.
6: Ja, wat wil er aan doen?
4: Wielen kunnen er niks aan doen.
6: Oh, allemaal wel, denk ik dan wel.
4: Ja, maar dan moet de hele wereld meedoen.
6: Ja, maar het is. Ik zeg ze altijd van, we zullen allemaal ons steentje moeten bieden, moeten drengen. En wat er bovenaan dat wel of meer dingen doet, ja, dat kunnen we niet veranderen.
5: Oh, ik heb weinig moeite. Ik heb de bloemetjes nog gewoon in de tuin. Ja, je bent er wat drukker mee. Zoals even met de. Ik heb de goten allemaal aangesloten.

0: in de watertonnen. En ik heb de hele zomer mijn plantjes gewoon in de bloei kunnen laten. Hè. Ik heb toch, gezond, dat ligt nergens op. Maar goed, ik vind dat allemaal best. Je kunt toch niet alles hebben. Je moet een beetje nemen zoals het is. En een beetje genoegen meenemen. En,
1: nou, dat was de op de kikker van de Wisseweer. Dank je wel.
0: Je moet toch een beetje accepteren. Je kunt alles toe
1: maar. Maar we kunnen toch niet veranderen.
0: Nee, je moet de natuur helemaal een beetje in zijn gang laten gaan.
1: Ja.
0: En dan kun je wel eens een kleurtje aangeven. En, ja, ik bedoel, ik gun ze even goed, maar daar ben ik me niet pas voor om gewoon kleding of weet ik wat. Een beetje nemen zoals het is. En iedereen zijn gang laten gaan. En zijn gang laten gaan. Er bent er ook veel. Die hebt de gang helemaal verkeerd staan. Zoals vanwege ook weer burgemeester Heers. Ja, die wil dat dan. En daar heeft ook wel gelijk aan. Dat een beetje in wil pakken. Maar die mensen die worden ook wel een beetje.
1: Ik vind het wel geweldig. Die jonge lui die zo aan het. Het is een grof woord voor. Maar wat willen we toch eigenlijk? Dat gedonder.
0: Ja.
2: Voor de punten op de sociale media.
1: Ja, jawel.
2: Hoe meer herrie je maakt, hoe meer hoofdlast bezorgd dat de politie gaat bekogelen met eieren en stenen.
1: Ja, het is toch idioot.
2: En met een fatbike de McDonald's inrijden.
1: Ja. Ja,
2: volgens. Ik krijg punten voor.
1: Maar voor niet alleen dat zo's. Ze kunnen elkaar oproepen en ze hebben zo een kop bij elkaar bezig. Dus dat vind ik een slechte zaak. Maar het is ook wel zo. Maar het heeft toch ook wel met. Of mijn ouders weer, ze willen wel vroeg. Hoe of het noemen is, weet ik niet. Is het onvrede? Wat is het? Houdt de ouders ze niets meer in de hand? Zeg het maar.
0: Ach ja, heb je de voetbalrel en zo. Er bent er ook een heel hoop vaders die zelf kinderen hebben, die het even goed nog veroorzaakt. Dus ik weet niet dat fanatisme. Ja, hij en mijn trouwens helemaal verkeerde. Want zo halleluja voor dit of dat. Ben ik helemaal niet. Ik zal heus niet de stap harder lopen voor Ajax of voor Feyenoord of voor AZ. Maar ik vind dat wel mooie dingen.
1: Ik vind het gewoon voetbal op zich. Ja, dat.
0: Ik snap niet dat ze ruzie maakt met die partij. Want die partij die houdt u juist op de been. Anders had je niemand om tegen te voetbal. Maar dat er vechten bij moet komen, dat weet ik ook niet.
1: Nou,
0: kom maar.
1: Durm is ook. Waarom gooi de god echt mensen ertoe? Gewoon om te donden en zien dat. Want anders dan gebeurt dat niet. Je mag geen vuur hebben en zo. Nou, dat is toch logisch. Nou, waarom doe je het dan wel?
2: Ja. Ja. Om erbij te horen.
1: Nee. Absoluut niet.
2: Denk ik wel. Ik zal het niet doen.
1: Nee. Nee, ik vind niet dat het erbij hoort.
0: Maar ja.
1: Als hij door dat die reuk en zo. Stel je voor dat je er zit en dat je zo'n rotje of wat dan op hoort. En ik kon ook kleding gehad smelten. Nee, ik vind er absoluut niet meer. Je gaat nou voetbal kijken. En als je niet anders kunt. Als je niet kunt met zo'n donderjaar, ga dan weg.
0: Nou ja, het is niet alleen om voetbal. Het zit met alles. En je kijkt. Kabinetsvoorstellen en al die wettelijke regeling, dan mag er ook steeds minder luxe zijn. En alles moet belast worden. Want als je kijkt bijvoorbeeld heel hoop dingen van personeelsfeestjes of declaraties of van alles moet eraf. Er is, je mag geen cadeautjes meer uitdelen als zaak. Als je denkt, ja, dat zit nu op een maximum van geen relatiegeschenken meer. Dat zit allemaal, moet het op een manier belast worden. En dus een hele hoop leuke dingen wordt ook wel allemaal afgekap.
1: En de fabriek
0: allemaal in de kranen staan.
1: En het is inderdaad dus. Maar ik zei net van. Tijdens het bier mag spelen. Kun je dat dat ze dat doet met die vuurwerk en zo? Met die
2: nee, ik keur dat ook niet goed. Maar ik keur dat ook niet goed, nee, maar ze doen het.
1: Maar wat voor je zou je er dan tegenover staan?
2: ga lekker op een boot op een industrietrein staan.
1: Oh, ze mag van mien alles platleggen, vakver en dan weer deur.
2: Nou, dat is toch goed. Ja. Nu één vuurwerker, dat is helemaal plat, dat is het afgelopen.
1: Ja.
2: En dan mag je terugkomen zonder publiek.
1: Ja.
2: 2-3 dagen later.
1: Maar we verpesten je toch ook voor anderen?
3: Ja.
1: Want het is een kleine groep die het doet en die verpest het voor de grote man.
2: Ja,
1: en ik denk dat de ene weg is van oppakken, het hele vak, weg. En dan een afdeurspul of zonder publiek dan doen. En kijken of ze dan toch een keer ophoudt. Wat is er voor lol, Anna? Of ik ben door de stompe.
2: Ik zie daar ook geen lol in.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee, maar zo alles. En dat willen hier nu op ons is hebben. Willen ook een groep die een beetje de beest hier uithangt. Ook, dat heeft niks met voetbal allemaal. Maar die ben in de stad of dorp, wat we nu willen. En dan denk ik, wat hij er nu aan?
0: Ja, maar
1: willen we dan?
0: Ik weet ook niet de groep die dat allemaal doet met de fatbikes en weet ik wat allemaal. Ja, dat is helemaal een aparte groep. Daar hebben we helemaal geen grip op. Die kun je niet eens goed aanspreken. Maar andere dingen ook. Ik bedoel, als je gewoon ziet van de overheid en van mensen. Hij gewoon de ijsbaan in Vaarsen bijvoorbeeld. Die moet ook weer weg. Terwijl al jaren helemaal geheel door vrijwilligers en zonder kosten allemaal. Wat het nut ervan is en waarom of dat niet meer kan door Biedekannenburg.
1: Biedekannenburg?
0: Ja, dat weiland, op de hoek tegenover de fietsenmaker. Dat is toch altijd die oorlijkste ijsbaan.
1: Misschien
0: het helemaal niet vriezen. Dus soms denk ik ook wel, maak je allemaal druk om. Maar die mensen, die hebben dat altijd gedaan. Maar nu mag ze er geen water op zetten voor als het eventueel gaat vriezen. Want dat zou nattigheid werden voor de buren of weet ik wat allemaal. Maar ze doet dat 70 jaar helemaal vrijwillig en dan doet ze dat. En ja, dat schijnt van je ook niet meer te mogen. Dus er zit naast raddraaiers en rommelmakers bent er ook heel veel. Ik win me er niet meer over op. Ik heb met dit wel laten schaatsen gok ook niet
1: nee,
0: meer.
1: Nee, maar wil erg rond stralen.
0: Maar als je dan ziet wat er allemaal niet meer kan en niet meer mag en weer moet en dingen. Voor mij een heel stuk in de krant. Mensen met een eigen zomerruzie of weet ik wat. Dan zit het in box 3 en dingen, alles. Er wordt toch helemaal geen ruimte meer voor iets van. Dat je iets aanschaffen dat je met plezier nog iets uitbreidt of dat je wat. Is wel wat voor te zeggen.
1: Zo voor de gezelligheid een plaatje erin.
0: Ja, smaakt minder kaffee niet.
1: De gieten.

0: Ja, dat was Roëze. En met de neuzen omhoog. Nou jongens, we doen allemaal de neuzen omhoog. En we hebben de maat er weer verhaald van.
1: We gaan met de neuzen voorgoed.
0: Ja. Nou, René.
1: Niet omhoog.
0: Ja.
1: Nee, ik heb het... vanmorgen las ik het op van de week in de krant over de opvang. De tijdelijke opvang in de Maten. Nou, die gaan ze afschaffen. En dan volgend jaar willen ze een definitieve opvang gaan maken. Ik vraag mij graag wat de gemeente Apeldoorn van plan is.
0: Ja.
2: Nou, hoe je dat niet meer af te vragen. Als ze nu zeggen dat het definitief wordt, dan is dat definitief.
0: Ja.
2: Klaar. En dat vind ik ook veel beter als dat ophokken en verhuizen en weer ophokken. Het is gewoon allemaal een plek en in een buurt. En zien dat ze door hun bezigheid en hun aardigheid, en hou dat maar kort aan. Ja. En ik vind dat één grote, tijdelijk in een hotel en tijdelijk weer naar daar. En daar weer een actie en daar weer een actie. En er is niemand die... die zich kan zetten of met plezier ernst kan blijven.
0: Ja, en het erge is dat er ook tussen de mensen tussen... als nu de buurt zelf thuis... Nou, dat die heeft of mag ook zijn verhaal zeggen. Maar dat het mensen tussen zitten die hier niks te maken hebben... dan denk ik, opzouten.
2: Ja, nou ja.
0: En met de mensen die er woont, door moet het gesprek mee aangaan. En kijken voor verre kunnen gaan. Nou, dus, en hoe is dat toch... Nou, uiteindelijk. Maar ik denk, stel toch voor dat ik elke keer van hut naar haar... en we weten allemaal, het is, we hebben te veulen... maar aan de andere kant, ja, wat, ik kun ze toch ook niet aan... als het zo overkomt, wat moet dan?
2: Ja.
0: En eerder, we hebben dat vaker, zeg ik hier ook... laat mensen eerder, sneller keken worden... wie kan blijven, mag wezen of, werd, of moet. En niet hier joden aan knooien en te doen. En al die advocaten die dat ook mee aan de gang bent. Dan denk ik van, het schiet er niks op.
2: Nee, en economisch de boel even oplossen... en zo voordelig mogelijk doen, dan kunt, dat weet je helemaal niet.
0: Ja.
2: En hij dan ook ziet dat er vanwege... een wietkweker gaat failliet. Meestal ja. Wordt er, Bolle Jossie wordt er schatrijk en overal heb ze... en dan zit ze achteraan te jagen en dan heb ze een regulair een staatskweker voor de medicijn.
0: Dat moest doen, ja.
2: En die gaat failliet.
0: Ja.
2: En hoe gaat ze dat invoeren? Dus en anders moet dat weer gekweekt worden. Nou, dan zou ik zeggen van... doe dan de beelden er maar op en... waar je in beslag neemt, gebruik dat dan maar en zet dat dan maar in. Maar 67 mensen stort op straat die dat nu ja. mee hebben om ja. te kweken.
0: Ja. Ja.
2: En daar snap ik helemaal niks meer van.
1: Nee,
2: als dat dan zo nuttig is en zo'n nuttige afdeling van is... dat de artsen en dokters, apotheken, dat die dat allemaal moet hebben... en die dat dan weer legaal uit het buitenland moet...
0: is niet te bevatten, hè?
2: Dingen,

0: Dan zeg ik, gebruik dan het spul maar waar je over wil. Want dat wordt dan voor duizenden vernietigd.
1: Ja.
0: En zo'n bedrijf moet failliet gaan.
1: Houdt door wat af.
0: Ik kan er helemaal nans op. Ik kan er met de kop niet bij.
1: Ik denk willen allemaal niet meer. Dus, maar wat... Ja, we waren even van de Warenaar, is dat, hè?
2: Warenaar, ja.
1: Ja, dus is dat. Maar nu is er dit het goed. Maar hebt u de buurt al op gereageerd?
2: Nee, volgens mij niet. Dit is gewoon door onze gemeente Apeldoorn gewoon en door de schot ingedrukt.
1: Ja, dat is dus dan. Maar misschien dat het dan wel minder bindt als dat aanvankelijk zou wezen.
2: De hoeveelheid hebben het nooit bekendgemaakt, nee.
1: Ja, er was wel bekend in het begin wel hoeveel mensen er zullen wezen.
2: Ja, in die noodopvang.
1: Ja, ja.
2: Maar
1: ja.
2: Wat de definitieve opvang...
1: Dat andere, ja. Ik heb het niet genoeg lezen om te zeggen van... nou, dat is nou zoveel mensen of wat dan ook. Want dan ik kan niet zeggen, binnen zoveel of niet.
0: Als het definitief is, dan zullen ze dat vastgerekend hebben. Want ik geloof dat iedereen 15 vierkante meter moet hebben en zo. Ja. En dan moet er sanitaire voorziening moeten winnen. En dan moet allemaal per persoon afgepast worden. Ja. Dat kunt best wel goed.
1: Ja. We zitten erin. En ik kan dus zeker, als je zelf in die situatie zit. Ja. En dan klop je ook weer anders, Hans. Het moet eerder... deuren loon kijken van, je kunt niet blijven en je moet een fout. Het kan niet anders, want anders... Maar het zijn maar processen. Hallo, wie betaalt dat ook allemaal?
2: Dat betalen wij. Ja. Als burger van Nederland betaal je dat.
0: Ja,
1: misschien al, want het moet ergens van betaald worden.
2: Ja.
1: Ja, we kregen het vandaag niet in me. Wordt om het verder dat elkaar kreeg. Maar het is wel zo. Maar iets heel wat anders. Zelfrijdende bussen.
0: Ja, dat is heel wat anders. Dat zou best
1: wel. Dat is ook totaal wat anders geworden. Zou je erin stappen?
0: Ja, ik stap nu nog niet eens in de goede bussen met de chauffeur. Dus ik ben nog steeds zelfredzaam. Ik stap op de fiets of ik stap in de auto.
1: Ja.
0: Dus voor iedereen die er afhankelijk van is. Ja, ik bedoel, je kunt er rustig instappen, maar je bent er niet verantwoordelijk voor. En zo'n ding is vast wel zo automatisch dat als ze ergens in de buurt komt, dat er automatisch afsluit.
1: Ja, in Zeeland
0: Ja, dan zal het ook wel goed komen. De tijd zal het leren. Je zult maar buschauffeur winnen. Ik weet niet of je dat leuk vindt.
1: Het is het gevolg omdat er geen voldoende chauffeurs zijn. Doormiddel hebben ze die dingen dus.
0: Ja. Met allemaal contracten en allemaal vaste ritten en allemaal vaste tijden. Maar als ik s'avonds zie hoe vaak bussen, die komen bij mijn vuurthuis langs. En hoe vaak dat er door helemaal leeg tot s'avonds 10 uur voorbij rijdt. Zo'n grote bussen met geen mensen erin. Dan denk ik ook van, ja, hoe kan dat in godsnaam? Maar ja, doe maar, het zal allemaal wel bieren en
1: er zijn ook buurtbussen. En die halen het dan op en dan weer. En misschien is dat wel de toekomst.
0: Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Want je hebt ook al een soort vereniging die regelt dat. Met vrijwillige chauffeurs.
1: Uchelen heeft ook zoiets. En dat ging goed.
0: Ja, Uchelen.
1: Ja, die hebben een hele goede.
0: Maar dat is ook een busroute die ze dan hebben. Ja. Naar het centrum toe.
1: Maar René, in ieder geval. Want je hebt dus met een scooter moet hier. Ja?
2: Ja.
1: Dus hij in de bussen moet. Ga je dan... Kun je er nog met een stok of zo erin komen? Of zei ik moet met die...
2: Nee, ik kan nog wel met een stok erin lopen.
1: Ja, dus dat is wel.
2: Ja.
1: Want dan denk ik, want als je dus... Nou, ergens gebruik van... dat duurt langer. En hoe giet dat dan? Want ze gooien allemaal uit, denk ik dan... van dat je allemaal zo mobiel bent. Hup, die bussen in... afdruk en achterzin. En je kunt ook niet vragen... chauffeur, is de volgende... de bushalte... is dat die en die lachten? Ja, er zal wel in van de, dat zoals in de trams en zo hebben ze dat ook. Voor welke stroom hij komt en zo. En dan laat je weer zien zoveel. Je leert het wel. Maar...
0: Ja, er ben, als je er eenmaal op aanwezig bent en er zijn de appjes en die kun je in... Er zijn mensen die er heel handig in bent en die overal even goed kompen. Maar ja, dan moet je gewoon extra tijd voor hem. En dat hij dan ook meestal er afhankelijk van bent. En het, ja, het is sowieso... Als je ergens wat mankeert, handicap bent, dan kun je minder. En dan ja, moet ook niet alles mogelijk zijn. Maar ja, toen maar, je moet nog altijd er weer zelf iets van maken dat je iets mee kunt. En dat is veel op de regen. Want er riet ook heel veel andere busjes. Als je ziet hoeveel...
1: Ja, maar die kunnen ook via de gemeente ook, hè?
0: En hoeveel dingen dat er bent. Ja. Dan schrik je ervan hoeveel mensen afhankelijk bent. Ja, dat is...
1: Ja, maar wat je kunt ook bij de gemeente. Dan kun je via de WMO, dan kun je ook als uit aanvragen. En dan kun je ook ophaald en terug... Bracht gewoon. Dat moet je iets voor betalen. Maar dat is ook logisch. De gewone beurzen moet je ook betalen. Dat wil ik niet.
2: Maar het is minder waar je daarvoor betaalt.
1: Wacht even uit.
2: Ja. Je betaalt er minder voor als voor een gewone busrit.
1: Ja. Maar goed, zou je
2: maar dan... je moet een half uur van tevoren bellen. Nee, een uur van tevoren bellen van ik wil dan weg.
1: Ja.
2: En dan heb je nog
1: ik
2: een
1: dacht
2: half
1: dat je al een dag van tevoren moet
2: melden. Ja, beter is een dag van tevoren. Ja. Maar als je de middag weg wil, dan kun je een half uur van tevoren keer bellen.
1: Ja?
2: En twee uur weg wil, dan moet je voor 1 uur bellen.
1: Ja.
2: En dan moet je een half uur voor die tijd en een half uur na die tijd klaar zitten.
1: Ja, ja, het is maar, ook wel zo, door kaart kan ik dikwijls mee volgen. Als je schuilt wilt, ja, dan, het moet je komt er dan wel, maar het giet op een andere manier. En, dat is, en het kost heel veel tijd. Maar ze gaat er vanuit. Hij toch niet zo goed uit de voeten komt, dat ik wel tijd heb. Mag ik dat zo zeggen?
0: Ja. Het is gewoon...
1: En hij oldt ook, dan hij wat tijd om te wachten.
0: Ja, dus, ja, dat,
1: ja. Ja, toch?
0: Is nooit leuk, hè? Maar ja.
1: Ja, dan gaat ze gewoon vanuit. Maar hij nog door allerlei dingen doet, dan... dan gaat ze... Ja, nog... Dan zeg ik, je moet niet zo druk wezen. Nee, maar alles aan die dingen die doet, daar ben ik blij mee en dat vind ik fijn. Nou, mensen voelt zelf wel door is mijn grens of wat dan ook. Zo werkt het toch?
2: Ja, maar het voordeel van zo'n bus is, dat wordt bij de deur opgehaald en bij de deur waar je heen wilt voor de deur neergezet.
1: Ja.
2: Dus het lopen is heel minder.
1: Ja.
2: Is maar een klein stukje.
1: Ja. Dat is dus, en daar zou je ook wel gebruik van mevrouw maken. Als ik dat nodig is.
2: Ik heb hem wel, ja.
1: Ja, want...
2: Ik heb wel zo'n pas.
1: En ja, dat heb ik nog niet. Ik heb mijn broer heeft dat wel. En dan... dat gaat goed, verder goed. Ja. Dus...
0: Ja, het is een groot probleem. Je moet er niet aan denken. Van kinds af aan al invalide bent. Die mensen bent er natuurlijk ook... En dan moet je toch wel aardig de dingen zetten, want dan ben je vaak met je hoofd nog wel. Ik wil graag hier, ik wil graag door en ik wil graag door. Dan moet best een beetje een extra steun en aandacht voor winnen. Dat is.
1: Nou, Skinghaus, nou, wat heb je er zo'n beetje zo? Oh, laat maar een plantje. Dat lijkt me ook niet slecht.

0: En hij was aanvleugeld dus, en dat ging zo vet. En we waren al druk aan de babbel. Nou, dat was mijn oma hard geliek. En dat zong Daniel Lohuis. Ja. En we hadden het over de brandweer. En daar had hij nog wat over.
1: Nou, niet alleen de brandweer, ook de politieauto en de ziekteambulance. Over de Wilhelmina Drukkerstraat, middags, helemaal vast, moeten ze over het fietspad in. Om voorbij te kunnen rijden. Want het, ja, het is getekend door iemand die uit een computer, denk ik, achter een bureautafel, of het aanpassen. Maar dan krijg je ambulance mee door, fatsoenlijk.
0: Ja, als het druk is, zeg maar, en dan met een ambulance of wat, dan heb ze een probleem.
1: Smiddags is dat helemaal vast.
0: Ja. Ah. Maar die zou hem toch weggaan, die ambulance en die zo. Dat zou toch nog... Dat plant...
2: De brandweer, die reed naar de maten toe. Dus die hoeft er dan niet meer zoveel... Ja, je weet toch niet wat dat ziet. Je kunt toch niet alles verwennen. Ik bedoel...
0: Maar hoe lang duurt dat nog dan? Want het ziet...
2: Ja.
0: Dat is een stieter van Jordan, Imi.
2: Nee, komt niet in één keer. Je moet ook niet alles in één keer willen, hè. Maar dat kan maar. Ja, weet nog, een beetje vreem in het spul, dat mooi. Maar ja. Ja, je zult toch alles wel... Je kunt overal wel commentaar op hebben, maar de straat op zich is wel aardig.
0: Ja,
2: maar
0: is toch allemaal helemaal uitgekristald?
2: Ja, daarmee wordt het nog moeilijker als de binnenstad helemaal afgesloten wordt. Want bij de Molenstraat wil ze ook nieuwe knippen maken, dat je niet meer door het centrum kunt. Dus dan wordt het door vanzelf minder druk, zo maar zeggen.
0: Nou, dan wordt het door.
2: Als er geen auto's meer mag komen, dan mag het alleen nog maar voor de brandweer en de ziekenwagen.
1: Ja, maar dan gaan ze allemaal de auto's over de lavende mensenrechten heen. Ja, dan staat het middags om 2 uur al helemaal vast. Ik zie het elke dag, want ik woon daar tegenwoordig.
0: Ja.
1: Elke dag om 2 uur staat het gewoon helemaal vast. Tot vanaf de locomotiefstraat tot aan Knaal is het alleen maar file rijden.
0: Ja.
1: Nou, dan staat een ambulance of een...
0: Maar eerst was het om 1 uur of 3 eindelijk. Maar het is... Het lep. Het is... Ja, we hebben allemaal auto's en dergelijke. En dan komen ze van het werk of wat dan ook. En dan lep. Ja, de kortste keer loopt het vast.
2: Ja, moet kunnen.
0: Ja.
1: Ja, en dan gaan ze daar ook nog lekkere huizen bouwen. Hoogbouw. Er komen 6000 woningen op het stuk. Wat nu braak ligt, waar we... De groot gezeten hebben, gaat eraf. Ze kopen een hele hoge bouw. En dan langs Knaal...
0: Is dat in Zuid?
1: Ja.
0: Is dat vlakbij dat Polijn, hoe heet dat nou? Want die huiden stonden al.
1: Ja, is... nee, dat zijn daar nieuwe bouwen. Dat is bij,
0: die wordt helemaal nieuw.
1: Ja.
0: En hoog,
1: die hebben ze afgebroken.
0: Ja?
1: En dan worden er 3 nieuwe neergezet. Ja. Nee, maar aan de lavende mensenrechten... Ja. Maar de firma de groot gezeten heeft, die meubelboer.
0: Maar dan moet het.

0: Ik snap het niet met bouwen van dat ze niet meer in de grond. Dus de zeg maar de auto's in onder de grond. Eronder, maar de sector is te duur. Dan moet je de gat maar wat dieper maken. En dat je in elk geval inderdaad de auto's er neer kunt zijn.
1: Ja, maar de auto's moeten daar ook allemaal heen kunnen rijden. Ja. Het zit nou wel helemaal vast.
0: Ja, maar ook de straten ook vaak is vast. Omdat er ook allemaal, we hebben allemaal auto's in zitten. We zijn aan de kanten van de weg. Ja. En dan wordt het soms ook aan beide kanten. Nou, dan wordt het smal in de deur. De nog dus de deur er gewoon.
1: Ja.
0: Want ik denk ook zoiets deze. Die zonder zijn. Ja, maar jongens, we redden het hier niet met z'n drieën. Dat we dat hele spul anders zetten. Het ging niet. Maar, nee. Maar je moet toch voor uitkijken. Dat, ik denk niet dat de mensen minder auto gaat rijden. Of het moet wezen door de dure machine. Benzine.
1: Mensen blijven rijden.
0: Zeg je?
1: Mensen blijven rijden.
2: Ja, dat doen we zelf ook. Wie doet er zelf allemaal aan mee? Ja, ik ben trouwens nu op de fiets gekomen. En dat doe ik daar wel heel vaak. En ja, noodbreekwet, zei je wel eens. Dus misschien dat nog een keer komt. Maar hele families, IBM in de straat, steekt ook gewoon helemaal vol. Want het is niet meer één auto per huishouden. Man en vrouw dingen, want ze moeten ook allebei werken en ze hebben allemaal wisseltijden. Ja. En ze gezinnen, die jongens die inmiddels 20 ben en die blief nog thuis wonen en die hebben ook allemaal een auto.
1: Ja,
2: het is niet anders. Je zult toch een beetje elkaar de ruimte moeten geven. En zeggen we mensen.
0: Maar zo is het wel.
2: Ja. Ja. En dan bent er altijd de groep, die bent weer net iets brutaler. Die denkt dat ze wat meer rechting hebben en dan gaat het wel mis. Ik heb vorige week nog gezellig opgetreden aan de Koninginnenlaan. Dan was met een braderie en zo. Dan is het ook druk. En de een loopt te moppen omdat ze allemaal niet meer kunt. En dan zegt, oh, het was een gezellige middag. We hebben een heel gezellige middag gehad. En ik ben dingen. Ik heb mijn auto in de Mauritsstraat staan met de aanhanger van de zang. En dan heb ik ook een crashing op mijn auto. Want die weg die stond aan twee kanten vol met auto's. Want iedereen wil zo dicht mogelijk bij. Ja, ik wou zelf ook zo dicht mogelijk bij. Met de aanhanger, met de spullen. Dan moest ik juist wel voor de zang. En als ik dan terugkom, dan heb ik een crashing op de auto. Ja, ik kan door de hele wereld allerlei adviezen. Nou ja, ik zou wel zien.
0: Ja, dat is jammer. Dat is balen.
2: Maar dat moet je dan ook maar nemen zoals het is. Ik kan door de hele wereld niet veranderen. En ik zoek mijn eigen ritje waar ik nog een beetje schik van heb.
0: Ja, maar dat het dan dus wel gewoon. Maar het was wel gezellig gehoord op de
2: koningin. Ja, dat is toch altijd mooi. Ja.
0: Je hebt al twee een zoon?
1: Ja.
0: Nou. Het is altijd een heel. Het
2: is altijd heel gezellig.
0: Heel gezellig. Ja.
2: En we kregen nog allemaal mooie, lekkere balgen hak van Loutenshoes. Dus,
0: Goed, dat zoon heeft nog een slager. Want als de ene noemt, dan mogen we een ander noemen.
2: Nee, maar Jan er nou nog niks van na. Dus die kan aan de beurt ook door wat kreeg.
0: Nee, maar dat mag niet in één. Maar goed, het is gebeurd. Ja, dus het was geen supermarktgebouw. Dus,
2: Alles
0: met elkaar. Ja, maar dan is er een kruw trammeland met een grote baas hier. Ja. Dus,
2: maar er zijn ook nog wel wat leuke dingen. Wat mijn opviel, dat was altijd. Johan, ik ben wel Uchels Belangenwist, was altijd heel gezellig. De toneelvereniging SOVV. Die geeft op 30 en 31 oktober weer in Uchels Belang optreden. Dat zijn altijd hele gezellige dingen.
0: Is dat Joerlugs?
2: Dat is meestal jaarlijks dat er wel wat zoiets is. Ja. En dan geeft ze op 7 november... Ja. Dan geeft ze ook nog een optreden in het Virus. Dat is op,
0: dus op het terrein van Schuilenburg.
2: Ja, daar komt dan ook nog een uitvoering.
0: Ben je de laatste tijd wel door ze west, hoor. Ze hebben een heel mooi plein en je kunt er.
2: Maar ook een heel mooi gebouw met een hele mooie toneelzaal en alles. Daar hebben we nog op het trein.
0: Ja, voor heel leuke mensen.
2: Heel,
0: dus,
2: heel gezellig.
0: Ja, en, dat is ook gewoon goed.
2: En wat misschien ook wat noemenswaardig is, dat is een dingetje van meer de plezierige kant. Hè, dat Eddie van de Bunte, 50 jaar bestaan en weer optreedt met een nieuwe band.
1: Zeg mij niks.
2: Zeg jou niks?
1: Nee.
2: Ja, ik denk, ik gooi wat ander nieuws in. Niet allemaal zo treurig, maar dat is toch hartstikke mooi. Die heeft een nieuwe band gevormd. Hoe heet... Nou, ben ik eigenlijk de naam van kwijt, maar dat bent...
0: Oh, dat kun je nog.
2: Eddie van de Bunte is dan toetsenist en bent Alex van Beurt. Van Buiting is drummer en Niels Kroener en Bas en Alex Bongers, de George Murders.
0: Nou, je kunt het dus spreken, maar...
2: Nou ja, in ieder geval, ik vind dat de jongens die jij die het gewoon nog begonnen bent en met een bruiloftfeestje en zo, een liedje en ja, Apeldoornse band en een stukje muziek. Ja, ja.
0: Nou, en even een stukje... Muziek.
2: 50 jaar, hij 50 jaar de
0: zo hier ook nog
2: volk
0: een
2: home en, ja. Ik vind dat wel
0: zullen
2: mooi.
0: Zullen we ook nog hier een
2: ja, misschien even er wel een liedje over.
0: Heb je wat? Gooi hem er maar in.

0: en daar was hij weer. Toen alweer. En hij wilde brood, en wilde brood, en wilde brood, en wilde brood. Tussen de deur. Dat is niet netjes voor ons. Maar het is, wil kind zonder hand ook. Maar ze bent wel mooi. Ik had nog wat op Elise zelf, René.
1: Ja, dat de jeugd totaal geen respect heeft voor politie en andere gezaghebbende mensen. Want ze doen maar.
0: Zou het wat wezen om ze mee te laten lopen en kijken wat ze dan, ook wat ze ervaart, wat deze mensen dat doen? Ik heb geen idee ervan. Soms wil nog eens helpen. Hij laat zien van, nou, dit is ons werk. Nou, oké, dat veroorzaakt. Jullie loopt met ons mee, één op één. En kijken of ze door onder de indruk van wordt.
2: Ja. Ja.
0: Ik moet toch ergens weer het krijgen.
1: Het gezag, denk ik, moet gewoon terugkomen. En ook militaire dienst.
0: Oh, dat mag van militair.
1: De verplichte militaire dienst 2 jaar lang.

0: Nou, ik zou ook zeggen, gewoon sociale dienst. Dat ze niet alleen voor de jongens, want dan krijg je weer jongens en meisjes en voortrekken, achtertrekken. Maar dat je gewoon in de maatschappij. Ja, ik ben zelf ook anderhalf jaar in militaire dienst geweest. Oh, daar heb ik best wat van opgestoken, waar ik wat aan had. Ja. En dingen. En dan zeggen van nou. Dat een poosje in een opleiding, een soort. Ja, wat strakker aan de hand en wat je weet van normen en waarden. En ja, dat is wel goed. Maar of dat nu per se militair moet zijn. Ja, hij de toekomst goed heeft van oorlog, daar moet je allemaal militair worden meegemaakt. Maar dat moet de oplossing niet zijn.
1: Het moet niet wezen, maar het komt wel steeds dichter naar ons toe.
0: Ja.
1: In welke vorm over, willen God ook niet schrijven. Want nu roepen ze ook al wel dat ze precies weten waar willen al waar die drones gemaakt worden. Dat ze die allemaal al weten waar dat zit. Dus dan is het dus dreigen.
0: Ja, maar ja, ze kreeg me niet meer bang. Ze kreeg me niet meer aan de loop.
1: Boven een militair. Dat er ook drones en zo over gaan. Maar dan denk ik, dan schiet die dingen toch uit de lucht. Dan kun je zien waar dat vandaan komt. Ja, vind ik zo stom.
2: Ja.
1: Dat is dan een paar weken aan de werk. En dan denk ik, die schiet die er zo uit. Of is dat toch makkelijker, zeg?
0: Ja, dat weet ik.
2: Ja, ik weet het niet hoe dat gaat.
0: Het moest allemaal wat makkelijker opgelost worden. Want, met het gezag van de politie. Als die politie ook echt zijn gang zou gaan en die wordt zo zat en die zou hem een klap geven, dan is het weer privacy en dat mag allemaal niet. En dan
1: ze staat
0: nog eerder voor de rechter als degene die het veroorzaakt heeft.
1: Als dus al 14 dagen dus boven een militaire gebedoel door al die dingen.
0: Ja.
1: Die schiet hij er toch uit.
2: Ja, die moet gelijk naar mee.
1: Je gaat dat niet afvragen. Oh, ik kom wel eens van die wezen. Of die komt van die wezen weer. Ja, maar dan weet ik nog niet wie het is. En dan moet je toch wel zien. Ik neem toch aan dat ze door handel in kunnen. Je kunt toch niet even toegeven. Wat hebben ze door te meer te kijken?
0: Ja.
1: En ook nog op het landgoed van Beatrix. En ook en zo. Dan denk ik, eruit schiet. King, wat? Dan kun je zien, tenminste in elk geval, wat de afzender is. En met zomaar zetten.
0: Ja.
1: Dat vind ik zo raar. En of niks zeggen en het gewoon doen.
0: Wordt veel meer korter de bocht. Maar
1: dus ik moet zeggen, ik heb respect voor de politie, want ik kom aan meer zo'n clubje tegen. En als je zie ik ook wat ze met die rellen en zo. En dan denk ik, nou, het is. Je moet wel lef hebben. Absoluut. Als politieman.
0: Ja,
1: ik heb respect voor ze. En dan gaat ze met appjes, dan gaat ze filmpjes maken. En dan doet ze altijd het stukje van wat hun het beste uitkomt. Dus dat doe ik tegen jongelui. Zie wel wat de politie doet enzovoort. Maar het faalde verheur, dat zie en hoor je niet. Die jongen moeten zich toch ook. Die mensen moeten toch ook voor zich verdelen. Ik heb het. Als die agent op een gegeven moment kent, zo welk geval. En die zegt, nou dan doe ik het met pepper of wat dan ook. Of met zijn stoot. Dan. Hij moet zich ook verdienen.
0: Het wordt allemaal steeds gekker. Ja. Kijk dan, die bewakingsman. Er was een bewaker uit Zaandam. Die dan neergeschoten is vorige week. De gewone oude gedetineerde die nu weer los is. Die zegt van, met hoe ik nog een appeltje te schil. Ik bedoel, er is toch helemaal geen grens meer op ernst. En heb ze het nog over gezag en privacy. Moet dat.
1: Ja, maar eigenlijk kregen we in Amerika, dat wordt ook, mijn honneurs is die niet aan, bang. Ja, dat soort. Maar we hebben hier ook veel meer liggen. Illegaal, ook allerlei verspullen. Dus, en als er een loopt en die denkt van, nou, die man die vindt niet aardig. Het is gechargeerd natuurlijk, maar. En die schuiden zo voor de baas. Die kennen we helemaal niet.
0: Ik zie allemaal mensen met een bepaalde voorletter. En dan probeer ik die naam wel eens even. Ik denk, wie zou dat dan toch?

0: Wijn, die dat zo, dat wordt allemaal met de, alleen maar met een lettertje een aangegeven. Maar J of P of K, dat zit er meestal niet. Het is I, ik gek en U ja, en weet ik wat allemaal. Ja. Dus ik weet niet wat voor mensen of dat allemaal bent. Maar.
1: Geen idee. Geen idee.
0: Geen Jansen, Pietersen of Keizer.
2: Maar ook zo dat iedereen wordt gefilmd. Ja. Allemaal op de televisie weer ziet met een balkje voor hun ogen. Ja. Zet er gewoon open en bloot. En hier heb je dat gedaan.
1: Dat doet ze tegenwoordig. Als zoveel weken en het quiz niet opgerold, dan doet ze het wel.
2: Je moet het gelijk doen, vind ik.
1: Ja, het mag van min trek. Niks. Geen gedoe.
2: Als je iets doen wil, moet je zelf weten. Maar dan moet je het ook de frequentie, de verantwoording ervoor nemen.
1: Ja. We willen niet zo veulen over al die rottigheid, maar we hebben wel een beste wonkel hier neergegooid. En ik hoop dat iedereen toch wel eens gezellig blijft zitten en zo. En we lopen ook al zo. Zullen we nog één plaatje doen?
0: Nou ja, dan, ik weet niet hoe met de tijd.
1: Kan dat nog?
0: Wie wil volgende week zaterdag, dan mogen we... mogen we met de zang nog naar het hippie centrum.
1: Wacht even, ik kan niks horen. Oké, nou, je zegt, we moeten deur praten, maar anders dan heeft dat verder geen die dingen. Dus.
0: Wie mag volgende week zaterdag nog weer naar het hippiecentrum door in... het is Ermelo, maar voor mij is het eigenlijk Uddel. Aan de Meerveldenweg, daar heb ze een hele grote...
1: Dat is heel groot.
0: Ja. Heb ze allerlei kraam en allerlei dingen dan. Festijn. Ja. Dan mogen we hier naartoe met de zangvereniging.
1: Nou, geweldig.
0: Ja, gewoon door nog even een paar liedjes zingen.
1: Oh. Maar het is echt wel best eng voor naar de overeul. We moesten het toen ook zo. Maar die zal Johan doet ze dit al. Een hele grote...
0: Is dat eng?
1: Ja? Nee, is niet eng.
0: Geweldig. Dat je het zei.
1: Dat spreekt me. End.
0: Een end. End.
1: Het is toch een end. Het is buitenudel.
0: Ja, nuddel. Ja. Het is niet een nuddel.
1: Maar goed.
0: Met naar de Meervelderweg.
1: Het is een heel groot gebeuren.
0: Ja, mogen we met de zangvereniging er even optreden. Zo doen we een paar Veluwse liedjes.
1: Ook gezellig.
0: Gelden over de hei.
1: Ja, maar het is echt... Ik hoop dat het dreug is. Want dat is heel belangrijk.
0: Ja.
1: En dat het, ja... Ja, we stonden vroeger met de kraam ook met... Daar spulletjes verkochten en zo. En dat was dan weer voor een goed doel en zo. En zo houdt er ook een paar keer staan. Maar we staan niet meer opmerken. Want we worden allemaal een dag in ouder. En als het koud wordt, dan moet. En vroeger kon je met 2 maanden, maar nu maar met 4. Van, dan, we hebben allemaal onze gebreken. Dus dat lukt niet anders. Dus we hebben gezegd, gauw dan maar niet meer naartoe. De winter genoeg. En hier op geen moment, want het is allemaal met kruig gemaakt. En dan is uit te lang te vullen van eigen spul. Ja, dat ging op een gegeven moment ook niet meer. Dus dat moet maar op een andere manier gaan doen.
0: Ja.
1: En dat werkt ook. Dat doe ik bijna zo allemaal. Maar even helemaal hakken. Willemien, die wil ook hier binnen van de Poorthoven bent. Die hebben we nog niet gezien. Die zit in Zweden en die appte... dat ze door van de werken door al vast hadden gehad.
0: Nou ja, die natuur die zou wel gewoon doorgaan. Ja. Dat moet je wel.
1: En de mooie plaatjes van hoe ze door zitten en zo. Van de minstens een half jaar. En dan komen ze dus. Dus binnenkort komen ze weer deze kant van. En dan komen ze ook weer hier weer naartoe terug. Dus dat dus maar wat prachtige... appjes van iedereen. Ik ken de hele mensen niet meer, maar ik lach me af en toe rot. Want het is heel leuk en ook heel mooi. En ze doet ook heel veel vooral en zo. En die leeft heel dicht in de natuur, met de natuur. Dat is knap, maar dat kunt, hoor.
2: Ja, ik zou het niet kunnen.
1: En misschien is het ook wel heel fijn dat al dat geheister van omheining en dat je er prachtig in de rust in de natuur zit.
0: Ja. Ik ben, wat dat betreft, ik heb altijd bij huis ook altijd. Maar dan kom je verder. Ik ben altijd in de tuin en een boompje en een bloempje en een moestuin en dingen. Dat gaat allemaal wel prima. Ik heb nu niet zoveel ruimte, maar ik heb altijd nog mooie bloemetjes om te zeren. En alles. Ja, dat heb ik nog steeds. Dat vind ik ook wel mooi bezig geweest. Maar ik doe tegenwoordig wat meer aan sport. Een beetje tennissen en een beetje biljarten en een beetje zingen.
1: Ja. Nou, je hebt toch al mooie hobby's. De tuin is voor mij niet is niet mijn hobby. Dat is een mut. Want anders hangen te veulen over de rand heen en dan komen de mensen langs met als nat is. Dus ik heb maar eens weer begonnen, maar ik krijg er altijd maar last van de rug. Van al die dingen. En ik zou hem zozeer arm vanwege dat knippen met al dat spul. Ja, dan denk ik, je moet hem toch eigenlijk wat vaker doen. Maar ja, het lukt niet altijd. Dus denk jullie dat ook wel eens van. Eigenlijk moesten we er door aan gaan. En dan denk ik van, nou, vandaag maar niet. Maar niet regent. En dan kan het niet.
0: Nee, jawel. Nou, zo. Oh, ik doe nog even wat voor de buurman of even wat voor de buurvrouw, als dat kan.
1: Het is de maand, hè? Dat gaan we het eind van de maand. Dan ga ik weer met de klokken, hè?
0: Ja.
1: Wanneer zal dat ophouden?
0: Dus meestal van 23 oktober, zo'n beetje 21. Ik weet niet hoe dat in het weekend valt.
1: Ik wilde vanaf.
0: Dus dat is nog in oktober.
1: Kun je luisteren naar het programma in het Apeldoornse dialect. Ik hoor het, dat we gemak stoppen, man. Dus ik moet zeggen, Dick, René, Johan, dank jullie wel voor alles. Het was een drukke gebeurtenis, maar volgende week hopen we dan ook weer vrolijkheid hebben. Dank je wel en een goed weekend. Tot dan.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is

0: onvoorwaardelijk. De vrachtwagenchauffeur is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau. De FBI en de Amerikaanse postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. De brieven zijn verstuurd naar verkiezingsfunctionarissen in verschillende staten en kantoren van volksvertegenwoordigers. Een deel van de post is onderschept. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het vrijwel overal droog, met minima rond 13 graden. Morgenochtend schijnt vooral landinwaarts geregeld de zon. In het westen en noorden kan lichte motregen vallen. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen over het land. Het wordt ongeveer 18 graden.
1: En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. Redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Sophie Hermans, omdat zij een proef met abortussen tussen 22 en

altijd wel iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Sophie Hermans, omdat zij een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken laat doorgaan. De SGP wilde dat de proef zou stoppen. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. Dan nog

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Sophie Hermans, omdat zij een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken laat doorgaan. De SGP wilde dat de proef zou stoppen. Bij de Franse ingang van de Kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. Dan nog het weer. Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws.